0: Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
1: This one's called At This Moment.

If I could just hold you.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Kenny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van €4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op woensdag 5 augustus. Wisselend bewolkt met vanmiddag meer zon. In Zeeuws-Vlaanderen mogelijk een buitje. Een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. En het wordt 23 tot 27 graden. De brandweer is zo dadelijk aan de lijn over een brand in de verpauperde kostschool Het Hoompje in Sluis. Er was al weinig van over. Hoe ziet het er nu dan uit? Het was een uitslaande brand vannacht. En verder in het nieuws. Het naaktstrand aan de Oesterdam blijft open. Er zijn afspraken gemaakt met Brabant Water, die daar een gebouw wil neerzetten. En tijdens de jaarlijkse strandschoonmaakactie van Stichting de Noordzee is tot nu toe 168 kilo afval opgeruimd in Zeeland. Iets minder dan vorig jaar. Vandaag is een laatste etappe in Zeeland. Update ga je krijgen in de loop van Zeeland wordt wakker. Maar eerst beginnen, jij en ik. We zijn samen.

0: Natalie Imbruglia en Thorn, woensdag 5 augustus. Gefeliciteerd, prinses Irene. Zij is jarig, de zus van oud-koningin, prinses Beatrix. Vandaag in 1962, even terug naar het verleden, stierf actrice Marilyn Monroe. 36 jaar was ze maar, met de wind onder de jurk. En hoe kun je nou koelte krijgen, bijvoorbeeld door een ijsjesslinger te maken? Dat doen ze dan wel van papier, dat gebeurt bij ons in Zeeland, in de bibliotheek in Tolen gaan ze daar vandaag mee aan de slag. En verder, het lijstje van Peter is binnen. Ik zie dat het is Oesterdag, maar ook de dag van de dashcam. Een felle brand vannacht in het Hoompje in Sluis. Dat vervallen gebouw aan de Sint-Annastraat waar ooit een kostschool in zat en dat de eigenaar bewust jarenlang heeft laten verpauperen. Nou, daar was dus brand vannacht. Brandweer wilde vooral voorkomen dat het vuur oversloeg naar de natuur. Brandweerofficier Edwin Verschaven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het Hoompje aan de Sint-Annastraat was al een bouwval, maar hoe is het er nu aan toe?
1: Nou, het is er niet op verbeterd, zullen we maar zeggen. Momenteel is heel de binnenkant uitgebrand. We hebben nog wat restvuur van houten balken en dergelijke die naar beneden zijn gekomen. Maar het grootste vuur is uit.
0: Maar het gebouw staat dan, voor zover het er nog stond, staat nog overeind?
1: Ja, de buitengevels zijn allemaal nog intact.
0: Kijken we even wat er is gebeurd. Een uitslaande brand. Wat troffen jullie aan?
1: Ja, zoals je zegt, uitslaande brand. Met veel vonken richting de omliggende bebossing. Daar hebben we volop ingezet om uitbreiding richting de droge vegetatie te voorkomen. En dat is gelukt.
0: Want dat was misschien dan het belangrijkste om te voorkomen dat de natuur in brand zou vliegen?
1: Ja, met deze droogte van de afgelopen tijd was dat inderdaad de hoogste prioriteit.
0: Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Ja, we hebben in totaal 4 tankautospuiten ingezet. En 1 redvoertuig die van bovenaf het vliegvuur heeft ondervangen met zijn torenstijl. En de 4 TS'en hebben de omliggende omgeving nat gehouden.
0: Het is aan de Sint-Annastraat, tussen Sluis en Sint-Anna-Termuiden, dus buiten de bebouwde kom. Maar aan de andere kant van de straat staan wel huizen. Hoe is het daar dan mee?
1: Ja, de huizen hebben op zich rookoverlast ondervonden. Het advies gegeven ramen en deuren te sluiten. Er zijn metingen gedaan, maar er zijn geen

0: ontstaan doordat iemand daar een fikkie heeft gestookt?
1: Dat is aannemelijk, maar goed, daar kan ik geen uitsluitsel over geven.
0: Zeker weten doen we niet, maar de kans is natuurlijk wel groot. Wat gaat er nu nog gebeuren?
1: Er zijn nu momenteel nog 2 tankauto's buiten ter controle hier aanwezig. De rest van de manschappen zijn huiswaarts gekeerd. We blijven dit monitoren tot 7:00. En dan gaan we samen met de gemeente een plan van aanpak maken.
0: Oké, dankjewel Edwin Verschaven van de brandweer. Laten we vlak na 7:00 even contact hebben over de laatste stand van zaken. Brand dus vannacht in het Hoompje, dat vervallen gebouw vlakbij Sluis.

Max en Andy Grammer and The Thing I Love. Omroep Zeeland op woensdagochtend. Maar wat ben jij van plan vandaag of de komende dagen? Ik hoor je graag weer via 0118-499-999. Neem mij mee in jouw leven. Hier in Zeeland wordt wakker. Stuur even een berichtje via de WhatsApp bijvoorbeeld. Het is wisselend bewolkt met vanmiddag meer zon. In Zeeuws-Vlaanderen mogelijk een buitje. Een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. En het wordt 23 tot 27 graden. Tikkie minder warm dus dan gisteren. Morgen vrij zonnig, dan 23 graden. En de dagen daarna dan stijgt de temperatuur weer. Opkomend tij, hoogwater in Vlissingen om 6 over 7. Laagwater vanmiddag om 11 voor 2:30. De zon op, 6:15, zon onder, vanavond om 9:45. En de watertemperatuur, de zee bij Vlissingen, Westkapelle en Cadzand. Op dit moment 23 graden. Westerschelde bij het verdronken land van Saaftingen ook 23. De Oosterschelde bij Neeltje Jans, 22. En bij de Oesterdam, de thermometer doet het weer, 24 graden. En het Grevelingenmeer en het Veersemeer, allebei 23 graden. Ronnie liet weten... Ik ga wat leuks doen. De komende dagen, mag ik vertellen? Ja, natuurlijk. Het gaat over vissen straks.

0: I heard it through the grapevine van Marvin Gaye. Ik hoor je plan altijd graag. De dingen die je vandaag doet, morgen, overmorgen, het kan natuurlijk allemaal. Het is een mooie periode in Zeeland op dit moment. Mooi weer, ook een beetje droog en warm. Soms een beetje te warm, maar goed, tegelijkertijd wel mooi weer. En dan is het misschien wel lekker om een beetje aan verkoelend water te gaan zitten. En dat is wat Ronnie de Porter ook geregeld doet. Ronnie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Remco.
0: Want jij vist graag.
1: Ja, dat is eigenlijk een hobby van mij. Dat doe ik al jaren. En dat is vooral natuurlijk in retransement mijn viswater.
0: Ja, wat voor viswater heb je daar dan?
1: Nou, dat is het kanaal van retransement naar Katzandbad. En aan de zijkant heb je dan nog een zijkanaaltje. En dat loopt ook richting retransement zelf.
0: En waarom is dat dan zo'n goed viswater?
1: Nou, ik heb daar vroeger samen met mijn vader 40 jaar gevist op de palingen 's nachts. Want daar waren heel veel palingen te vangen met kruisnetten.
0: Ja, hoe ging dat dan?
1: Nou, we hadden zo'n bootje en dan gingen we met z'n tweeën op dat bootje. En dan moest je dat kruisnet laten zakken tot op de bodem. En via een lier draaide je dat weer op en dan luisterde je of daar paling op zat, want die hoorden ze zwemmen.
0: Je luisterde of ze zwemmen?
1: Ja, boem, boem, zei die paling, want die wou weg.
0: Ja.
1: Dus nee, want het was ook donker, want we hebben altijd 's nachts gevist. Maar die paling dacht, ik moet weg. En die begon boem, boem, boem. En dan wist je dat er eentje op zat.
0: En jij gauw lier ophalen, zodat je dat kruisnet naar boven haalde. En had je die paling te pakken.
1: Ja, maar dat was ook veel voor niks draaien natuurlijk. Hè. Het was niet altijd dat er paling op zat.
0: Soms
1: maar,
0: waren ze slimmer dan jij.
1: Als je zo'n paar uurtjes aan het draaien was, dan had je wel toch een beetje vang.
0: Ja, leuk Ronnie. Soms waren de palingen toch echt slimmer dan jij. ja, de visclub, die is er nog steeds. Hè, want de lustige kantvisser in retransement, dat is jouw club.
1: Ja, dat klopt. Het is opgericht in 1 juli 1946. Dus de vorige maand hebben we het 80 jaar jubileum gevierd met heel veel festiviteiten. En we zijn trots dat we door kunnen gaan.
0: Wat zijn er nog voldoende mensen dan die in de visclub willen zitten?
1: Nou, het is zo, als ik niks had gedaan, dan was de visclub ter ziele. Want ik had nog 5 leden, maar die mensen zijn ook 90 jaar, dus dat is klaar. Maar toen heb ik gedacht, we gaan aan de kinderen en jeugdvissers het vragen. Kom maar eens naar het viswater.
0: En dat ga je dan doen zaterdagavond, geloof ik, hè?
1: Aanstaande zaterdagavond is er weer een grote viswedstrijd voor iedereen. Zelfs ook het België, allemaal welkom. Maar het is voor de kinderen, jeugdvissers, de volwassenen en meisjes ook tezamen.
0: En hoe gaat dat dan met een hengel of ook weer met zo'n kruisnet?
1: De kruisnetten is klaar, dat is afgekeurd door de regering. Want alle palingen zijn een beschermde diersoort. Maar gelukkig zijn er nog andere vissen te vangen. En dat gaat goed.
0: Ja. Hoeveel kinderen, jongeren verwacht je dan eigenlijk komende zaterdagavond bij die internationale wedstrijd in retransement?
1: Nou, het is zo dat ik daar al 5 jaar mee bezig ben. Dat moet je gaan opbouwen natuurlijk. Dat gaat niet zomaar 1 keer. Het eerste jaar heb ik 7 kinderen en dan weer 12. Maar vorig jaar heb ik 4 wedstrijden gezien met 30 kinderen aan het water. Dus het is aan het opbouwen dat het beter gaat.
0: Zo. Worden die dan ook lid van de vereniging? Want dat wil je dan misschien ook wel.
1: Nou, dat is eigenlijk nee, want het is meer een losse wedstrijden. Want ik doe er 5 per jaar. En ook nog 1 keer in het Vestje in Oostburg. Ze komen, maar het is ook wel zo, ze hebben het ook allemaal drukkende agenda's. Dus het is deelnemen en het is ook maar €5 voor een wedstrijd. En ja, de meeste zijn wel dezelfde vissers of papa en mama. Maar je hoeft geen lid te worden.
0: Ronnie de Porter, dankjewel. Komende zaterdagavond dus bij Retransement. Een internationale viswedstrijd voor kinderen, voor jongeren. 6:30 begint dat. Meer informatie kun je natuurlijk vinden bij de lustige kantvisser in Retransement. Want zo heet de visclub. Hey Ronnie, dankjewel. Goede vangst wens ik je vast.
1: Dank je vriendelijk en tot een volgende keer.

Raquel Talento, CNCO, Omroep Zeeland om 7:05. Ronnie met zijn viswedstrijd komende zaterdagavond dus bij Retranchement. Informatie bij de lustige kantvisser in Retranchement. De plaat om 7:05. Ik hoop dat jij weer een plaatje weet bij een thema uit het nieuws. En ja, op dit moment valt natuurlijk op die brand vannacht in het Hoompje in Sluis. Die vervallen kostschool tussen Sluis en Sint-Anna ter Muiden. Een plek waar je vroeger jezelf toch thuis moest voelen. Toen er nog een mooi statig gebouw was. Is niks meer van over. Toen wel. Het thema van de plaat om 7:05. Ik voel me thuis. Wat komt er nou bij jou op? Ik voel me thuis. Laat het weten. 0118 499 999.

0: Bruce Springsteen en Born to Run, die draai ik niet zomaar. Want er is goed nieuws voor Bruce en vooral voor zijn vrouw Paddy. Ze heeft een vorm van bloedkanker. Behandeling werkt goed, zei Bruce in een video die werd afgespeeld tijdens een fietstocht voor kanker. Een soort Ride for the Roses, maar dan in Amerika. En hij speelde daar dan ook gelijk maar eventjes Born to Run.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. In Sluis heeft een felle brand gewoed in de oude kostschool Het Hoompje. Het verpauperde gebouw aan de Sint-Annastraat staat al jaren leeg. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de bosjes, zegt brandweerofficier Edwin Verschaven.
2: Ja, zoals je zegt, uitslaande brand met veel vonken richting de omliggende bebossing. Ja, met deze droogte van de afgelopen tijd was dat inderdaad de hoogste prioriteit.
0: Het is nog onduidelijk hoe het vuur ontstond, maar er zijn wel vermoedens.
2: Zoals wellicht bekend is het pand al jaren leegstaand. En er wordt bezocht door deze en genen om daar een kijkje te nemen. Ja, of dat ook in dit geval geweest is, ja, is nog onbekend.
0: De brandweer overlegt zo dadelijk met de gemeente Sluis wat er verder met dat gebouw moet gebeuren aan de weg naar Sint-Anna-Termuiden. Sluis procederen jarenlang tegen de eigenaar van het Hoompje, die het bewust liet verpauperen, maar zij gaven de strijd uiteindelijk op. Het naaktstrand aan de Oesterdam blijft open. Het leek erop dat het strand wekenlang dicht zou zijn voor de bouw van een gebouw van Brabant Water. Maar na overleg met de belangenvereniging NFN Open en Bloot is dat aangepast. Brabant Water wil bij de Bergse Diepsluis een testfabriek bouwen om drinkwater te maken van Oosterscheldewater. Tijdens de jaarlijkse strandschoonmaakactie van Stichting de Noordzee is tot nu toe 168 kilo afval opgeruimd. Dat is iets minder dan vorig jaar. Het gaat vooral om peuken, vispluis en plastic. De Beach Cleanup Tour begon zaterdag in Cadzand en deed ook Vlissingen, Vrouwenpolder en Neeltje Jans aan. Vandaag is de laatste etappe in Zeeland bij Renesse. En na Rijmerswaal is er nu ook een storing in de straatverlichting in de gemeente Veren. Het systeem dat de lampen bedient is kapot. Soms branden de lampen daarom ook overdag, meldt de gemeente Veren. En ze zeggen ook dat de netbeheerder steden de storing in de loop van komende week probeert te verhelpen. En het weer dan. Wisselend bewolkt met vanmiddag meer zon. In Zeeuws-Vlaanderen mogelijk een buitje. Een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. En het wordt 23 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen,

0: Sarah Bareilles en de Love Song op Omroep Zeeland. Ja, dat is toch wat. Dat hoompje, dat vervallen gebouw tussen Sluis en Sint-Anna-ter-Muiden. Vannacht was daar brand. Kon niet heel veel schade, want was al zoveel kapot. Maar goed, het was heel een uitslaande brand. Daar voelde je je ooit thuis, als het goed is, in dat gebouw. Ik voel me thuis. Dat is het thema van de plaat om 6:55. Weet je nog een plaatje? Heb je een suggestie? Laat het vooral even aan me weten. Ik voel me thuis. Stuur een WhatsApp-berichtje. Straks de ziel van de dag, dat is Rita. Haar ouders vieren een feestje, een bijzonder feestje.
1: Dit is

0: Douwe Bob en Mo en nog even blijven. Ik voel me thuis is de plaat om 6:55. Althans, een plaatje rondom dat thema. Je kunt nog inzenden via 0184 5x9.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Rita Beun. Haar ouders zijn 72 jaar getrouwd. En dat wordt vandaag gevierd in zorgcentrum Emmaus in IJsendijk, waar zij wonen. Rita, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: En het is ook wel een beetje een bijzonder feestje waarvan je dacht van ja, moeten we het nou wel of niet vieren?
2: Ja, inderdaad. Vandaag zijn mijn ouders Els en Michiel 72 jaar getrouwd. Die verblijven in Emmaus, maar heeft wat dementie. Pa is nog goed bij de tijd. En dat is dan een beetje dubbel, hè?
0: Ja, want je moeder die herkent jou nog wel of niet?
2: Ja, maar steeds minder. Op het moment herkent ze me nog wel. Maar er zijn momenten dat ik ook iemand anders ben. Hmm. Ja, dat hoort bij de ziekte.
0: Ja, maar dat is voor jou wel heel confronterend.
2: Dat is inderdaad heel confronterend. En dat is best wel zwaar. Maar ik ben heel blij en dankbaar dat ik ze zo lange tijd mag hebben. En ja, dan ga je er toch blijven. Je blijft erheen gaan. Je blijft ervoor zorgen. Het blijven je ouders.
0: Met ook een feestje, hè? Want dat wil je toch wel graag. Ook al dacht je van, ja, moet er nou wel of niet. Toch ga je het vieren. Waarom?
2: Ja, nou, het is toch een hele speciale, mooie gelegenheid om daarbij stil te staan. Hey, wie is er 72 jaar getrouwd?
0: Ja, geen
2: komt
0: idee.
2: Komt bijna niet meer voor. Nou, niet zo heel veel meer. Hey, dus je mag daar niet ongemerkt voorbij laten gaan.
0: Weet je wat je ouders daarvan vinden, dat er een feestje is?
2: Nou, wat pa vindt het heel fijn. Die was gisteravond al wat nerveus. Ja, en mijn ma gaat het er niet in.
0: Ja. Maar je vader?
2: Nee, want ze zal wel blij zijn als we er zijn.
0: Want dat merkt ze natuurlijk wel, dat er mensen zijn die aardig voor haar zijn.
2: Ja, ja, ja. Ja, zeker wel. Zeker.
0: En jouw vader, die vindt het heel leuk dus om toch een feestje te hebben. Waarom weet je dat?
2: Nou, die kijkt er al naar uit. De wethouder komt. Dus ja, dan moet ik zorgen dat ik op tijd wakker ben. Die kijkt er gewoon heel erg naar uit. Die vindt dat fijn. Die geniet daarvan, van de aandacht.
0: Maar dan is het goed dat je het toch doet, Rita.
2: Ja, ik vind het ook. Je mag het niet zo voorbij laten gaan. Echt niet.
0: In dat geval wens ik jou een hele goede dag. Ook een beetje een gekke dag misschien, maar vooral een hele goede dag. Hoeveel taartjes heb je eigenlijk besteld? Hoeveel gebakjes? Want er komen een hoop mensen volgens mij.
2: Als ik het goed voor heb, want dat heeft mijn broer gedaan. Mijn ouders hebben 7 kinderen. En als het goed is heeft hij 25 taartjes besteld, dacht ik.
0: Heerlijk. Geniet ervan, ja, Rita. Hoor. Ja, joh.
2: We gaan dat zeker doen. Zeker wel.
0: En felicitaties voor je ouders, voor Els en Michiel. Vandaag 72 jaar getrouwd. Els, ja, die krijgt er misschien minder mee. Maar Michiel zeker nog wel. En Rita, jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

Met Matthew Wilder en Break My Stride. Het is nu 13 minuten voor 7. Ik voel me thuis. Straks de plaat van 5 voor 7. Ga ik eens even kijken naar wat ik zo her en der voor jou zag. Even een frietje of een hamburger halen. Dat kan steeds makkelijker, want het aantal cafetaria's en broodjeszaken is in 20 jaar tijd verdubbeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet dat we steeds vaker buiten de deur eten, doordat welvaart is gestegen. Aan de kust en in andere toeristische gebieden zijn de meeste fastfoodzaken. Nou, bij ons dus, want wij zitten tenslotte aan de kust. De lonen zijn de afgelopen 5 jaar harder gestegen dan verwacht. Vooral twintigers en dertigers verdienen naar verhouding meer, doordat ze promotie maakten of van baan wisselden. Economen van de ABN AMRO Bank vergeleken wat er de afgelopen 5 jaar aan salaris werd gestort en ziet dat lonen dus harder groeien dan in cao's is afgesproken. En ik zag een berichtje op Facebook van melkveehouder Esther Vermu uit Capelle. Zij heeft een spandoek op haar wei neergezet waarop staat dat je 1000 meter van een natuurgebied rijdt. En het is een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, waardoor boeren in zo'n zone 1000 meter rondom natuurgebied mogelijk moeten inkrimpen of stoppen. En ze schrijft dan: 1000 meter is voor veel mensen gewoon een afstand. Voor ons de vraag of ons bedrijf door kan gaan. En ze zegt ook: we zijn helemaal niet tegen natuur, we houden juist van de natuur. En ze zegt ook: we vragen niet om medelijden, we vragen om begrip. Zegt melkveehouder Esther Vermu. Ik ga een plaatje kiezen.

0: Nick Schilder en Shatterproof. Het is een hele mooie lijst weer. Oh, dank aan iedereen die een plaatje instuurde. Ik voel me thuis. Want ja, dat hoompje in Sluis, waar vannacht brand was, het vervallen gebouw, vervallen kostschool tussen Sluis en Sint-Anna-ter-Muiden, dat was natuurlijk ooit een statig gebouw waar je thuis kon voelen. Ik voel me thuis. Nou, dit kwam er allemaal binnen. Flip Reiniersen, die kwam met Petula Clark en Downtown. Komen Gielsen, Saartje de Smit en Robertijn, bedankt voor Elvis Presley, Home is where the heart is. En zo is dat. Wim Waleboer, die kwam met Snelle, Thuis. Ingrid Braams, die wist even niet meer wie het ook alweer zingt, maar Home Sweet Home, dat kwam gelijk bij haar op. Kees Otten noemt René Vroger een eigen huis, een plek onder de zon. Diana van Eyck, grappenmaker. Chris Ria, Driving Home for Christmas. Ze heeft er zelf ook een smiley bij gezet. Wim Jansen kwam met Ben Kramer. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood, zit in de tekst. Misschien voelde die clown zich pas thuis als hij niet toneel hoefde te spelen in het leven. Dat is wat Wim erbij vertelde. Arco den Oude, dank je voor Bruce Springsteen, My Hometown. Leni Bogaert kwam met Gerard Cox. Toen was geluk heel gewoon. Lied heet officieel 1948. Maar iedereen kent het als Toen was geluk nog heel gewoon. Joke Josiasse, Marie Pape, die hebben allebei Michael Bublé, Home. Ralf Staap komt met Alter Bridge en Coming Home. Paula Michielsen met Crosby, Stills, Nash & Young, Our Home. Patrick de Schepper heeft Nest, Mijn Huis is waar mijn nest staat. Jan Stuut, dank je voor de Animals, The House of the Rising Sun. Hans van Meel, over de mooiste stad van Zeeland, Goes, Raccoon en My Town. Zijn woorden, hè? Jackie Vinken en José de Smit die kwamen met Jan Smit, Bij jou voel ik me thuis. Thomas Schouten wil graag horen Peter Vox, House am Zee. Maar het is uiteindelijk de keuze geworden van Jacqueline Strobos, Ans van Dijk en Marina Hoebeke. Marina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke is het geworden?
1: Van Tom Jones. En nou ben ik weer even de titel kwijt.
0: Green, Green Grass of
1: ja,
0: Home.
1: Ja, Green, Green Grass, dat kwam gelijk in mijn hoofd op. Ik denk, ja, dat is een mooi nummer.
0: Ja, en voel jij je ook thuis? Want dat is een beetje de vraag. Ik voel me thuis.
1: Ja, ik voel me thuis bij mijn beestjes.
0: Bij je beestjes?
1: Ja, ik heb beestjes.
0: Ja, ik hoor van alles op de achtergrond. Wat klinkt er allemaal daar bij jou?
1: Dat zijn de graspakieten.
0: Hoeveel heb je er?
1: Graspakieten?
0: Ja.
1: Een stuk of 6.
0: En verder nog voor beestjes?
1: Hondjes, 5 hondjes. En 3 ponies. En nog zebravinkjes. En
0: aangepotjes. Marina, waarom heb je zoveel dieren?
1: Omdat wij heel erg van dieren houden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is het.
1: Ja, dat is het.
0: Nou ja, maar zoveel. Ik vind het wel leuk trouwens, wel gezellig.
1: Ja, wij zijn dierenmensen, geen mensenmensen, zullen we het maar zeggen.
0: Ik snap hem helemaal. Tom Jones en Green, Green Grass of Home, omdat jij je thuis voelt bij al die dieren. Marina, dankjewel hè.
1: Ja hoor, geen dank. Ik ga luisteren.

Green, Green Grass of Home. Oh, wat een heerlijk nummer van Tom Jones. Jacqueline Strobels liet weten dat er trouwens nog een mooi liedje is van Tom Jones, waar je Ik voel me thuis bij kunt voelen. I'm coming home. En Connie Bouders kwam nog met Niels de Stadbader. Bij jou voel ik me thuis. Kortom, er zijn een hoop liedjes over thuis of thuis voelen. Heel erg blij met deze lijst. In de loop van de dag ga ik hem weer op facebook.com/Zeeland wordt wakker zetten.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn de echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
3: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
7: Goedemorgen, welkom op deze wisselend bewolkte woensdag. Met vanmiddag meer zon. In Zeeuws-Vlaanderen mogelijk een buitje. Een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. En het wordt 23 tot 27 graden. Brandweer is zo aan de lijn. Over een brand in de verpauperde kostschool. Het Hoompje bij Sluis was een uitslaande brand vannacht. Verder in het nieuws. Het Naaktstrand aan de Oesterdam blijft open. Er zijn nu afspraken gemaakt met Brabantwater, die daar een gebouw wil neerzetten. Tijdens de jaarlijkse strandschoonmaakactie van Stichting de Noordzee is tot nu toe 168 kilo afval opgeruimd in Zeeland. Iets minder dan vorig jaar, update over een half uur. En het is hartstikke droog. In de radiotuin vinden sommige planten en dieren dat juist heel prettig. Maar eerst eventjes naar die felle brand vannacht in het Hoompje, vlakbij Sluis. Dat vervallen gebouw aan de Sint-Annastraat aan de weg tussen Sluis en Sint-Anna-te-Muiden, waar ooit een kostschool in zat en dat de eigenaar bewust jarenlang heeft laten verpauperen. Ook daar was dus brand vannacht. Brandweer wilde vooral voorkomen dat het vuur oversloeg naar de natuur. Edwin Verschaven, de brandweerofficier. Goedemorgen, Edwin. Kun je me horen, Edwin? Edwin?
13: Goedemorgen.
7: Ja, wij hebben contact, dat is heel mooi. Het is eigenlijk wel gek, want er was natuurlijk al niet zo heel veel meer van dat gebouw over. Hoe is het er nu aan toe?
13: We zouden zeggen dat de binnenkant mooi schoongebrand is. Net de buitengevel staat nog overeind.
7: Ja, want het was al een bouwval, hè?
13: Ja, zeker.
7: Ja, hoe ontwikkelde dat vuur zich vannacht?
13: Nou, toen we ter plaatse kwamen, hadden we te maken met een gigantische vuurzee. Met vonkverspreiding richting de omgeving. En in deze droge periode hebben we daar volop ingezet om uitbreiding naar de omgeving te voorkomen.
7: Dat was het belangrijkste dus. Hoe hebben jullie dat gedaan?
13: Met de inzet van 4 tankautospuiten, 2 waterwagens en een hoogwerker hebben we de omgeving nat gehouden. En qua brandbestrijding aan het gebouw hebben we niks gedaan.
7: Ja, want dat is toch eigenlijk al verloren, dus daar hoef je dan weinig meer aan te doen, denk ik.
13: Zeker.
7: Ja. Hoe is het nu op dit moment, 7:07? Is iedereen daar nu weg van de brandweer?
13: Ja, de laatste eenheden zijn rond 5:45 hier vertrokken op locatie. En dus we gaan straks samen met de gemeente in overleg hoe we het een en ander hier kunnen overdragen.
7: Want daar ben jij nu mee bij de gemeente, of daar ga je straks in elk geval mee in overleg. Wat komt er dan te sprake?
13: We zijn op locatie afgesproken en we gaan kijken hoe we het terrein kunnen afsluiten, zodat het veilig is voor de omgeving, dat er geen mensen meer op het terrein kunnen. En dan is het aan de gemeente om met de eigenaar daar in contact te treden over het verhoog.
7: Ja, de eigenaar die het bewust heeft laten verpauperen, dus die waarschijnlijk toch weinig zal doen, denk ik dan.
13: Ja, maar dat zijn zaken die buiten ons als brandweer omgaan, gelukkig.
7: Gelukkig maar inderdaad. Weet je iets over de oorzaak van zo'n vervallen gebouw waar niks te halen is? Hoe kan dat gaan branden?
13: Ja, dat blijft gissen. We kunnen allemaal er een reden voor verzinnen, maar de precieze oorzaak zullen we toch niet achterhalen, denk ik.
7: Ja, grootste kans is dat er iemand een fikje heeft gestoken, maar we weten dat niet zeker, dat zeg gissen, ik er maar gelijk gissen, bij. Want ja, jullie willen het wel zeker weten. Jij straks in overleg met de brandweer over hoe dat nu dan verder moet, dan komen er waarschijnlijk hekken omheen, kan ik me voorstellen.
13: Ja, dat is een van de opties, ja.
7: Ja, goed, en jij gaat de rest ook bespreken met de gemeente Sluis. Maar dat is aan de gemeente en daar horen we dan later vandaag over. Edwin Verschaven van de brandweer, hartelijk dank.

0: Shakira en Zoo, nog eens even luisteren. Hoort gisteren al, ging bij de dorpentocht op Walcheren met duizenden fietsers die 60 kilometer fietsten voor het goede doel. En Omroep Zeeland Sanchu Hiddes was bij een van de stempelposten.
1: Hier bij de Korenmaat in Veren is een stempelpost. Daar komen de deelnemers een stempel halen voor in hun dorpentochtboekje.
2: Zal ik een stempel zetten bij u zetten? Alsjeblieft. Succes verder en bedankt voor het meedoen.
1: Mevrouw, hoeveel stempels heeft u inmiddels nu al verzameld?
3: Even kijken hoor. 2, 4, 6, 8, ja.
1: U moet er in ieder geval nog 3.
3: Ja.
1: Hoe lang bent u nu ongeveer onderweg?
3: Van 9 uur.
1: Gewoon lekker op het gemakje?
3: Ja, lekker op het gemakje. Overal wat lekkers eten.
1: Hoe gaat het tot nu toe?
3: Prima. Ja, we rijden op de e-bike, dus ja, dat is gewoon gemakkelijk.
1: En is het niet een beetje warm? Heeft u daar nog last van gehad?
3: Ja, het was wel warm, maar tijdens het fietsen niet, want daar rij je wind op en dan is het gewoon lekker. Maar als je dan stopt, ja, dan valt het ineens op.
1: Ook is er op het veldje een terras gecreëerd met stoelen en tafels. En daaromheen staat een kraampje waar mensen een taartje kunnen halen. Meneer, u zit even lekker aan een taartje, even bijkomen.
4: Ja, een hele mooie rit. Dus we moeten hem even een beetje bijdenken. We zijn nu klaar, maar nu de rit geëindigd. En hoeveel kilometer had me? Ruim 60.
1: Voor de hoeveelste keer is het dat u meedoet?
4: Een keer of 6, denk ik. Hè?
1: En waarom doet u steeds mee?
4: Nou, dat is een mooie tocht en dan zie je van alles. En dan kom je ook op plekken die anders niet komt. Dat is wel mooi. Hey.
1: Adrie Franke, vrijwilliger. De 28e editie van de Dorpentocht. Hoe is die tot nu toe verlopen?
5: Ja, hartstikke goed. We zijn vanmorgen natuurlijk met prachtig weer begonnen. We dachten iedereen zou wel heel vroeg beginnen, maar het is de hele dag doorgelopen. Dus we kunnen niet klagen. Het is fantastisch.
1: Ik geloof ook dat er ieder jaar duizenden fietsers aan meedoen.
5: Ja, dat klopt. Vorig jaar bijna 2100. Ik denk nu zachtjes. Dus er bijna niet zijn, maar ik denk wel 3000.
1: Nu was het vandaag natuurlijk wel warm. Hebben jullie daar nog rekening mee gehouden?
5: Jazeker. We hebben ongeveer halverwege de dag hebben we ook één keer iemand moeten helpen vanwege de warmte. We vangen door de warmte. Dat hebben we ook alle stempelposten opdracht gegeven om te zorgen voor vers water. Zodat mensen hun flesje kunnen vullen en dat ze koelwater hebben zodat ze verder kunnen.
0: Dat hoorde van Adrie Franke van de Dorpentocht, waarmee ze dus geld ophaalde voor Terre des Hommes. En dat gaat dit keer naar een project in Kenia om kinderen uit de kinderarbeid te halen en juist naar school te kunnen laten gaan. John Havinga, goedemorgen.
6: Remco, goedemorgen.
0: Ja, we hoorden het net alweer. Het ging gisteren, deze bijdrage was van gisteren, gistermiddag. Het was warm. Vandaag is het een tikkie koeler, mogen we het zo noemen.
6: Ja, mag je best wel doen, denk ik. Gisteren was het ruim boven de 30 graden en die gaan we vandaag niet halen. En op dit moment is het nog wel al zo dat de minimumtemperatuur is niet onder de 20, net onder de 20 geweest. 19,7, 19,5. Dus we zitten nog best wel dicht bij die 20 graden. En dat is natuurlijk wel op zich een warme nacht geweest. Maar de wind die zal ervoor zorgen dat de temperaturen niet echt veel hoger komen.

0: dan 23 tot 27 graden. En dat scheelt natuurlijk toch gauw zo'n 4 tot 6 graden als je het vergelijkt met gisteren. En daarnaast is het zo dat we ook wat bewolking hebben. Af en toe schon, maar die bewolking die is er ook wel deze ochtend, denk ik vooral. En dat hangt samen met een hele zwakke storing die ons in de loop van de ochtend passeert. Het zou kunnen zijn dat er in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen, een beetje tegen de grens met België, dat er een enkel mini-buitje ook bij gaat komen. Maar heel veel stelt dat niet voor. En vanmiddag denk ik dat er weer meer opklaringen zijn. En dan krijgen we dus de zon weer goed te zien. En die wind die is west-zuidwest. Die is matig tot soms vrij krachtig vanmiddag. Dus die gaat er wel voor zorgen dat dus de warmte een klein beetje wordt verdreven vandaag.
1: En morgen, want uiteindelijk gaan we ook weer richting hogere temperaturen.
0: Ja, dat is waar. Maar morgen is dat nog niet het geval hoor. Want ook morgen hebben we te maken met die wind uit de westhoek. Die is matig, windkracht 4. En dan zullen de temperaturen komen te liggen tussen de 22, 23 en 24 graden. Dus ik denk dat het morgen de dag is waarbij we kunnen zeggen, nou, dat is de koelste dag. Maar inderdaad, dan komt er vervolgens, want nu zat er op de weerkaart een laag drukgebied bij Schotland, maar morgen komt er weer een hoger drukgebied vanuit Frankrijk dichterbij. En dat zal ervoor zorgen dat dit weekend de wind weer duidelijk afzwakt en ook een beetje gaat zoeken naar richting vrijdag. Komt hij waarschijnlijk uit een beetje noordoostelijke richting. Maar in het weekend gaat hij via het zuidoosten naar het zuiden draaien. En dat zorgt ervoor dat die warmte weer terugkomt. Nou, vrijdag wordt dus een vrij zonnige dag. 25 graden. Zaterdag gaan we naar een gemiddelde van ongeveer 28. Nou, dat betekent dat de 29 en 30 al in de buurt komt. En ik denk dat we inderdaad op zondag alweer op het gemiddelde zitten van 29 à 30 graden. Dus ja, dan zijn we weer terug bij waar we gisteren en eergisteren zijn geweest.
1: We kijken er niet meer van op. Dankjewel, John Havinga. Het getij dan. Hoogwater is het net geweest. Nu weer afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 11 voor 2:30. Hoogwater vanavond om 5 voor 8:30. En de watertemperatuur 22 tot 25 graden.

0: The Beatles en Ticket to Ride. Omroep Zeeland op woensdag. Brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray, Limburg. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden in dat natuurgebied, omdat de munitie uit de Tweede Wereldoorlog in dat gebied ligt.
1: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf.
0: Brand kan zich niet uitbreiden omdat het vuur binnen de zogenoemde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in dat gebied blijft voorlopig wel van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 15 mensen omgekomen, melden de hulpdiensten daar. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Beide partijen, Rusland en Oekraïne dus. Vanwege de droogte zijn de sluizen bij Rotterdam en Den Haag nu dicht. Ook mag in die regio geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Dat raakt onder meer de glastuinbouw en de andere landbouw. De maatregel is nodig volgens het Hoogheemraadschap daar.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water.
3: Ja, wat gaat er dan mis?
2: Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Hoe lang die sluizen dicht blijven, dat is op dit moment nog onduidelijk. Het moet in elk geval gaan regenen voordat alle problemen weer voorbij zijn. En frietje halen of een hamburger kan steeds makkelijker, want het aantal cafetaria's en broodjeszaken is in 20 jaar tijd verdubbeld. Aan de kust en in andere toeristische gebieden zijn de meeste van die fastfoodzaken, meldt in elk geval het Centraal Bureau voor de Statistiek. We eten vaker buiten de deur doordat de welvaart is gestegen. Dat is waarschijnlijk de reden dat er meer van die broodjeszaken zijn, of in elk geval dat die broodjeszaken kunnen blijven bestaan. Frietje, hamburger, koffie, dat soort dingen allemaal. We willen het steeds meer buiten de deur.

Please, please. En dat is ook wat Stichting de Noordzee, denk ik, vraagt. Alsjeblieft, mensen, gooi afval in de afvalbak, want anders moeten we het opruimen. De strandschoonmaak van Stichting de Noordzee is aan zijn vijfde dag toe. De laatste etappe vandaag in Zeeland. Dus straks maar eens even bellen voor een update. Wat hebben ze tot nu toe allemaal in de handen gehad? Hoor je straks na het nieuws van 7:30.

0: Omroep Zeeland.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. In Sluis heeft een felle brand gewoed in de oude kostschool Het Hoompje. Het verpauperde gebouw aan de weg van Sluis naar Sint-Anna-ter-Muiden staat al jaren leeg. Brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de bosjes, zegt brandweerofficier Edwin Verschaven.
5: Ja, zoals je zegt, uitslaande brand met veel vonken richting de omliggende bebossing. Ja, met deze droogte van de afgelopen tijd was dat inderdaad de hoogste prioriteit.
4: En op dit moment is overleg bezig met de gemeente Sluis.
5: Ja, we gaan kijken hoe we het terrein zeg maar, kunnen afsluiten, zodat het veilig is voor de omgeving, dat er geen mensen meer op het terrein kunnen. Ja, en dan is dan de gemeente om met de eigenaar daar in contact te treden over het verhoog.
4: Sluis procedeerde jarenlang tegen de eigenaar van het hoompje, die het bewust liet verpauperen, maar de gemeente gaf die strijd uiteindelijk op. Het naaktstrand aan de Oesterdam blijft open. Het leek erop dat het strand wekenlang dicht zou zijn voor de bouw van een gebouw van Brabant Water. Maar na overleg met de belangenorganisatie NFN Open en Bloot is dat aangepast. Brabant Water wil bij de Bergse Diepsluis een testfabriek bouwen om drinkwater te maken van Oosterscheldewater. Tijdens de jaarlijkse strandschoonmaakactie van Stichting de Noordzee is tot nu toe 168 kilo afval opgeruimd. Dat is iets minder dan vorig jaar. Het gaat vooral om peuken, vispluis en plastic. De Beach Cleanup Tour begon zaterdag in Katzand, vandaag de laatste etappe in Zeeland. En ik ga er straks nog eventjes over verder praten. En na Rijmerswaal is er nu ook een storing in de straatverlichting in de gemeente Veren. Het systeem dat de lampen bedient is kapot. Soms branden de lampen daardoor ook over. De gemeente Veren meldt dat de netbeheerder Stedin de storing in de loop van de komende week zal verhelpen. En dan nog het weer in Zeeland. Wisselend bewolkt met vanmiddag meer zon. In Zeeuws-Vlaanderen mogelijk een buitje. Een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Het wordt 23 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt

0: A Picture of You in My Mind van Boyzone op Omroep Zeeland. Straks op woensdag naar de Radiotuin, waar het ook heel erg droog is. Maar er zijn wat planten en dieren die dit juist dan weer heel erg prettig vinden. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour van Stichting de Noordzee is bezig. Katzand, Vlissingen, Vrouwenpolder, Niels Jans zijn allemaal al aan de beurt geweest. Vandaag de laatste etappe in Zeeland bij Renesse. En daarna gaan de strandschoonmakers richting Zuid-Holland. Gita Maas van Stichting de Noordzee, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe vaak heb jij ondertussen meegelopen deze tour?
1: Vandaag wordt mijn derde dag.
0: De derde dag, nou, dan weet je dus ook al wat er allemaal gevonden is op het strand.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben echt al heel veel voorbij zien komen. De usual suspects, zeg maar. Dus de sigarettenpeuken. Maar ook eigenlijk van alles qua recreatief afval. We hebben gisteren nog een confettihartje van plastic gevonden.
0: Een confettihartje?
1: We zijn dit jaar bezig met... Ja, zeker.
0: Dat is dan wel weer leuk.
1: Dat zien we best wel vaak. Ja, en we zijn zeker bezig met liefde voor de Noordzee dit jaar. Dus het is een wat plastieke liefde, maar we hebben hem wel even gekoesterd.
0: Dat dan wel weer. Maar je zegt, dat valt nu op, dat je die vaker ziet. Hoe kan dat dan?
1: Nou, niet per se dit item, maar we zijn eigenlijk dit jaar specifiek op zoek naar kleine stukjes plastic. Dus dat hebben we de afgelopen dagen echt nader bekeken. Dus we zijn met mensen echt vaak rond de vloedlijn gaan kijken. Want daar liggen eigenlijk heel veel kleine plastic korreltjes. En daar trekken we nu graag de aandacht heen, omdat we zien dat het aantal kilo's steeds minder wordt. Maar dat eigenlijk kleine plastics stabiel blijven over de laatste 10 jaar. En veel mensen weten eigenlijk niet dat dat er ligt.
0: Ja, want het viel me wel op eigenlijk. Hè? Want ik zei net ook in het nieuwsoverzicht van 7:30... van nou, er is minder kilo's dan vorig jaar. Dat klinkt al hartstikke mooi. Maar kan je dat zo één op één zeggen? Is dat ook mooi?
1: In principe zijn we natuurlijk heel blij met die daling. Dat betekent eigenlijk dat er gewoon goede maatregelen worden genomen. Dus door sectoren zoals de scheepvaart en de visserij. En dat mensen waarschijnlijk zelf ook bewuster worden van het opruimen. Maar wat we dus eigenlijk wel zien is dat die kleine plastic stukjes... en het zijn voor een deel breekt dat af van het grotere plastic. Dus dat ligt dan heel lang in zee. Dat eigenlijk stabiel blijft. Dus het verhult ook in zekere zin... dat er vooral heel veel plastic korrels op het strand ligt tegenwoordig. En daarvan zijn we nu echt aan het kijken. En de wetenschap staat er nog wel een beetje in de kinderschoenen. Maar wat dat in de toekomst gaat betekenen. Hm. We weten in ieder geval dat er heel veel stormvogels, echt wel 53%, nog te veel plastic in hun maag heeft. En dat gaat waarschijnlijk ook pas tegen 2080 verbeteren. Dus we zijn vooral ook om die reden toch aan het opruimen, in zoverre dat mogelijk is.
0: Want waar komen die korrels dan vandaan?
1: Ja, een deel, dat noemen we de plastic pellets, die worden echt geproduceerd voor de plastic industrie. Dus dat zijn eigenlijk korreltjes die worden omgesmolten en dan worden er grotere plastic producten van gemaakt. Die worden bijvoorbeeld getransporteerd op containerschepen. En daar belanden er soms heel veel van in zee, eigenlijk met miljoenen tegelijk. En die spoelen dan soms echt nog 5 jaar na dato aan.
0: Van die hele kleine korreltjes zijn dat dus. Dus als je het langs het strand loopt, dan weet je nu wat dat is. 4 dagen nu achter de rug. Hè? Katzand, Vlissingen, Vrouwenpolder, Niels Jans. Vandaag Renesse. Yes. Wat verwacht je van deze dag?
1: Vorig jaar zaten we ongeveer rond de 50 kilo en 600 peuken. We zien dit jaar dus dat er wat minder kilo afval wordt opgehaald. Maar dat we met de peuken eigenlijk weer wat hoger zitten. Dus ik ben heel benieuwd of we dat vandaag ook weer gaan zien. Het is natuurlijk wel op zich een druk toeristisch strand. Dus dat beïnvloedt het afval soms, maar dat is even afwachten.
0: Vandaag weer de strandschoonmakers tijdens de Beach Cleanup Tour van Stichting de Noordzee. De 5e en laatste etappe in Zeeland. Daarna gaan ze de provinciegrens over richting Zuid-Holland. Gita Maas, dankjewel.

0: Enrique Iglesias en Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever?
1: Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.

0: ABBA en Head Over Heels. Natuurgeluiden komen je luidspreker ondertussen uit. Radio Tuintijd op woensdag. Droog is het in de natuur. In heel juli is er bijvoorbeeld maar 2 mm regen gevallen bij het KNMI-station in Vlissingen. Nou, dat zegt helemaal niks. Die droogte is geen goed nieuws voor de natuur. Of toch wel? Laat maar eens eventjes in de radiotuin kijken met mijn vaste natuurmaatje Erik Milieu. Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Bij mij in de tuin, ja, daar valt bijna niet tegen aan te sproeien. Sommige planten zijn echt helemaal verlept.
1: Ja, ik zie het ook. Geen grasveldje wat er nog groen uitziet. Het is allemaal bruin en het is eigenlijk barmboos deze dagen.
0: Is dat niet goed voor de natuur, droogte?
1: Nou ja, in principe niet natuurlijk. Alle dieren hebben eigenlijk wel een of andere vorm water nodig. Planten die willen natuurlijk ook gewoon ergens op groeien. Zelfs de bomen die de diepte ingaan, beginnen nu alweer de blaadjes te laten vallen. Het lijkt soms wel herfst, vind je niet?
0: Ja, zeker.
1: Gelukkig zijn er altijd wel keerzijdes te benoemen.
0: Ja, want wie heeft er dan juist voordeel bij zo'n droge periode?
1: Een heel stiekem ding is natuurlijk dat er gaan nu ook gewoon heel veel planten dood. En als je in de berm kijkt, soms komt het misschien ook niet goed met dat gras. En dan ontstaan er allemaal kale plekken. En als er iemand is die kale plekken fijn vindt, dan zijn dat de zandbijen. De allerlei verschillende soorten, de meidoornzandbijen en de pluimvoetbijen. Maar die graven tunneltjes in het zand, in de grond. En die maken daar kleine nestjes, 5 centimeter tot bijna een halve meter diep, maken ze tunneltjes. En daar stoppen ze stuifmeel bij en een eitje. En dat zijn eigenlijk hun mini-nestjes. Dus die hebben wel droge plekjes nodig.
0: Maar die leven dus onder de grond. Hoe komen ze dan in de grond?
1: Ja, graven. Neem bijvoorbeeld de pluimvoetbij. Die zie je bijvoorbeeld ook heel vaak tussen stoeptegels in graven. Net even dat

0: stukje waar altijd wat onkruid staat. Als daar dus niks staat, dan kunnen ze daar een heel mooi rond gaatje maken. En dan gaan ze gewoon naar beneden. En dan komen ze elke keer, zie je ze met die grote pluimvoetjes van ze, zie je ze eigenlijk gewoon weer wat zand naar boven harken. En zo graven ze gewoon een hele diepe tunnel eigenlijk.
1: En als die grond net als nu dan heel hard is, kunnen ze dan toch graven?
0: Ja, dat wordt moeilijk. Liefst is het een beetje zanderige grond. Dus wat je nu vooral ziet, is dat bijvoorbeeld aan de rand van poeltjes die ineens droog staan, waar het een beetje half vochtig is nog. Nou, dat is nu echt feestgebied voor ze. Maar ja, ook als jij aan het sproeien bent in je tuin, dan zie je dat die grond altijd een beetje nattig wordt. En dat vinden ze toch wel fijn.
1: Door de droogte sterven er nu planten en dan ontstaan er dus van die lege plekken in het landschap. Is het dan ook zo dat als er meer van die plekken zijn door die droogte, dat we dan later opeens veel meer van die zandbijen zien op allerlei plekken, omdat die dit juist heel prettig vinden?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. En wat we natuurlijk ook gaan zien, dat vind ik ook wel een mooi effect ervan, is dat door al die droogte en die kale plekken krijg je volgend jaar ook juist weer heel veel andere planten die je dan weer gaat zien in de berm. Want bijvoorbeeld dat gras, dat doet het niet zo goed meer. En dat duurt ook heel wat tijd voordat dat weer goed terugkomt. Maar volgend jaar gaan de eenjarigen, de voorjaar- en de zomerbloeiers, die gaan ervan profiteren. Dus als volgend jaar heel veel zand bij komen, dan denk ik dat we er ook wel vanuit kunnen gaan dat we een hele mooie bloeiende berm krijgen volgend jaar. 2 pluspunten.
1: En zo heeft de droogte toch nog een voordeel.
0: Stiekem wel.
1: Erik, dankjewel. Ik spreek jou volgende week weer.
0: Leuk, Remco. Tot volgende week.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: Chapel Rowan en The Subway. 8:04 is het. In het PZC vanmorgen verhaal met Johannes de Bat, de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei. Gaat over kerncentrales, komt uit Zeeland. Hij is inmiddels een half jaar staatssecretaris, terwijl hij zijn keuze voor Terneuzen of de Eemshaven voorbereidt. In die hele kerncentrale discussie kijkt Debat ook vooruit, ze lees ik in de krant. Na de zomer komt hij met een lijstje locaties waar eventuele andere grote of kleine kerncentrales kunnen komen. En ja, daar kunnen de eerder weggestreepte opties Borselen en Vlissingen ook weer bij staan, lees ik. Hij heeft het zelf over een routekaart kernenergie. PZC heeft er een uitgebreid verhaal over vandaag. Straks in Zeeland wordt wakker. Het naaktstrandje bij de Oesterdam blijft toegankelijk. Met dank ook aan NFN Open en Bloot. De vereniging van mensen die graag naar naaktstranden gaan bijvoorbeeld. Ga ik het straks over hebben. In Zeeland wordt wakker.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
12: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
11: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
13: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
11: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
15: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Ik doe het voor gezonde nieren.
26: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
27: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen, wisselend bewolkt is het met vanmiddag meer zon. In Zuid-Vlaanderen mogelijk een buitje. Het wordt 23 tot 27 graden. Ik ga zo even bellen met NFN Open en Bloot over het naaktstrand aan de Oesterdam. Want dat blijft open. Er zijn nu afspraken gemaakt met Brabant Water die daar een gebouw wil neerzetten. Was brand vannacht in de oude vervallen kostschool Het Hoompje vlakbij Sluis. De brandweer en de gemeente Sluis bespreken op dit moment hoe ze dat terrein kunnen afsluiten. En een bijzonder feest voor een echtpaar in IJsendijken dat 72 jaar is getrouwd. Dit is Omroep Zeeland. Van harte welkom.

0: Donna Summer en Could It Be Magic op deze woensdag bij Omroep Zeeland. Goed nieuws voor bezoekers van het Naakstrandje aan de Oesterdam. De populaire ligweide blijft deze zomervakantie open. Het leek er even op dat dat strandje wekenlang afgesloten zou zijn, omdat er een fabriekshal opkomt, een pilothal waar Brabant Water wil proberen om water, drinkwater te maken uit Oosterscheldewater. Christine Kouwman, directeur van NFN Open en Bloot. Dat is de belangenorganisatie voor naaktrecreanten in Nederland. Goedemorgen, Christine.
1: Goedemorgen.
0: Jullie hebben overlegd met Brabant Water. Wat is daar dan uitgekomen?
1: Nou ja, in die zin dat in de eerste instantie het eruit zag dat het naakstrandje dicht zou gaan. Omdat ze op de zuidelijke havenarm moesten gaan werken. Maar uiteindelijk kregen we toch het goede nieuws dat het naakstrandje wel bereikbaar bleef.
0: En dus ben je blij.
1: Dat is wel fijn.
0: Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja.
0: Wat is dat, een groot strandje? Beschrijf dat eens.
1: Nou, het is op zich geen groot strandje. Het zit aan de dijk. Een soort ligweide is het. Maar op drukke dagen komen er toch zo'n 200 naaktrecreanten. Waaronder ook wat mensen uit België. Dus het is best een druk bezocht strandje. We waren natuurlijk, het is altijd zonde als midden in het hoofdseizoen een strandje dichtgaat.
0: Ja.
1: Maar gelukkig kunnen ze de werkzaamheden uitvoeren zonder dat het naakstrandje daar last van heeft.
0: Want wat gaan zij dan doen? Is het dan een kleiner terrein dat ze gaan gebruiken? Of hoeven ze niet te rijden daar waar jullie liggen? Wat is er dan precies voor hun veranderd?
1: Ze hadden eerst bedacht dat ze die hele arm bijna zouden moeten gebruiken. Omdat ze daar leidingen zo moeten gaan leggen.

0: Dat vind ik een goede vraag. Dat weet ik echt niet zo uit mijn hoofd. We hebben natuurlijk Vrouwenpolder, we hebben Goede. We hebben in Domburg, ik denk een stuk of 5, 6.
1: Oh, toch wel?
0: Ja.
1: Nou, deze blijft in elk geval open bij de Oesterdam. Dat is het goede nieuws, verteld door Christine Kouwman, directeur van NFN Open en Bloot. En dat is de belangenorganisatie voor naaktrecreanten in ons land.

0: Will and the People, Lion in the Morning Sun. Ook goedemorgen Remco, appt Nel Ridderbosme op 0184559. Zet die kraan daarboven eens open, we willen regen. Ja, kon ik dat maar doen, Del. John Havinga, het is in elk geval koeler vandaag.
1: Ja, mag je best wel doen, denk ik. Gisteren was het ruim boven de 30 graden en die gaan we vandaag niet halen. En op dit moment is het nog wel al zo dat de minimumtemperatuur is niet onder de 20, net onder de 20 geweest. 19,7, 19,5. Dus we zitten nog best wel dicht bij die 20 graden. En dat is natuurlijk wel op zich een warme nacht geweest. Maar de wind die zal ervoor zorgen dat de temperaturen niet echt veel hoger komen dan 23 tot 27 graden. En dat scheelt natuurlijk toch gauw zo'n 4 tot 6 graden als je het vergelijkt met gisteren. En daarnaast is het zo dat we ook wat bewolking hebben. Af en toe schon, maar die bewolking die is er ook wel deze ochtend, denk ik vooral. En dat hangt samen met een hele zwakke storing die ons in de loop van de ochtend passeert. Het zou kunnen zijn dat er in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen, een beetje tegen de grens met België, dat er een enkel mini-buitje ook bij gaat komen. Maar heel veel stelt dat niet voor. En vanmiddag denk ik dat er weer meer opklaringen zijn. En dan krijgen we dus de zon weer goed te zien. Die wind die is west-zuidwest. Die is

0: matig tot soms vrij krachtig vanmiddag. Dus die gaat er wel voor zorgen dat de warmte een klein beetje wordt verdreven vandaag.
1: John, dankjewel. Het is nu afgaand tij met laagwater in Vlissingen. 11:30, hoogwater vanavond om 17:55. En de watertemperatuur 22 tot 25 graden.

0: Miley Cyrus en Secrets. Brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray in Limburg. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden, omdat de munitie uit de Tweede Wereldoorlog in dat gebied ligt.
1: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf.
0: De brand kan zich niet uitbreiden omdat het vuur binnen de zogenoemde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Noodverordening in dat gebied blijft nog wel van kracht, dus je mag daar niet in de buurt komen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 15 mensen omgekomen, melden de hulpdiensten. Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over langere afstand opgevoerd, want op zijn beurt heeft de Oekraïne weer een verdeelcentrum van de Russische webwinkel Wildberries gebombardeerd. Volgens Oekraïne worden daar spullen verstuurd die in de oorlog worden gebruikt. Hongarije zoekt een nieuwe president en de inwoners kunnen met suggesties komen. Die persoon mag geen banden hebben met de politiek, moet ouder zijn dan 35, maar verder is niks te gek. Dus gaan er namen rond van een fotomodel, maar ook bijvoorbeeld van de uitvinder van de Rubik's Cube. En de nieuwe president heeft één belangrijke taak, zegt deze Hongarije-kenner.
2: De Hongaarse president heeft op zich heel weinig macht. Het is een symbolische functie, maar het is ook een functie waarmee een beetje verwacht wordt dat je de natie verenigt. Een soort verbindend rol. En wie kan op dit moment een verbindend rol spelen in een zo gepolariseerde land zoals Hongarije?
0: En even een frietje halen of een hamburger kan steeds makkelijker, want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal fastfoodwinkels, zoals cafetaria's en broodjeszaken, in 20 jaar tijd verdubbeld. Aan de kust, dat is bij ons, en in andere toeristische gebieden zijn de meeste fastfoodzaken, blijkt in elk geval uit de gegevens van het CBS.

Vanessa Paradis en Be My Baby. Ondertussen is het richting 8:30 aan het gaan. Ik hoop dat je je opschrijfboekje bij de hand hebt, zodat je deze aanwijzingen kunt noteren. En ja, het is wel leuk, want ik zoek natuurlijk weer een plaatsnaam waar Goedemorgen Zeeland een tour straks is. Tussen 9 en 12 hoor je de uitdagingen weer van Elsa en Veerle. Maar in welke plaats, dat kun jij aan mij doorgeven. Ik weet dat mensen dan echt al helemaal klaar zitten om te gaan zoeken. Bijvoorbeeld eventjes gauw te googlen naar aanleiding van de aanwijzingen. Dus succes, dit zijn de aanwijzingen van vandaag. Ik denk dat het een makkelijke is. Geitendurp, Jacob Cats, ringlopen. Komen ze nog een keertje. Geitendurp, Jacob Cats, ringlopen. Als jij enig idee hebt welke plaats ik zoek, laat het me weten. Via 0118-499-999. Ik zoek dus een plaats met Geitendurp, Jacob Cats, ringlopen.

0: Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Een felle brand heeft vannacht in het oude kostschool het hoompje tussen Sluis en Sint-Anna-ter-Muiden gewoed. Het gebouw staat al jaren te verpauperen. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar de bosjes, zegt brandweerofficier Edwin Verschaven.
6: We gaan kijken hoe we het terrein zeg maar, kunnen afsluiten, zodat het veilig is voor de omgeving, dat er geen mensen meer op het terrein kunnen. Ja, en dan is het aan de gemeente om met de eigenaar daar in contact te treden over het verhoog.
5: Ja, want ze hebben ondertussen dus contact gehad, brandweer en de gemeente. Mogelijk komen er hekken omheen te staan. Sluis procedeerde jarenlang tegen de eigenaar van het hoompje, die het bewust liet verpauperen, maar zij gaven de strijd uiteindelijk op. Het naaktstrand aan de Oesterdam blijft open. Het leek erop dat het strand wekenlang dicht zou zijn voor de bouw van een gebouw van Brabant Water. Maar na overleg met de belangenorganisatie NFN Open en Bloot is dat aangepast. Brabant Water wil bij de Bergse Diepsluis een testfabriek bouwen om drinkwater te maken van Oosterscheldewater. Tijdens de jaarlijkse strandschoonmaakactie van Stichting de Noordzee is tot nu toe 168 kilo afval opgeruimd in onze provincie. Dat is iets minder dan vorig jaar. Het gaat vooral om peuken, vispluis en kleine stukjes plastic. De Beach Cleanup Tour begon zaterdag in Cadzand, deed ook Vlissingen, Vrouwenpolder en Neeltje Jans aan. Vandaag is de laatste Zeeuwse etappe bij Renesse. En na Rijmerswaal is er nu ook een storing in de straatverlichting in de gemeente Veren. Het systeem dat de lampen bedient is kapot. Soms branden de lampen daarom ook overdag. En de gemeente Veren meldt dat netbeheerder Stedin de storing in de loop van de komende week zal verhelpen. Het weer wisselend bewolkt met vanmiddag meer zon. In Zeeuws-Vlaanderen mogelijk een buitje. Een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. En het wordt 23 tot 27 graden. Straks op Omroep Zeeland hoor je hoe de open avond van de reddingsdienst KNRM is verlopen in Westkapelle.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt.

0: Lucky I'm in love, Jason Mraz en Colby Calais. Maar ben jij ook lucky? Ben je een beetje gelukkig in de plaatsnaam die ik zoek? Aan de hand van 3 aanwijzingen. Dit zijn ze: Geitendurp, Jacob Katz, Ringlopen. Welke plaatsnaam zoek ik? Je kunt nu nog appen. 0118-499-999. En ook leuk tijdens die zomer in Zeeland is een bezoekje aan de KNRM, reddingsdienst, Westkapelle bijvoorbeeld. Daar was een open avond, gisteravond zijn we even geweest, om te horen wat mensen daar eigenlijk zoeken. Nantjo Hiddes, die was er.
1: Er staat een flinke wind op de dijk en er is een trekker naar buiten gereden met een aanhangwagen eraan. En daarop staat de reddingsboot van de KNRM. De kinderen mogen erop.
2: Ja, heel leuk. Een beetje gewoon vet.
1: Wat heb je allemaal gezien daar?
2: Ja, allemaal knoppen, heel ingewikkeld. En ja, ook gewoon een soort van, ja, je zou het niet denken, maar het soort van, er zit geen gasbraal op de bodem, maar je moet het met je handen doen.
1: Was je wel eens eerder op zo'n boot geweest?
2: Ja, vorig jaar ben ik ook op hier geweest.
1: Nu moeten ze het echt vooral hebben van donaties. Heb jij ook al een beetje gedoneerd?
2: Ja, ik heb momenteel geen geld op zak.
1: Meneer, u komt net van de reddingsboot af. Hoe was het om daar op te staan?
3: Ja, gaaf. Mooi. Leuk om een keer te zien.
1: Nu kan de KNRM wel wat donateurs gebruiken. Bent u van plan ook een donatie te doen?
3: Nou, ik heb net een vlieger gekocht en een boekje. En ik hoop dat ik ze daar ook iets mee kan sponsoren, ja.
1: Hanneke Jansen van de KNRM. Waarom organiseren jullie zo'n open avond?
4: Nou, dat is eigenlijk om een beetje bekendheid te krijgen. Leuk voor de mensen die hier op vakantie zijn. We zoeken natuurlijk altijd donateurs. Daar doen we het ook voor. We hebben een KNRM-winkel met spullen. En de mensen kunnen echt beleven wat wij voor werk doen. Dus daar vertellen we graag over.
1: En zijn het dan vooral toeristen? Want ik neem aan dat veel Zeeuwen wel weten wat jullie doen.
4: Nou, dat hangt er vanaf. Er komen ook altijd wel mensen gewoon uit de buurt. De mensen van Westkapelle, ja, die weten ondertussen wel wie wij zijn. Want wij zijn allemaal zelf hier ook van het dorp. Of in ieder geval uit de buurt. En het zijn heel veel toeristen. Maar niet iedereen is bekend met wat precies de KNRM is. En wat het verschil is met de strandwacht of de reddingsbrigade. Dat is niet altijd bekend.
1: Nu begreep ik ook dat jullie wel toe zijn aan een nieuwe boot. Of dat er iets gerepareerd moest worden.
4: Ja, de boot is nu wat ouder. En we krijgen over ongeveer 2 jaar krijgen we een nieuwe boot. En een nieuwe kusthulpverleningsvoertuig. Dus ja, daar gaat erg veel geld in zitten.
1: Dus daar kunnen jullie die donaties goed voor gebruiken?
4: Ja, en opleidingen voor de opstappers. Ze hebben allemaal een pak op maat gemaakt. En die kost ook €2000. En ze moeten goed geschoold zijn. Dus we kunnen aardig wat geld gebruiken, zeg maar.
0: De KNRM in Westkapelle, daar hadden ze open avond.

The Babies and Every Time I Think of You. Je hebt nog 3 minuten om te antwoorden via de WhatsApp 0118459. Geitendurp, Jacob Katz, ringlopen. Werd er dan gezegd, zei nou kringloop? Nee, ringlopen. Plaatsnaam die erbij hoort, ik hoor hem graag.

0: Shanna Spiro en Material Lover. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. En ik heb natuurlijk weer de plaats voor jou. Althans, ik hoop dat jij een plaats voor mij hebt. En dit zijn de aanwijzingen waar je het mee moest doen vandaag. Geitendurp, Jacob Katz, ringlopen. Oeh, er is heel veel gereageerd. Ingrid Braams, Cero's Kerken op Walcheren, is niet goed. Kreina Snijders komt met Hoge Landen, is ook niet goed. Johnny Japkas, die noemt Groede ook Ferdinand, de vriend van Petra Mel, noemt Groede, onthoud dit even. Dan Jan Jeronimus, die noemt Gapingen. Even kijken, er komt er nu net eentje binnen. Die zet ik even op de lijst voor zo dadelijk. Dan Janna Maas, Nel Ridderbos, Jan Rozen, Piet Feitel, Kees Otte, Herman en Saatje de Smit, Connie Boudens, Dolf van Ginkel, Jacqueline Stroobos en Maatje Stouten. Zij noemen allemaal Brouwershaven. Maar dat is niet goed. Dan Jacqueline Walraven, Petra Mel, hey van Ferdinand, Adrie Braam, Peter, Sjaak Jansen, Jaap van Klinken, Loni Blom, Lieneke Reiniersen, Caroline Mikolajczyk, Joke Josiasse, Leni Bogaert, Tineke Christ en Carina Oosthoek. Carina, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Remco.
0: Jij was heel snel met antwoorden.
1: Ja, ik wist het meteen.
0: Wat is het dan?
1: Het is Grijpskerken, de Gouden Geit.
0: Ja.
1: En Jacob Katz heeft daar gewoond.
0: Juist, die moeten we even uitleggen. Want Jacob Katz, ik snap dat mensen zeggen Brouwershaven, daar is hij geboren. Wat heeft hij gedaan in Grijpskerken?
1: Ik durf het niet te zeggen, maar ik weet dat hij daar gewoond heeft. En dat het huis er nog steeds staat.
0: Het Munnikhof, klein kasteeltje was dat, even
1: ja,
0: buiten het
1: ja,
0: dorp.
1: Klopt. Ja, klopt.
0: Ja. Geitendurp, dat slaat trouwens inderdaad op de bijnaam van Grijpskerken over de geiten, vanwege de fokkerij die er vroeger was. En ringlopen, waar slaat dat nou op?
1: Dat wordt ook elk jaar gedaan in Grijpskerken, dacht ik.
0: Nou, dat heb je helemaal goed. Heb je goed onthouden.
1: Ja.
0: Hé hey Carina, ken je zelf Grijpskerken goed of niet?
1: Nou, niet zo goed.
0: Maar
1: ja, ik ken het van de Gouden Geit.
0: Ja, dat is een café daar, hè?
1: Dat is een café daar, ja. Dat weet ik.
0: Het levert jou in elk geval de eeuwige roem op deze woensdag op. Moet je wel delen met een hoop mensen die het ook goed hadden. En ik vind het wel grappig dat heel veel mensen Brouwershaven zeiden. Want ik snap die verwarring wel.
1: Dat komt denk ik door Jacob Katz.
0: Inderdaad, want hij is daar geboren. Maar hij woonde inderdaad ook in Grijpskerken. Hey, dankjewel voor jouw telefoontje in elk geval. Carina Oosthoek, straks Goedemorgen Zeeland on Tour vanuit Grijpskerken.

0: The Pretenders and Brass in Pocket. Morgen weer een plaats staan. Krijgt u van een paar mensen nog te horen. Oh, had ik nou toch Grijpskerken maar gezegd? Ja, zo gaat dat. Morgen weer een kans. Wat is er eigenlijk te doen vandaag? Een heleboel. Bijvoorbeeld een Ranch and Dance Day. Voeten van de vloer bij het Polderhuis in Westkapelle. Van 11 tot 5 met een bierdemonstratie. Sjezen rijden vanmiddag. De handwerkgroep De Mutsen is daar. En natuurlijk ook het line dansen met Wilma en Kees Marijs. En uiteraard wafels bakken. Maar je kunt het ook buiten Zeeland zoeken. De vereniging Ons Boerengoed is onderweg naar Spakenburg. Wat moeten ze daar nou weer? Elisabeth van Putten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Wat voor kleding heb jij aan op dit moment?
1: Ik draag de volle rouw vandaag.
0: Rouw? Hè?
1: Ja, dat is helemaal zwart.
0: Ja, waarom nou de rouw dan juist?
1: Omdat mijn moeder in november is overleden, afgelopen jaar.
0: Ach joh.
1: Ja, dus vandaar draag ik vandaag de rouw. En we hebben in de bus zit onze Henny, onze chauffeuse. Die draagt de Walgerse daagse dracht. Ja. En dan zit Lavina zit daarnaast en die draagt de zondagse dracht. Naast mij zitten twee dames uit Axel en uit Huls. Die dragen de dracht. En achterin zitten de heren. En die ene heeft Zuid-Beveland mannendracht. De andere heeft de Walgerse herendracht. En achter mij zit Bram en die draagt de Walgerse Axelse.
0: Geweldig. Een bus vol Zeeuwse dracht naar Spakenburg.
1: Er is ook nog een bus voor ons. Die is weg, maar wat daarin zit weet ik niet.
0: Dat zien ze daar in Spakenburg wel. Wat gaan jullie daar in Spakenburg dan doen?
1: We gaan daar hebben we een presentatie van onze kleding met nog meer groepen uit heel Nederland vandaan. En dat is 6 donderdagen is dat daar ook, Spakenburgse dagen.
0: Ja, maar jij bent dan nu in de rouw gekleed vanwege die persoonlijke omstandigheden. Vind jij het belangrijk dan juist om nu dan die rouwkleding te dragen?
1: Ja, waarom niet? Dat is omdat dat niet veel gedragen wordt. Meestal is dat zondagsdaags. En daarom draag ik nu vandaag gewoon de volle rouw.
0: Ja.
1: Dus vandaar.
0: Ik vind het wel bijzonder dat je dat doet.
1: En als je natuurlijk met 2 Zuid-Beverlanders dezelfde dracht draagt, is dat niet altijd leuk. Dus dan is het van, ik zeg, dat doe ik mijn rouw goed aan.
0: Ja, ik snap je helemaal. Ons Boerengoed, de klederdrachtenvereniging. Waarom zit je er eigenlijk bij? Waarom wil je dat die kleding, de klederdracht behouden blijft?
1: Waarom zit ik erbij? Ik zit er al meer dan 10 jaar bij. Maar het is gewoon het behoud van de klederdracht ook. Te bewaren en ook te laten zien dat er jongeren bij moeten komen. En dat is het grootste probleem. We hebben te weinig jongeren.
0: Ja.
1: En dan zeggen ze, we gaan die oude Sanny niet aandoen. Nou ja, wij zeggen juist wel aandoen. Want dan is het juist behoud van de klederdracht.
0: Ik las net van de week een verhaal, volgens mij in de PZC dat ik dat las. Dat klederdracht onder jongeren weer een beetje populairder wordt. Ook in Spakenburg, daar waar jij heen gaat. Ik zag zo'n jongen op de foto met, wat was het? Een vissers boezeroen of zo, geloof ik.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, dat klopt. Ja, daar leeft het ook. En in Urk ook nog, daar ook. En in Nunspeet, daar ook. Alleen bij ons zijn er gewoon heel veel jongeren die het gewoon niet leuk vinden. Maar ja, dat is als je er niet mee besmet bent, zal je er ook niks van willen.
0: Gelukkig ben jij besmet, Elisabeth van Putten. Ja. Hey, dankjewel. Goeie reis naar Spakenburg. Laat ze nou maar mooi zien wat voor mooie klederdracht we hebben hier in Zeeland. Met al die plaatsen en al die verschillende kleuren. Zeeland wordt wakker is voorbij. Straks natuurlijk Goedemorgen Zeeland on tour vanuit Grijpskerken. Nog een fijne dag, hè? Ja. Nu zou de reclame moeten komen. Komt-ie.
2: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
15: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
14: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
16: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
14: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
21: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen?
1: Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
22: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
24: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Gloria Estefan in 1, 2, 3. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik werd verrast vanochtend.
1: Oh?
0: Kun je het wel weer al raden, zeker?
1: Door Kuikens.
0: Kuikens.
1: En van waar komen deze nou weer?
0: Nou ja, er was één kip die zat op eieren. En ik dacht van, nou, dat wordt gewoon helemaal niks meer. Dat beest zit er al zo lang op. En ineens piep vanochtend een kopje er van onder. Ik denk, ze heeft een kuiken. Maar toen gooide ik wat brood en toen stond ze op. En toen kwamen er 12 kuikens van onder.
1: Meen je niet?
0: 12 kuikens, waarvan 2 nog nat. Dus die waren nog maar net uit het ei.
1: Hoeveel kippen heb jij, Elsa?
0: 17.
1: Dus nu? 29.
0: Nou ja, plus 3 kuikens die al wat groter zijn. Plus de 6 die ik al had.
1: 38.
0: Dus ja.
1: Oh, met 38 kippen.
0: Ja, nee, maar goed, dit zijn nog piepklein.
1: Dat is niet normaal. Ja, maar ja, dat is waar. Bij jou blijven ze nooit in leven. Dus.
0: En nou ja, goed, ja, deze mogen straks toch gewoon in de wei lopen. Dus ja, er sneuvelen er altijd een paar. Ja. En dat is dan toch echt gewoon de natuur, hoor. Ik ga ze niet allemaal opsluiten tot ze volwassen zijn. En toch zeker niet als het zo warm is.
1: Nee, ja. Ja, dat doe ik wel.
0: Dus ja.
1: Maar ja, ik heb er niet zoveel.
0: En er zullen ongetwijfeld wel weer van de 12 kuikens 6 haan zijn. Dus
1: dat is ook waar.
0: Dat is dan weer voor later zorg.
1: Ik heb nu een haantje. Ik heb 2 hennen, kuikens en 1 haan. En die haan is het gezelligst. Dan kan je aaien en oppakken. Dus je weet het niet.
0: Nee,
1: misschien heb je wel hele leuke hanen.
0: Dat is voor later zorg. Want ja, ik bedoel, voordat ze zo groot zijn, dan zitten we al bijna in de winter, denk ik.
1: Ja, dat is waar.
0: Laten we eens meteen even kijken naar Goedemorgen Zeeland on Tour. Want ook vandaag gaan Veerle en ik samen op pad. Geven elkaar steeds opdrachten. En vandaag zijn we in Grijpskerke. Nou, wat we daar deden en wie de opdracht kreeg, dat hoor je later deze uitzending. Maar als je denkt te weten wat wij daar deden, dan mag je al een gokje wagen via 0118-4999-99. Of zullen we er al bij zeggen wie de opdracht kreeg?
1: Dat helpt misschien wel.
0: Ja. Ja. Nou, Veerle kreeg de opdracht. En verder zeggen we niks.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Bob Marley en de Wailers en Iron Lion Zion. 5 augustus, laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in de geschiedenis.
1: Ja, op 5 augustus 1944, dat was de dag na de arrestatie van de onderduikers in het achterhuis, Anne Frank, betraden helpers Miep Gies en Beb Voskuil het ontruimde pand aan de Prinsengracht 263. En tussen de rommel op de vloer in dat huis vonden zij toen de verschillende dagboekpapieren en losse vellen van het dagboek van Anne Frank. En dat is dus eigenlijk de start geweest van dat dagboek bewaard is gebleven.

0: trieste dag.
1: Trieste dag, heel gek om zo over na te denken.
0: Ja.
1: Verder op 5 augustus in 1926 bleef Houdini 91 minuten onder water. Hm? Dan denk je, hoe kan dat?
0: Ja, dat kan toch niet?
1: Nou, dat was natuurlijk ook een beetje zijn hele imago. Dingen doen die eigenlijk niet kunnen. Harry Houdini blijft dan in een zwembad van een hotel in New York 91 minuten lang onder water in een koffer. Maar die koffer, die was wel, daar zat wel wat lucht in. Maar alsnog was het natuurlijk... hij zat niet in het water helemaal.
0: Het was een truc, maar toch knap.
1: Het was wel echt, en hij begon daarna ook wel slecht te zien en hij voelde zich echt niet goed. Het was wel een beetje, het ging natuurlijk veel te ver.
0: Maar, ik zou dat doodeng vinden. In een koffer, hè? Een koffer, dus dan zit je dus, dan word je al een beetje claustrofobisch. Dan zit je ook nog in het water.
1: Ja.
0: Dat merk je niet, want dat zie je niet, maar dat weet je wel.
1: Je moet ook heel erg vertrouwen dat mensen je er weer uithalen.
0: Ja, dat.
1: Ik zou echt, je moet echt niet in paniek raken. Maar alles wat die Houdini deed is natuurlijk eng en vreemd. Ja, ik doe ook wel eens een Houdini, maar daar bedoel ik dan iets anders mee.
0: Wat bedoel jij daar dan mee?
1: Kun je dat niet een Houdini doen? Nee. Weggaan zonder het te zeggen.
0: Oh.
1: Verdwijnen.
0: Doe ik dat wel eens? Ja, misschien wel.
1: Nou, ik doe het niet meer, maar vroeger als je op stap, als je dan de gedag ging zeggen, dan ging iedereen je proberen over te halen om te blijven. En dan ben ik nogal gevoelig voor. Dus dan helpt het soms om stilletjes weg te gaan.
0: Ja, gewoon voordat ze er erg in hebben wegwezen.
1: Ja. En in 1966 op 5 augustus kwam het Beatles album Revolver uit in het Verenigd Koninkrijk.

0: Helene Fischer, een atemloos 30 juni was ze nog in Nederland in het Gelredome. Ze is jarig vandaag, deze Duitse zangeres. En wereldwijd verkocht ze meer dan 16 miljoen albums. 42 jaar wordt ze.
1: Oh, ze is nog niet zo oud. Nee. Ik heb het gevoel dat dat toch al lang meegaat.
0: Het komt omdat het ook een beetje zo slagerachtig is,
1: ja,
0: volgens mij.
1: Ja, dat is wel langer geleden, ja. Natuurlijk. Dat zal het zijn. Ook jarig vandaag is Pia Douwers, de musical actrice en zangeres. Speelde in Cats, Les Miserables, Grease, Evita, Sweeney Todd, Billy Elliot.
0: Ik heb ze allemaal nog nooit gezien.
1: Nee? Geen één?
0: Geen één van die musicals, nee.
1: Nou ja, ik wel, maar niet met Pia Douwers erin. En ze wordt 62. En Irene der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau en de jongere zus van prinses Beatrix, wordt 87 vandaag.

0: Barry White en You See the Trouble with Me. Nou, ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De gemeente Sluis en de brandweer bepalen zo dadelijk wat er verder moet gebeuren met de oude kostschool Het Hoompje. In het verpauperde gebouw aan de weg tussen Sluis en Sint-Anna-te-Muiden was vannacht een felle brand. Er is weinig meer van over, zegt brandweerofficier Edwin Verschaven.
3: We zouden zeggen dat de binnenkant mooi schoongebrand is. Net de buitengevel staat nog overeind. Een gigantische vuurzee met vonkverspreiding richting de omgeving. En in deze droge periode hebben we daar volop ingezet om uitbreiding naar de omgeving te voorkomen.
2: Het Hoompje staat al jaren leeg. Sluis procedeerde tegen de eigenaar die het bewust liet verpauperen, maar dat leverde niets op. Het gebouw trok vaak mensen die er even wilden kijken of rottigheid wilden uithalen. Het naaktstrand aan de Oesterdam blijft open. Het leek erop dat het strand wekenlang dicht zou zijn voor de bouw van een gebouw van Brabant Water. Maar na overleg met de belangenorganisatie NFN Open en Bloot is dat aangepast. Brabant Water wil bij de Bergse Diepsluis een testfabriek bouwen om drinkwater te maken van Oosterscheldewater. Tijdens de jaarlijkse strandschoonmaakactie van Stichting de Noordzee is tot nu toe 168 kilo afval opgeruimd in Zeeland. En dat is iets minder dan vorig jaar. Het gaat vooral om peuken, vispluis en plastic. De Beach Cleanup Tour begon zaterdag in Cadzand en deed ook Vlissingen, Vrouwenpolder en Nielsen Jans aan. Vandaag is de laatste Zeeuwse etappe bij Renesse. En de zeeswemrace voor het badstrand in Vlissingen gaat vanavond niet door. Het waait te hard, meldt de organisatie. Het wordt nu over 2 weken op 19 augustus. Het weer in Zeeland wisselend bewolkt met vanmiddag meer zon. In Zeeuws-Vlaanderen mogelijk een buitje. Een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. En het wordt 23 tot 27 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Taylor Swift. And I knew it, I knew you. Wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wil doen, pak je telefoon erbij. Veerle, wat wil je weten?
1: Ja, tijdens de jaarlijkse strandschoonmaakactie van Stichting de Noordzee is tot nu toe 168 kilo afval opgeruimd. Het gaat vooral om peuken, plastic en vispluis. Maar wat is vispluis?
0: 0118-499999. Klinkt een beetje vies.
1: Ja.
0: Maar goed, het is ook opgeruimd, als afval opgeruimd. Dus ja. Wat is vispluis?

0: Rod Stewart en Tonight I'm Yours. Strand schoonmaak. Ja, de stichting De Noordzee heeft 168 kilo afval opgeruimd. Waaronder vispluis. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is vispluis?
1: Dat zijn stukjes kunststof die van visnetten afkomen. Ja, hoe dat kan, weet ik niet. Of dat ze misschien net een kapot trekken. Maar dat verteert niet ook natuurlijk. Dat soort spul.
0: Nee, en dat pluist dus, hè?
1: Ja, inderdaad. Dat is. dat valt gewoon als. Aan het eind van het draadje valt dat gewoon uit elkaar eigenlijk.
2: Ja. Ja, dat is helemaal goed. Ik heb nog even opgezocht hoe het inderdaad kan dat het dan zo, dat juist dat rondslingert. Het wordt eigenlijk aan de onderkant van de netten gemaakt, die over de bodem schrapen en daardoor de netten eigenlijk tegen slijtage beschermen. Maar daardoor laat hij die draadjes wel sneller los. Dus het is een soort buffer.
0: En daardoor
2: pluist rondslingert. Het wordt eigenlijk aan de onderkant van de netten gemaakt, die over de bodem schrapen en daardoor de netten eigenlijk tegen slijtage beschermen. Maar daardoor laat hij die draadjes wel sneller los. Dus het is een soort
0: En daardoor pluizen ze ook natuurlijk van het geschraap.
2: Ja, van het geschraap. Ja.
0: Nou Jan, het levert jou een plekje in de verloting op in elk geval.
1: Hartstikke leuk weer.
0: Dus blijf aan de lijn, hè.
1: Ja hoor, doen we.

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb en Medusa. Duchenne Heroes, dat is de meerdaagse mountainbike en graveltocht. Meerdere dagen fietsen en dat allemaal om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Nou, Blubberen voor Brett is een team uit Zeeuws-Vlaanderen dat al jaren meedoet. Mama Patricia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Allemaal voor jullie zoon Brett, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, nou ja, goed, jullie team doet mee om die reden, maar uiteindelijk haal je natuurlijk geld op voor onderzoek voor iedereen.

0: met Duchenne.
1: Ja, natuurlijk. Maar Brett is wel de inspirator natuurlijk. Maar ja, we doen dat voor alle jongens en mannen. Hè.
0: Ja, want hoeveel jaar doen jullie al mee?
1: Dit is 12e jaar.
0: Ja, het is dit jaar het 20ste jubileumjaar dat Duchenne Heroes bestaat. Dus jullie doen eigenlijk al heel lang mee.
1: Ja, we doen best wel lang mee. Maar goed, dat is ook dankzij alle sponsors die wij ieder jaar weer hebben. Want ja, zonder sponsorgeld kun je sowieso niet deelnemen. Dus daarom zijn wij al onze sponsors, groot, klein. Al is het een euro, al is het 10 euro, 500 euro. Ja, wij zijn overal natuurlijk ontzettend blij mee. En dankzij hun kunnen wij deelnemen. Want je moet toch per fietser moet je toch 2500 euro meenemen.
0: Zo.
1: Anders mag je niet eens starten.
0: Oeh, wat dus een bedrag.
1: Ja, dat is een serieus bedrag.
0: En hoe groot is jullie team?
1: Ons team bestaat uit 8 fietsers, waarvan 6 de 7-daagse fietsen. En we hebben ook nog 2 nieuwkomers in ons team. Die gaan 3 dagen fietsen. Er zijn 2 dames die rond de 60 zijn en die willen de uitdaging toch ook wel aan voor Brett om eens 3 dagen op de mountainbike te zitten.
0: Ja,
1: dus daar heb ik wel heel veel bewondering voor.
0: Maar
1: ik weet zelf hoe het is. Dus.
0: Ook zij moeten dus ook geld meenemen, hè?
1: Ja, maar dan 1250.
0: Oh ja, dus de
1: helft. En dat ze maar 3 dagen fietsen. Maar ja, 3 dagen is ook genoeg, hoor.
0: Ja. Jij gaat zelf mee als vrijwilliger?
1: Ja, eigenlijk als begeleider, maar meer als, ik moet voor Brett zorgen die week. Dus dat kun je ook zo, kun je wel uit handen geven, maar Brett vindt dat prettig als zijn moeder dat doet.
0: Dat snap
1: doet.
0: Ik. Dus en Brett gaat zelf ook mee?
1: Ja, Brett gaat weer de hele week mee. Ja.
0: En jouw man fietst ook mee, hè?
1: Ja, mijn man die fietst voor de 11e keer mee.
0: En die is alweer druk aan het trainen of fietst die gewoon het hele jaar door?
1: Nou, die fietst het hele jaar door, hoor. Maar nu begint er een beetje druk op te komen. Dus nu is het ineens van allerlei verschillende trainingjes die hij doet. Maar hij weet hoe het is.
0: 6 tot en met 12 september. Ja, dat is eigenlijk, het is vandaag 5 augustus. Dus het is nog precies een maand.
1: Ja, het is nog een maandje. Dus ze moeten even een maandje aan de bak. Maar dat komt altijd wel goed, hoor.
0: Oké, nou we gaan jullie natuurlijk weer volgen als het zover is. Maar voor nu heel veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: En als je wil doneren, blubberen voor Brett. Nou, je mag even een appje sturen aan 0118-4999-99. Dan krijg je van ons de doneerlink meteen retour.

0: Agda in de Munich en ik zeg niets. Het is 3 minuten voor 10. Graag tot zo.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
17: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
18: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
16: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterrenslot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
23: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
24: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.
11: Omroep Zeeland.
25: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Karol G en Si Ante Tu Hubiera Conocido. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio en meekijken kan natuurlijk via je tv of online. Het is weer tijd voor Goedemorgen Zeeland. Een tour waarbij Veerle en ik samen op pad gaan en elkaar steeds opdrachten geven. Vandaag in Grijpskerken. Ja, we gaan nog niet vertellen wat we daar deden.
1: Nee, daar kun je van alles doen.
0: Ja, nou, er zijn wel reacties binnengekomen via 0118 4999 99. En je kunt straks ook weer foto's appen. En dan loten we om 11:50 de dagwinnaar van zo'n leuk t-shirt van Goedemorgen Zeeland on Tour. Maar goed, zover is het nog lang niet. We gaan eerst naar Grijpskerken.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Dire Straits en Romeo en Juliet. Ja, in Goedemorgen Zeeland om toe gaan Veerle en ik samen op pad. Geven elkaar steeds opdrachten. En vandaag zijn we in Grijpskerke. Ja, en wat we daar deden, dat hoor je zo. Grijpskerke, een dorp op Walcheren van 1430 inwoners. De naam Grijpskerke, nou, er zijn twee verklaringen voor. Of het is afkomstig van een persoonsnaam, dus dan is het verbasterd. Of het komt van het woord gariep en dat betekent landstreek. Nou, dat kan natuurlijk ook makkelijk. Jacob Cats heeft hier gewoond in een kasteeltje vlakbij het dorp, het Munnekenhof. En de omliggende dorpen, die noemen Grijpskerke, of Grieps, zoals hier ook gezegd wordt, noemen ze het Geitendurp.

0: gemeten er hebt.
1: Ja, nou ja, wat denk je dat er hier vroeger gekweekt werd?
0: Oh, ik dacht dat hier veel gegeit werd.
1: Nee, het heeft echt met de dieren te maken, geiten dus. Wat gaan wij hier doen, denk je?
0: Ja, nou, je hebt hier natuurlijk het Festival Grieps.
1: Ja, vergeet dat maar meteen.
0: Oh.
1: Want daar heeft het inderdaad niks mee te maken. Nee, ik moet steeds harder gaan roepen, want het is hier zo druk.
0: Ja, er komen allemaal trekkers voorbij. En Elsa staat best wel ver weg, want die borden in Grijpskerken die zijn hoog. Ik kon niet allebei tegelijk in beeld brengen.
1: Nou, de opdracht heeft alles met jouzelf te maken. Want je hebt al wat passen voor de openingsdans geleerd. Voor als je gaat trouwen.
0: Oh.
1: Maar wij met z'n allen zijn natuurlijk verschrikkelijk nieuwsgierig hoe jouw trouwjurk eruit ziet. En even zwaaien. En ik heb natuurlijk van dichtbij meegemaakt wat jouw twijfels waren bij het kiezen van een jurk. Dus ik dacht, we gaan hier naar een bruidswinkel. Jij past twee jurken aan. En dan
0: twee maar.
1: Iedereen meehelpen kiezen. Wordt het jurk A of wordt het jurk B? En de uitdaging voor jou zit hem er dan in dat je er een promopraatje bij moet houden. Dus de jurk die je eigenlijk stiekem het mooist vindt, ja, daar moet je dan het beste praatje voor houden.
0: Dus ik word een soort bruidsjurkenpromotie. Oké. Weet je, ik begin wel een beetje het gevoel te krijgen dat ik een soort pop van jou aan het worden ben.
1: Heerlijk.
0: Hier, dansvormen. Hier, ik ga je aankleden.
1: Het houdt nog niet op.
0: Jij misbruikt die bruiloft gewoon.
1: Het houdt nog niet op. Pas als je getrouwd bent.
0: Nou, ik mag laat de tijd gauw voorbij gaan dan.
1: Oké. Laten we gaan.
0: Oké, we gaan.
1: Morgen ben ik de bruid.

0: Alex Warren en Passenger. Veerle en ik samen op pad in Goedemorgen Zeeland on tour. Telkens met andere opdrachten. En gisteren leerde Veerle een Roomba om te gebruiken als openingsdans op haar bruiloft, want ze gaat trouwen. En vandaag blijven we even bij dat moment hangen met de volgende opdracht. Ga trouwjurken passen in Grijpskerken. Hebben bruiden altijd speciale jurken gedragen? Wij zochten het uit.
1: Trouwen, dat doe je in een jurk, dat hoeft niet, maar in dit geval wel. Heb je iets kunnen vinden over trouwenjurken, bruidskleding?
2: Ja, de bruidsjurk. Ik heb wat opgezocht over de bruidsjurk. De geschiedenis van de bruidsjurk laat zien dat de witte trouwjurk geen eeuwenoude traditie is, maar pas vanaf halverwege de 19e eeuw de standaard werd. Dus die tradities die wij denken te hebben, dat valt eigenlijk wel mee.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat de gemiddelde mens in de middeleeuwen daar helemaal geen geld voor had. Nou, ja, als je van adel was, maar
2: nee.
1: Anders toch niet?
2: Nou, het is zo dat voor die tijd bruiden simpelweg hun mooiste jurk droegen, waarbij de kleur juist rijkdom of praktische bruikbaarheid moest uitstralen. Bijvoorbeeld, we gaan heel ver terug in de tijd. In de oudheid droegen bruiden hun mooiste kleding. Vaak een felgele of oranje sluier erbij als symbool van vruchtbaarheid. In de middeleeuwen was de jurk vaak onderdeel van de bruidsschat. Rijke families kozen dan voor zware luxe stoffen zoals fluweel en zijde. Felle kleuren, rood en blauw. En inderdaad, ja, de minder welgestelde bruiden die trokken simpelweg hun beste zondagsjurk aan. En die was
1: misschien
2: best
1: hun enige.
2: Die was best wel vaak zwart, grijs of bruin, zodat de jurk later ook gedragen kon worden naar de kerk of begrafenissen.
1: Multifunctioneel dus.
2: Ja, nou, iedereen zijn ding, maar ik zou toch niet in een zwarte of bruine jurk willen.
1: Oké, dat slaan we even op.
2: Maar in 1840 kwam de ommekeer en dat kwam door koningin Victoria. Die trouwde toen met prins Albert en zij koos voor een opvallende hagelwitte satijnen jurk, afgewerkt met kant.
1: Nou, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Want ze hebben het altijd over als iemand Victoriaans is, dat hij juist heel hooggesloten kleding en zo draagt. Daar zou ik geen.
2: Nou, misschien was het wel een hooggesloten jurk. Maar
1: dit klinkt al zo frivol.
2: Nou, de kleur wit was een statussymbool. Want je had dus geld genoeg om een jurk te kopen die je dus maar één keer aankon. Want
1: waar je dus niet de open haard mee schoon ging maken.
2: Nee.
1: Precies.
2: En pas later kreeg de kleur wit die symbolische betekenis van zuiverheid, onschuld en maagdelijkheid. En rijke stedelijke vrouwen die namen die trend over. En pas in de 20e eeuw bereikte de witte jurk ook de gewone man, hè, zoals ik, en het platteland. Dan heb je nog evolutie van stijl. Je had in de jaren 20 de flapper dresses, dus ook de bruidsjurk hadden toen zo'n lagere taille.
1: Oh ja.
2: En jaren 50 kreeg je meer zandloperfiguur erin.
1: Met een smalle taille dus.
2: Ja, in jaren 80 kreeg je extravagante jurken. De enorme trouwjurk van prinses Diana in 1981.
1: Oh ja, met een hele lange sleep.
2: En pofmouwen.
1: Ja.
2: En vandaag de dag is de witte jurk nog altijd heel populair. Maar mensen kiezen wel weer vaker voor een strakke jurk of een korte jurk. Of een kleurtje her en der.
1: Maar dat is meer om zich te onderscheiden, denk ik, hè?
2: Ja.
1: Dat kleurtje is niet omdat het garnaar zo makkelijk is.
2: Dat zegt niks meer volgens mij over hoe rijk je bent.
1: Nee. Mannen pakken of zo, daar gaan we het niet
2: over
1: hebben.
2: Nee, daar gaan we het vandaag.
1: Nee. Dus het wordt alleen jurken passen.
0: Jurken passen dus. Nou, dat is voor zometeen. Want ondertussen is Floris Jan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Floris-Jan, goedemorgen.
4: Elsa, goedemorgen. De gemeente Sluis en de brandweer overleggen vanmorgen over wat er nu verder moet gebeuren met de oude kostschool, het Hoompje. In het verpauperde gebouw aan de weg tussen Sluis en Sint-Anne-Termuiden was vannacht een felle brand. En er is weinig meer van over, zegt brandweerofficier Edwin Verschaven.
5: We zouden zeggen dat de binnenkant mooi schoongebrand is. Net de buitengevel staat nog overeind. Een gigantische vuurzee met vonkverspreiding richting de omgeving. En in deze droge periode hebben we daar volop ingezet om uitbreiding naar de omgeving te voorkomen.
4: Het hoompje staat al jaren leeg. De gemeente procedeerde tegen de eigenaar die het bewust laat verpauperen. Maar het heeft nog niks opgeleverd. Het gebouw trok vaak mensen die even binnen wilden kijken of er rottigheid of kattenkwaad wilden uithalen. Het Naaitstrand aan de Oesterdam blijft open. Het leek erop dat het strand wekenlang dicht zou zijn vanwege de bouw van een gebouw van Brabant Water. Maar na overleg met de belangenorganisatie van natuuristen is dat aangepast. Brabant Water wil bij de Bergse Diepsluis een testfabriek bouwen om drinkwater te maken van Oosterscheldewater. Tijdens de jaarlijkse strandschoonmaakactie van de stichting De Noordzee is er tot nu toe 168 kilo afval opgeruimd. Dat is ietsje minder dan vorig jaar. Het gaat vooral om peuken, vispluis en plastic. De Beach Cleanup Tour die begon zaterdag in Katzand deed ook Vlissingenvrouw Polder en Neeltje Jans aan. En vandaag is de laatste Zeeuwse etappe en die is bij Renesse. En dan nog slecht nieuws voor de zeezwemrace. Op het badstrand in Vlissingen die gaat vanavond niet door. Het waait simpelweg te hard, meldt de organisatie. Nieuwe kans is er over 2 weken op 19 augustus. Het weer dan in onze provincie. Het waait dus hard. Een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Het is 23 graden. In Zeeuws-Vlaanderen kan mogelijk een buitje vallen. Verder is het wisselend bewolkt, meestal zonnig en droog. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 11:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
3: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Roxy Music and More Than This. Ja, goedemorgen Zeeland on tour. Vandaag in Grijpskerke. En ja, we blijven toch nog even bij het moment van Veerle die gaat trouwen. Ja, het is nog niet zover, maar toch. Ik vond het een
1: uitgelezen kans om mij weer eens aan te kleden.
0: Precies, precies.
1: Dat is de pop die ik ben voor je.
0: Precies, en er is niks leukers dan trouwjurken, toch? Het heeft meteen te maken met de opdracht om een t-shirt te winnen, hè?
1: Ja, en dat is wel leuk, want mensen die voelen hem denk ik al aankomen. Of ze vinden het gewoon leuk om te delen. Want de eerste trouwfoto's stromen al binnen. En dat is natuurlijk de opdracht van vandaag. Hè? Stuur een foto van... een trouwfoto van een bruidspaar, van jou als bruidspaar. Of mag natuurlijk ook, als je nog niet getrouwd bent... of je hebt wel eens een trouwjurk als verkleedspel aangehad. Als het maar ja, in zo'n outfit is.
0: En als het een trouwfoto is van jezelf... zet er dan even bij waar je getrouwd bent.
1: Ja,
0: dat is wel leuk voor ons om te weten.
1: Ook wel leuk voor van hoe lang geleden. Want we kregen al van Nelle een foto van 48 jaar geleden. En Wilma en Simon 41 jaar... En dat is natuurlijk heel leuk, want dan zie je precies ja, die mode.
0: Niet alleen van de jurken, maar ook van de kapsels.
1: Ja, ja, dat is gewoon heel leuk. Leuk kijkje terug in de tijd.
0: 0118-4999-99. Daar kun je je foto naar appen. Om 10 voor 12 maken we bekend wie er een t-shirt wint.

0: zijn. Emma Heesters en Levenslang. We zijn on tour in Grijpskerken. We geven elkaar steeds opdrachten. Maar ja, Veerle kreeg er gisteren een die met de aankomende bruiloft te maken heeft. En vandaag weer eentje, ja. Sorry. Maar goed, gisteren leerde Veerle een Roomba om te gebruiken als openingsdans voor haar bruiloft. We blijven dus even hangen bij dat moment met de volgende opdracht. Ga trouwjurken passen in Grijpskerken.
1: Weet je wat ik hoop? Mm-hmm. Dat we ook nog een keer taart gaan proeven. Jij zit maar, ik moet maar de hele tijd van dit soort dingen doen. Maar wanneer gaan we nou eens lekker taart eten? Het
0: zal voor volgende zomer zijn, vrees ik. Oh. Goed, in Grijpskerken zijn we bij Marian Dekker. Dus eerst kennis maken. Heel veel trouwjurken op een rij. Marian, hoeveel hangen er?
2: Ongeveer 75.
0: 75? Ja. Dus als je een beetje twijfelt, dan moet je 75 jurken passen.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja. Allemaal verschillende modellen natuurlijk.
2: Ja, heel veel verschillende modellen. Ik ben begonnen 4,5 jaar geleden met 50 jurken. Van alles wat ingekocht. Smal en de bredere prinsessenjurken. Dus voor ieder wat wils. En dat hebben we langzamerhand uitgebreid. Ook naar grotere maten.
0: En waarom ben jij begonnen? Was dat uit een romantisch idee of gewoon ondernemerschap?
2: Eigenlijk allebei niet. Ik ben 10 jaar geleden begonnen in Vlissingen. Via naailes kwam ik aan haar adres. Zij vroeg een coupeuse. Dus daar ben ik begonnen.
0: Een coupeuse voor trouwjurken?
2: Ja, coupeuse voor trouwjurken. Dus niet het verkopen, alleen het vermaken. Op maat maken.
0: En dat is heel specifiek werken.
2: Zeker, zeker.
0: Want dat moet in één keer eigenlijk ja, goed zijn, toch?
2: Ja, als kan wel.
0: Je mag niet iets verknippen.
2: Nee, zeker niet.
0: Want dan verknip je meteen een jurk van zoveel duizend euro, toch? Ja,
2: dat klopt. Maar de stoffen, dat is eigenlijk wat mij het meest aanspreekt. De stoffen die zijn van fijne kwaliteit. Er zit voor mij ook wel een uitdaging in, tenminste toen. En omdat je dan op naailes zit, je leert voor coupeuse. Dus dat is eigenlijk de uitdaging om dat goed te kunnen.
0: En waarin ben je zelf getrouwd?
2: Ik ben zelf in een satijnjurk getrouwd met heel veel kant en glitter. Een kort mouwtje. Omdat het winter was ook, het was december. Tegenwoordig houdt de bruid daar geen rekening meer mee. In de winter trouwen ze net zo goed met in een strapless jurk als in de zomer.
0: Oh ja, maar jij hield er nog wel rekening mee?
2: Ja, want ik ben een koukleum.
0: Oh, had je nog iets erover aan dan?
2: Ja.
0: Een jasje?
2: Nee, mijn oma was een klederdracht en ik had haar doek om mijn schouders.
0: Oh.
2: Omdat het zo koud was.
0: En dan gaf het meteen een bijzonder tintje
2: eraan. Zeker.
0: Ja. Maar satijn dus, en is het satijn gebleven waar jouw voorliefde naar uitgaat?
2: Nee. Mijn voorliefde gaat uit naar tulle met kant. Heel veel kant.
0: Tulle met kant.
2: Ik heb bijvoorbeeld dit.
0: Een soort prinsessenjurk, hè?
2: Ja.
0: Dus heel veel.
2: Ja, een A-lijn. Een prinsessenjurk is eigenlijk nog groter. Dit is een A-lijn. Die is niet zo wijd als een prinsessenjurk.
0: Nog groter, dat is dat de taille nog meer opvalt. En dat de rok dan helemaal uitwaaiert.
2: Ja, zo wijd mogelijk. Ja. Dat noemen wij een prinsessenjurk.
0: En nou zijn ondertussen jouw dochters er ook bij betrokken?
2: Ja, zo ben ik begonnen met Danielle en Esther. Mijn tweede en derde dochter. Maar inmiddels is onze vierde dochter, we hebben vier dochters en één zoon. Onze jongste dochter, die is er ook bij. Die helpt ook wel eens in de winkel als er een bruid komt. Zij is heel goed in een bijpassende sluier erbij zoeken. Dus wat veel bruiden ook willen. En ja, ze gaat ook mee op inkoop naar Amsterdam en naar Essen toe. Daar wordt modeshow gelopen en dan zie ik de nieuwe collectie. En daar kopen we dan met z'n vieren in.
0: Ja, je hebt eigenlijk wel een toch een beetje verantwoordelijke taak, hè?
2: Zeker.
0: Je zag Veerle binnenkomen. Heb je al iets in gedachten voor haar?
2: Ja, dat heb ik zeker.
0: Ja? Nou, zullen we dan maar gewoon aan de slag gaan?
2: Ja, lijkt me een goed idee.

0: Op Trash Inc. en Mi Corazon. Ja, en wij worden helemaal overspoeld met trouwfoto's.
1: Geweldig.
0: Want ja, in Goedemorgen Zeeland on Tour zijn we in Grijpskerken. Veerle kreeg daar de opdracht. Ga trouwjurken passen, omdat ze zelf gaat trouwen. Ja, nou ja, dan gaan we meteen maar eens even luisteren hoe dat gaat. Want de aankomende bruid moet wel in actie komen.
2: Marian, ik ben vandaag jouw klant. Ja, dat is weer een idee van Elsa, die mij graag aan wil kleden in een bruidsjurk. Maar
0: leuk.
2: Ik ga echt trouwen, dus ik vind het ook wel heel leuk. Maar ja, ik kom bij jou in de winkel en dan. En ben een beetje zenuwachtig, hè? De meeste bruiden doen dit, als het goed is, één keer.
0: Ja.
2: Hoe beginnen we? Wat wil je van me weten? Of ga je gelijk naar een bruid, zeg je, dit is volgens mij iets voor jou? Of...
3: Ik zeg eerst van harte gefeliciteerd met je voorgenomen huwelijk.
2: Oh, dankjewel.
3: We gaan hier eens op het gemak gewoon trouwjurken langs. Ik ga het rek door met jou en jij gaat zeggen welke je graag zou willen passen.
2: Oké, okay, dus we gaan naar het rek en we beginnen gewoon met een trouwjurk met mooie lange mouwen. Ik wilde dus heel graag lange mouwen, maar ik ga in de zomer trouwen.
0: Ja.
2: Het is zo heet de hele tijd. Denk ik toch dat ik dat niet moet doen, hè? Maar ik vind dit wel mooi, want je krijgt zulke lange, slanke armen van.
3: Ja, dat klopt.
2: Heb je nu ook vaak dat er dan heel veel mensen meekomen? Kijk, ik heb alleen Elsa meegenomen, maar dat hier dan de hele vriendinnenclub zit?
3: Ja, ja, ja. Hoe? Soms zitten er hier tot 6 mensen. Ja, maar dat is eigenlijk een beetje veel.
2: Ja?
3: Elke persoon die jij meeneemt, heeft ook een mening over wat jou staat. En sommigen die komen er wel eens op terug. Want dan wordt die mening toch op een of andere manier een beetje opgedrongen. En dan is het niet de keuze van de bruid zelf.
2: Dus jij hebt bijna liever minder mensen?
3: Minder mensen is beter.
2: Want dan kun je
3: beter
2: meer de bruid peilen.
3: Ja.
2: Anders gaat de rest zich er tegenaan bemoeien.
3: Ja.
2: Wie heeft er vaak het meeste invloed?
3: De moeder.
2: Toch wel moeder.
3: Ja, de moeder het meeste.
2: Dat geloof ik direct.
3: Ja. Ja.
2: En hoe ver van tevoren komen bruiden?
3: Zo'n 9 maanden van tevoren. En dat is een mooie tijd. Want de langste termijn dat een jurk binnenkomt als ik hem besteld... Dat is 6 maanden.
2: Zo.
3: En dan nog op maat maken. Je moet nog een aantal keer komen passen. En je komt ook een keer met je schoenen op het laatst dan.
2: Ja.
3: Voor de lengte.
2: En dus het dan aanpassen doe jij zelf?
3: Ja, dat doe ik zelf.
2: Dus hoe lang, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig?
3: Dan heb ik 3 maanden. En dat is fijn.
2: En heb jij dan in de zomer, is het echt trouwseizoen? Kun je bijna niet van huis misschien? Heb je het heel druk?
3: Van mei tot en met oktober. Dan is het trouwseizoen. Ja.
2: Dus in de winter kan je even ademhalen.
3: Ja.

0: Bruce Springsteen en Hungry Heart. Ik ben benieuwd of wij nog luisteraars hebben, want iedereen is trouwfoto's aan het opzoeken volgens mij. En die mannen denken natuurlijk, wat een flauwkul, al die trouwjurken.
1: Ja, dat weet ik niet, want die mannen staan er ook allemaal wel stralend op. En ook hele verschillende pakken zie ik voorbij komen.
0: Baarden, snorren, verschillende brillen.
1: Heel veel gezichtsbeharing uit die tijd.
0: Hè? Precies.
1: En wat ik ook zo leuk vind, toch heel veel mensen... Veren komt veel voorbij. En Brouwershaven, dat heel veel mensen...
0: Ik zag net de trappen van het stadhuis in Terneuzen. Ja. En misschien zit er nog een foto bij van waar wij hier nu zitten. Want dit is het studio is het oude stadhuis van Oost-Soeburg.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Dus ja, 0118-499-99. Als je het leuk vindt om je trouwfoto te sturen. En dat allemaal omdat Goedemorgen Zeeland on tour vandaag in Grijpskerken is. En Veerle als opdracht kreeg. Ga trouwjurken passen.

0: mooi.
1: Rosanne, geef me tijd. Het is 11:03. Graag tot zo.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11:00. Omroep Zeeland.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
15: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al.
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
24: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Daddy Swims en Mr. Know-It-All. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met natuurlijk straks ons spelletje Check de Plek, waarin wij weer een plek in Zeeland zoeken. En ja, lukt de opdracht van Veerle in Goedemorgen Zeeland on tour? Ja, trouwjurken passen, dat is natuurlijk
1: dat is niet zo moeilijk.
0: Maar ja goed, je moest er dus twee passen. En alleen al dat uitzoeken was al een hele klus. Ondertussen blijft het bij ons echt via de app trouwjurken binnenstromen. Want de vraag was, als je mee wilt dingen naar een t-shirt van Goedemorgen Zeeland on tour, stuur dan je trouwfoto. Ik weet niet hoeveel we er ondertussen hebben. Ik denk 25 of zo.
1: Ik zie nu al 5 keer 24 in het systeem staan. Want ja, wie op tv mee luistert, die ziet de foto's ook echt voorbij komen. En het is genieten, hè? Want ja, allemaal verschillende jaartallen. En je ziet de mode verschuiven en de foto's. Ja. En dan een bruidsmeisje erbij. Of dan weer heel modern. Ja, het is echt genieten, vind ik.
0: Ja, wel een hoed voor de man. Geen hoed voor de man. Er komt hier nog een appje. Waar blijft jouw trouwfoto? Dat slaat dan op mij.
1: Ja, Elsa.
0: Ik zal je zeggen,
1: trouwfoto?
0: Ja, ik heb stiekem al even gekeken of ik er ergens eentje heb. Maar niet hier. Thuis wel. Maar helaas.
1: Slechte voorbereiding.
0: Ja, misschien wel.
1: Geen shirt voor jou.
0: Geen shirt voor mij. Ik had er toch geen mogen winnen. Dus ja, nee hoor. Om 10 voor 12 maken wij natuurlijk de winnaar bekend. En nou, zo meteen het komende half uur, dan hoor je dus hoe het verder gaat met die opdracht die Veerle kreeg in Grijpskerken.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: John Hiatt en Have a Little Faith in Me. Goedemorgen Zeeland on Tour, waarbij Veerle en ik elkaar opdrachten geven. Vandaag in Grijpskerken. Nou, dat Veerle gaat trouwen, dat is geen geheim meer. En daarom was de opdracht, ga trouwjurken passen. Meerdere jurken gaat ze passen. Wij mogen ook onze mening geven welke van de drie het mooist staat. Nou, ook daarvan mag je gewoon appen, toch? Maar ja, dan moet je nog even geduld hebben, want eerst maar eens kijken hoe dat zit met jurk 1. Nou, de gordijnen gaan dicht.
1: Ja, ik ga passen hoor.
0: Hé, kom eens even terug.
1: Oh ja.
0: Want je bent natuurlijk niet voorbereid of zo. Je hebt gymschoenen aan, maar dat is allemaal niet zo erg. Je hebt toevallig wel je haar in een knotje, dus dat past wel. Hoeveel jurken ga je passen? Wij dachten van tevoren 2, maar ja, nou zien we er zoveel.
1: Ja, ik zou er denk ik wel 8 kunnen passen, maar we gaan nu 3, als het goed is, hele verschillende jurken passen.
0: Oké, dus jij verdwijnt nu en dan is het zo meteen jurk 1.
1: Ja, jij bent nu mijn entourage en dan kun je zeggen, kun je commentaar leveren.
0: Oké, dat zal ik zeker doen. Aan de slag.
1: Ben je er klaar voor, Elsa?
0: Ja, kom maar. Doe het gordijn maar open. Nou, daar staat Veerle in een prinsessenjurk. Prachtig. Witte jurk met een strak bovenlijfje. Hele smalle schouderbandjes. En een taille met dan een heel wijd uitwaaierende rok. Ja, vanachter zitten er wel grote knijpers op, omdat hij iets te groot is. Hij is lang. Wat vind je er zelf van?
1: Nou, ik vind hem eigenlijk wel mooi. Hij heeft een heel mooi puntje naar beneden. Het is een echte prinsessenjurk. Hij is natuurlijk helemaal...
0: Oh, en Marianne die komt nog even met een sluiertje om het af te maken.
1: Het wordt steeds echter.
0: Oh, dat ziet er wel... Dat geeft meteen wel de extra verfijning natuurlijk.
1: Hij heeft een hele grote rok. Dit is wel een beetje... Nou ja, Diana-achtig, weet ik niet, want die had natuurlijk die lange sleep. Maar dan is het natuurlijk, daar kun je heel lekker in zwieren. Maar het zal ook wel warm zijn misschien.
0: Zit het lekker?
1: Het zit niet verkeerd, maar het is even wennen. Ja, ik ben trouwens
0: even gewend. Terug, want ik wil even kijken hoe bloot de... Oh ja, het is een V-halse rug. Maar ja, goed, het is zomer en je bent bruin, dus dat toont gewoon heel mooi.
1: Ja, ik voel me hierin wel een echte prinses. Maar de vraag is natuurlijk ook... Kun je er ook goed in zitten en eten? Want dat is ook belangrijk. Oeh, ik ga helemaal in de tulle zitten gewoon.
0: Hoe zit die?
1: Ja, ik zit in mijn jurk.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, en hoe die zit als je eet? Ja, dan moet je gewoon maar niet eten die dag. Toch?
1: Nou ja.
0: Ja, daar wil je toch geen tomatensoep op morsen of zo?
1: Nee, ik ga toch ook geen tomatensoep op mijn bruiloft eten? Ik hou helemaal niet van tomatensoep.
0: Dit is jurk 1.
1: Ja, dit is toch wel, dit vind, zou ik wel een kans hebben vinden. Ja?
0: Dan gaan we naar jurk 2. Dus,
1: wat vind jij ervan?
0: Ik vind hem boven verwachting. Het was nogal een grote maat. En als je die dan op zo'n hanger ziet, dan lijkt het gewoon een kolossale lap. Maar nu ik hem aanzie, denk ik van ja, dit zou hem wel kunnen worden. Dus sluit de gordijnen maar en dan op naar jurk 2.

0: en de Lonely Boy. Gaat de opdracht verder? Ja, de opdracht gaat verder in Goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle kreeg de opdracht in Grijpskerken. Gaat trouwjurken passen, omdat ze zelf gaat trouwen. Drie jurken werden het uiteindelijk, Veerle, want ja, je was niet te houden.
1: Nou ja, ja, dan sta je zo'n winkel vol met jurken en dan mag je er maar twee passen.
0: Nou ja, wij mogen in elk geval ook onze mening geven. We hebben er nu nog maar eentje natuurlijk gehad. Ja, wordt het jurk 1, 2 of 3?
2: Nou, dit was dus jurk 1. Die hangt nu weer terug aan het hangertje tegen de muur. De gordijnen zijn nog dicht, maar we kunnen al een klein beetje... Kan ik naar binnen piepen?
1: Niet naar binnen gluren door de gordijnen.
2: Oké, nou, kom maar met jurk 2. We gaan de gordijnen open. Nou, dit is echt iets heel anders. Een soort glamourjurk vind ik dit meer. Met heel veel glitter. Ook iets bloter. Met dunne bandjes. En wel weer een wijde rok. Maar dan van tulle. Met geborduurde bloemen. En een soort van sleepje. En oh, nu heb je een diadeem in je haar. Dat ziet er ook meteen heel anders uit. Hoe voelt dit?
1: Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel heel mooi vind. Hij valt heel mooi. En hij is heel wat lichter dan de jurk net. Dus als je de hele dag loopt, denk ik, oh ja, dit, hier word je niet moe van. Ik voel me wel een beetje een elfje uit de Efteling ineens. Oh ja. In een, ja, met die glitters.
2: Ik dacht een Disney-prinses. Ah. Maak even een pirouetje om te kijken of die lekker draait.
1: Het is moeilijk met de sleep natuurlijk.
2: Ja, voorzichtig dat je er niet op trapt.
1: Ik zal een stukje lopen.
2: Ja, en dan komt toch ook weer de zitproef. Zit die lekker?
1: Ik vind deze toch wel heel mooi eigenlijk ook. Prachtig.
2: Ja, zo met die lege stoel ernaast lijkt het net alsof de bruidegom elk moment kan komen zitten. Maar zo zou dat dan zijn. Zullen we maar gewoon naar de derde gaan?
1: Ja, dat is goed.
2: De derde. Ik ben heel benieuwd. Dokter Renate trekt hem open. Oh, dit is echt iets heel anders.
1: Ik ben helemaal aangekleed al door Renate en Marianne. Dus ik heb ook allemaal accessoires aan.
2: Dit is een soort filmsterrenjurk, vind ik. Wit, dat sowieso. Met heel veel geborduurde bloemen. Blote rug. Een stuk strakker dan die andere. En een enorme split. Tot echt, nou bijna tot aan je navel wilde ik zeggen. Oh ja, en er komen een paar charmante groene sokken van onder. Maar daar zullen we dan maar even niet op letten. Draai eens even om voor de achterkant. Want daar zit nog een soort sleepje aan. Hè? Marianne die legt het nu even een beetje... Dat het ligt zoals het hoort.
1: Dit zit het lekkerste... van wat ik tot nu toe aan heb gehad. Het is echt heel licht, hele zachte stof. Hier kan je echt de hele avond in dansen. Dat is één ding
2: dat
1: zeker is.
2: En dat is eigenlijk de bedoeling, toch?
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
2: Maar kun je hiermee zitten? Of komen er dan twee benen helemaal bloot?
1: Nee, dan gaat er één been uit. Ja, je moet er wel een beetje als een dame mee zitten. Anders dan komt het niet goed met deze jurk.
2: En zeker geen groene sokken onder die trouwjurk aandoen, hè?
1: Nee, ik zal mijn groene sokken niet aandoen op de bruiloft.
2: Oké. De keus is niet aan ons. Ik heb ze zo goed mogelijk beschreven. En ik ben heel benieuwd of het dan jurk 1, 2 of 3 wordt. Kom nog maar even op met je verkooppraatje.
1: Ik moet nu mijn verkooppraatje gaan doen. Nou, ik heb jurk 3 aan. Dit was jurk 1, de klassieke jurk met de grote... Die noem ik even de Diana-jurk. En dit noem ik even de Efteling Elfjesjurk. Dat is jurk 2. Jurk 3 zit...
2: dit is dan de filmsterrenjurk.
1: En dit is de filmsterrenjurk. Filmsterrenjurk zit het comfortabelst, het zachtst. De Diana-jurk is het meest bombastisch. En vind ik klassiek qua... Ja, omdat hij effe is.
2: Mooi
1: maar kleur. Voor mij vandaag gaat het verkooppraatje over jurk 2... Want je trouwt maar één keer. En dan wil je je toch eigenlijk als een Efteling-elfje voelen. En ik trouw in de tuin. En met die bloemetjes, het bloemenkant erop... vind ik wel heel mooi in de tuin passen. Hij is gewoon dreamy. Hij is licht. Kijk, die andere jurk is ook dreamy, maar die is zwaar. In deze kan ik goed zitten. Heel groot voordeel. In deze jurk komen mijn groene sokken niet tevoorschijn. Mocht ik ze per ongeluk aandoen op de bruiloft... onmogelijk dat die groene sokken tevoorschijn komen. Dus dit was mijn verkooppraatje voor jurk 2.
2: Oké, wat wordt het? Jurk 1, 2 of 3?
0: En er komen al heel veel appjes binnen. 0118-499-99. Nummer 2 gaat wel heel goed.
1: Ja, nummer 2 gaat goed. Zou dat toch dat verkooppraatje van mij zijn?
0: Maar we doen dit in feite maar voor de grap, want...
1: En ze zijn allemaal prachtig.
0: Dat wel, maar het is geen van drieën de jurk die het echt wordt, hè?
1: Nee. Die ga ik natuurlijk nog niet laten zien.

0: Suzanne en Freek, en ken je dat gevoel? Er komen zoveel appjes binnen, Veerle. Ja, kun je het nog bijhouden met turven? Volgens mij, als ik het zo op het eerste gezicht zie, dan vindt bijna iedereen jurk 2 toch de jurk.
1: Ja, jurk 2 komt heel veel binnen. Toch zijn er mensen die jurk 1 ook wel mooi vinden. En ik zie dat Sylvia, die zegt ook jurk 3. Die kun je later nog een keer op een feest aandoen of korter maken.
0: Ja, en die stop je in een verfbadje en heb je gekleurde jurk.
1: Dat is natuurlijk heel praktisch.
0: Want het zijn uiteindelijk toch jurken met een prijskaartje.
1: Precies.
0: Ja, nou, Floris Jan is ondertussen aangeschoven.
2: Om mijn jurk de mening te geven, ja? Of ben ik toch voor het Zeeuwse nieuws hier?
0: Nou, allebei.
2: Oh, allebei. Nee, we hebben natuurlijk alleen maar vluchtig even gekeken beneden. Ik vond die eerste echt een prachtige jurk. Die vond ik was heel klassiek.
0: Yeah.
2: Die andere vond ik met wel erg veel tierenlantijntjes en
1: daar hou je niet zo van.
2: En zo.
1: Tierenlantijntjes.
0: Nou, die tweede bedoel je. En die derde met dat been?
2: Nou, die was
1: en die groene sokken.
2: Die was eigenlijk gewoon, dat was niet een trouwjurk. Maar hij was wel wit. Dat was een beetje typisch. Ik denk dat hij in groen zeg maar beter was geweest, bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, dus meer een jurk voor een van de première of zo.
2: Dat kan ook.
0: Oh ja, dat zou kunnen voor de gasten.
2: Voor de première, om maar eens een hele gewone activiteit te noemen. In het dagelijks leven van Elsa van Herman.
0: Wekelijks. Nee, ik zat te denken, Film by the Sea of zo.
2: Oh ja, dat kan. Ja, leuk.
0: Goed, zometeen dan spelen wij ons spelletje Check the Plek. Om 11:50 maken we de winnaar van de dagwinnaar die van iemand die een foto gestuurd heeft.
1: Ja, heb je even. Daar ben ik nog niet uit, hoor.
0: Nee, we hebben zoveel foto's, dus je hebt nog een klein half uurtje. Hebben we ondertussen Floris Jan voor het nieuws.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Floris Jan, goedemorgen.
2: Elsa, goedemorgen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Kruiningen-Ierseke en Goes. Er zijn problemen met de Vlakenspoorbrug en daardoor kunnen daar geen treinen overheen. Ook voor de scheepvaart kan de storing mogelijk voor problemen zorgen. Later vanmorgen moet duidelijk worden hoe het nou verder moet met het Hoompje. De oude kostschool tussen Sluis en Sint-Anna-Termuiden is vannacht helemaal uitgebrand en alleen de buitenmuren staan nog overeind. Het pand staat al jaren te verkrotten en al die tijd procedeert de gemeente Sluis tegen de eigenaar die het pand bewust laat verpauperen. Het naaktstrand aan de Oesterdam, dat blijft open. Het leek erop dat het strand wekenlang dicht zou zijn voor de bouw van een gebouw van Brabant Water. Maar na overleg met de Belangenorganisatie van Naturisten is dat aangepast. Brabant Water wil bij de Bergse Diepsluis een testfabriek bouwen om drinkwater te maken van Oosterscheldewater. Maar tijdens die werkzaamheden kan het strand dus gewoon open blijven. En tijdens de jaarlijkse strandschoonmaakactie van de stichting De Noordzee is tot nu toe al 168 kilo afval opgeruimd. Ietsje minder dan vorig jaar. Het gaat daarbij vooral om peuken, om vispluis en om plastic. De Beach Cleanup Tour die begon zaterdag in Katzand. En na Vlissingen, Vrouw Bolder en Neeltje Jans is vandaag de laatste Zeeuwse etappe bij Renesse. Het weer in de provincie, het is wisselend bewolkt. Vanmiddag is er meer zon. In Zeeuws-Vlaanderen kan mogelijk een buitje vallen. Verder staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten. En het wordt 23 tot 27 graden vandaag. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 11:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Fleetwood Mac, and as long as you follow. Wij spelen ons spelletje Check de Plek, waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Het kan allemaal. Je krijgt zometeen 1 aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je of je appt. Maar de telefoon gaat wel altijd voor. Veerle, het is aan jou.
1: Ik zoek gebied van de rivier.
0: 0118 4999
1: Gebied van de rivier.

0: Bluff en Hemingway. En wij zitten midden in ons spelletje Check de Plek. Gebied van de rivier. Daan, wat denk je?
1: Westerschelde?
0: Nee, is niet goed.
1: Wat jammer.
0: Jammer, hè? Ja, niks aan te doen.
1: Niks aan te doen.
0: Corrie, wat denk jij?
2: Bedding.
0: Nee, dat is ook niet goed.
2: Oh.
0: Dan hebben we Co nog. Co, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Co, wat denk je?
3: Schoren.
4: Oh, waarom?
3: Ja, het ligt op schoren.
0: Oh, ja.
4: Is niet goed, helaas.
0: Nee. Co, jij bent een puzzelaar, hè? Dus denk nog maar eens een keer goed na.
3: Ja, dat komt goed.
0: En dan kijken we ondertussen even naar de app. Zit daar al een winnaar bij?
4: Er zit een winnaar bij, ja.
0: Oké. Dus, en ik heb geen bellers meer, dus...
4: Nee, als nu nog steeds... Even kijken, ik zal nog even zeggen wat er nog meer binnenkwam, wat het niet is. Arnhem-Muiden, Schelde, Waarden, Scheldebuurt. Nog steeds geen beller?
0: Nee.
4: Dan ga ik het zeggen en dan gaat het juiste antwoord naar Piet. En Piet die zegt Scheldeoord. Een oord.
0: En waar ligt Scheldeoord?
4: De gemeente Borselen. Het is een buurtschap.
0: Een buurtschapje. Jij bent er volgens mij nog niet geweest, hè? Want
4: nee,
0: jij doet op maandag
4: niet.
0: Altijd, ja, nu in de zomer niet, maar anders de gehuchtjes en de buurtschappen. Maar goed, Scheldeoord, dat is er dan eentje om even nog op het lijstje te zetten. Om te zien hoe het er daar uitziet. Scheldeoord, dan betekent dus dat we weer een finalist erbij hebben vrijdag.

0: Shawn Mendes en Treat You Better.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Marco Goedegeburen, een vaste waarde in onze Zeeuwse top 40. Elk jaar op hemelvaart staat hij er wel in. En als je hem een keertje live wil zien, nou dan kan dat dus vandaag. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Helta.
0: Want waar ben jij te horen en te zien?
2: Ik ben vanavond speel ik op het terras van Bart de Loods in Kortgene.
0: En doe je daar precies? Sta je daar met je band of sta je daar in je eentje?
2: Nee, ik sta daar alleen. Ik ga daar gewoon lekker op een barkruk zitten. Ik speel dan versterkt en ik speel gewoon lekker op mijn gitaar. En af en toe een beetje de hits hè, van nu. Ik doe ook mijn geluidsbanden doe ik af en toe ook, orkestbanden. Maar hoofdzakelijk vanavond met gitaar.
0: Oké.
2: Dus lekker.
0: Nou ik je toch aan de lijn heb, dan denk ik, ja, het wordt wel weer eens tijd dat we gewoon weer eens iets nieuws van jou horen, hè?
2: Ja, zeker. Zeker. Die vraag had ik al verwacht eigenlijk.
0: Oh, en heb je dan al een antwoord ook voorbereid?
2: Ja, weet je, ik heb wel wat teksten liggen, maar ja, die schuif ik dan weer aan de kant. Daar ben ik weer niet helemaal tevreden over. En dan weet je wel, het is ook best moeilijk om een nieuw liedje te schrijven, dan moet ik zeggen, maar... Maar ook eerlijk zeggen, ik ben er ook niet echt volle bak mee bezig. Dat niet.
0: Want je hebt het druk op je gewone werk.
2: Ja, zeker ja. Ja. Zeker, ja. Ik heb een normale baan gewoon erbij. Dus,
0: schrijf dan toch gewoon die hit en dan hoef je verder nooit meer te werken.
2: Nee, ja, dat zou inderdaad mooi wezen. Het kan vrij simpel zijn. Hè. Zo zie je het af en toe wel, hè, met sommige zangers. Hey, pak Rutger van...
0: Ja, en dan ineens
2: en
0: dan stromen de aanbiedingen ook meteen binnen. Maar goed, vanavond dus in Kortgene, Marco Goedegeburen uit Zeerarenskerken. Als je hem live wil zien, grijp je kans.

0: Raccoon en Bring Me My Horse. Ja, het is inmiddels al 7 minuten voor 12, maar ja, dat komt zo met de muziek een beetje uit. Want eigenlijk maken we telkens om 10 voor 12 de dagwinnaar bekend van Goedemorgen Zeeland On Tour. Als je meedoet en foto's appt met het dagthema, dan maak je kans op zo'n shirt. Maar ja, vandaag zijn we echt overspoeld met foto's. En ja, we hadden een paar shirts op reserve besteld, dus ik dacht ook, zullen we het dan maar gewoon zo doen? Dat er 3 winnaars zijn vandaag.
1: Ja, dat vind ik wel passend, want het is echt, nou ja, we vroegen om trouwfoto's in trouwkleding en we zijn overspoeld en het was genieten van alle tijdsbeelden die voorbij kwamen. Dus ik heb echt er heel veel moeite mee gehad als ik je niet heb gekozen. Ik vond jouw foto ook heel erg mooi. Maar we zijn een beetje voor variatie gegaan. De eerste winnaar, dat is de foto van Flip en Joke. Wat ik zo leuk vind, is dat Joke een pak aan heeft.
0: Een broek,
1: een witte broek. In 1972 en ze heeft heel modern eigenlijk. Een beetje een kool zit er op de pak.
0: Maar het is niet zomaar een broek. Het is volgens mij wel van trouwstof.
1: Ja, het is echt een trouwoutfit. Ja, maar echt. Heel feestelijk. Ja. Maar heel leuk vind ik het. En dan hebben we even kijken. Ik ben het allemaal aan het opschrijven. Fred en Yvonne Kwaak. Die vond ik ook geweldig. Die hebben een fotoshoot bij een molen gedaan. Lichtblauwe jurk met een hoed. Ja, dat is ook weer echt. Ja, dat is in 1979. En dat ziet er weer heel anders uit. En terwijl het 6 jaar later is dan die van Joke. En dan gaan we volgens mij nog een beetje terug in de tijd. De laatste winnares. Paula Hagenaars, 1969. Mooie sluier als een toef op haar hoofd.
0: Bruidsmeisjes.
1: Bruidsmeisjes erbij.
0: Met witte kniekousen.
1: Witte kniekousen, heel schattig. Dus 3 shirts worden er verstuurd.
0: Oké, gefeliciteerd. En greep je er vandaag naast? Nou, morgen wel weer met een heel ander thema, maar dan kun je toch weer meedoen. En ondertussen is ook collega Michiel aangeschoven. En dat is natuurlijk voorzegd, u het maar.
2: Uiteraard, goedemorgen Elsa. We hebben het over de brand vannacht in Sluis bij Kostschool. Het Hoompje, dat stond al tientallen jaren leeg. Raakte steeds verder in verval. Maar ja, ondanks allerlei procedures lukt het de gemeente maar niet om de eigenaar het gebouw te laten opknappen. Maar dat zag je ondanks het nieuws ook met het Arsenaal in Vlissingen. Daarom hebben we het over vervallen panden. Gemeenten moeten sneller ingrijpen bij panden die al jaren leeg staan. En misschien kunnen we vanmiddag eens een balletje opgooien. Welke panden in jouw buurt zijn vervallen en zou iets mee moeten gebeuren? We praten erover verder, zometeen om 6:30. Inzicht u het maar.
0: Dat verzegt u het mij, maar je mag wel nu al reageren via 0118-4999-99. Ja, wil je Michiel zelf spreken, dan moet je even wachten.
2: Ja.
0: Natuurlijk snap je dat.
2: Natuurlijk, 6:30 uiteraard bellen. Dat is veel gezelliger, toch?
0: En dat is dan wel hetzelfde nummer, want vorige week vroeg nog iemand, hoe zit dat nou? Dat appnummer is hetzelfde als een gewoon telefoonnummer.
2: Ja.
0: Dat klopt. En je hoeft niet per se dus naar een 06-nummer te appen. Gewoon 0118-4999-99. Het is inmiddels 4 minuten voor 12. Goedemorgen Zeeland. Is er morgen weer? Wil je reageren of heb je ons nodig voor wat dan ook? Dan kan je dat ook doen via datzelfde reactienummer. En wil je Veerle nog terugzien in al die trouwjurken? Vanaf 5:00 vanavond op Omroep Zeeland Televisie na het nieuws kun je er in vol ornaat zien. En dan mocht je gestemd hebben op 1, 2 of 3 trouwjurken. Nou, dan kun je ze dus ook even nog in het echt zien. Blijf voor de rest lekker bij Omroep Zeeland. En zometeen heel veel plezier met Michiel.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt. Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan, van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemiddag, het is bijna 12:02. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de N59 van knop het Hellegatsplein naar Seroskerken. Voor Seroskerken schouwen 3 kilometer. Je vertraging is daar bijna een kwartier. En er rijden geen treinen op dit moment tussen Roosendaal en Vlissingen. Dat komt door een defecte spoorbrug. En daarom tussen Kraningen-Ierske en Goes in ieder geval geen treinen. Tot zeker 12:30. Er rijden op dit moment stopbussen tussen Goes, Capelle-Biezelingen en Kruiningen-Ierske. Hou daar dus rekening met de extra reistijd.
15: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron. En zo op tafel.
16: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
24: Een brand heeft het vervallen spookslot het Hoompje bij Sluis verwoest. Hoor je zo meer over in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. In de landbouw merken ze de droogte. Want de aardappel- en uienoogst zullen dit jaar dramatisch laag uitvallen. En broers Kees en Jan Ploegstra die moeten hun broer Herman al bijna 16 jaar missen. Samen met Peter R. de Vries Foundation geven ze de zoektocht niet op naar hun broer. Het uitgebreide gesprek met de broers hoor je zometeen in de Zeeuwse Kamer. Bijna 6:06, een hele goede middag. Ooit was het een statig klooster in Sluis, het Hoompje. Maar na de brand vannacht is niet meer dan een verzameling stenen over. Want van het monumentale pand, wat al jaren aan het verkrotten is, staan nu nog alleen maar de muren overeind. Verslaggever Niels Schuurbeers die sprak wethouder Chris Simons over de brand en hoe de toekomst er nu uitziet van het pand.
25: De brandweerwagen van de brandweersluis staat nog te ronken. En wat brandweerlieden zie ik met wat omstanders napraten over wat er hier vannacht is gebeurd bij het Hoompje bij Sluis. Wethouder Chris Simons van de gemeente Sluis. U bent hier ook naartoe gekomen om polshoogte te nemen. Ja, we kunnen het niet echt zien, maar wat weet u van de situatie op het terrein?
26: Nou, de situatie op het terrein is natuurlijk helaas een monumentenpand wat afgebrand is. Wat jaren verwaarloosd is, maar toch zonde wat vannacht gebeurd is. En gelukkig heeft de brandweer perfect opgetreden. En ook voornamelijk gekeken naar de bomen en de beplanting eromheen vanwege de droogte.
25: Het gaat inderdaad om een speciaal pand, het Hoompje. Echt een naam hier in Sluis en omgeving. Ja. Wat betekent dat voor de gemeente dat nu dusdanig beschadigd is geraakt?
26: Nou, altijd zonde. We hoopten al jaren dat er een ontwikkeling zou komen, wat ook met de restauratie van het pand. Dat is helaas niet gebeurd door allerlei omstandigheden. Maar een brand wil niemand.
25: Er zijn hekken om het terrein, die waren er al. Worden er extra stappen ondernomen om te zorgen dat het veilig blijft?
26: Ja, dat is onze belangrijkste zorg. Hoe kunnen we zorgen dat het allemaal veilig blijft, ondanks dat het pand afgebrand is. En er wordt ook met de monumentencommissie wordt er gepraat om te kijken hoe daarmee om te gaan.
25: Het pand was al langer aan het verkrotten. Is ook van een ondernemer die in Nederland bekend staat als de Krottenkoning. De gemeente heeft ook geprocedeerd om te kijken of er toch niet iets met dat pand kan gebeuren. Is dat nu verder weg dan ooit? Denkt u nu het is uitgebrand? Of is dit misschien wel de kans om het toch nog uit het slop te trekken?
26: Nou, dat weten we niet. Daar zal eerst natuurlijk met de eigenaar overleg moeten plaatsvinden. En zoals we weten is dat een hele moeilijk traject.
25: De muren staan nog. Wat moet er nu gebeuren? Is het al duidelijk of er überhaupt nog iets te redden valt of voor de sloopkogelwerk?
26: Nee, dat weten we nu niet. Dat wordt onderzocht samen met deskundigen.
25: En wat staat er nu nog op het eerste oog?
26: Ja, op het eerste oog staan de muren er.
25: En het houtwerk, dat was natuurlijk oud en droog, dat is allemaal weg?
26: Ja, dat is allemaal weg. En we hebben natuurlijk ook, we kijken naar gevaarlijke stoffen. Er is op dit moment daarbuiten niks, geen signalen daarvoor. Maar je weet niet hoe het van binnen eruit ziet.
24: Verslaggever Nieuws Schuurbiers was dat in gesprek met wethouder Chris Simons over het uitgebrande hoompje in Sluis. Waarvan nog niet duidelijk is wat er nu mee moet gaan gebeuren. Ja, de aardappeloogst en de uienoogst zullen dit jaar dramatisch laag zijn. Dat verwacht de land- en tuinbouworganisatie ZLTO. Door de droogte staan de gewassen te verschrompelen op het land. En ook de komende weken komt er geen neerslag van betekenis aan. Economieverslaggever Marcel de Kranen die bezocht Hendrik ten Katen. Hij is landbouwer in Poortvliet en bestuurder van land- en tuinbouworganisatie ZLTO.
0: Ik loop over de akker met Hendrik-Jan ten Katen, agrariër op Tolen. Staat er allemaal een beetje droog en dor bij? Is dat normaal?
1: Ja, nou kijk, op zich is het normaal dat die aardappelplant afsterft. Alleen we zijn wel eigenlijk ongeveer 4 weken te vroeg. En nou ja, goed, het is eigenlijk al een beetje dramatisch uitzicht zoals dat nu ziet. Die aardappelen gaan bijna niet meer groeien. En nou, we gaan er nu eentje uittrekken en dan gaan we even kijken wat eronder zit.
0: Wordt even gegraven. Nou, er komen wat aardappelen naar boven. 1, 2, 3 zie ik er. Oké. Okay.
1: Ja, hier nog wat kleintjes.
0: Wat kleintjes.
1: Ja.
0: Hoe ziet het eruit zo op het eerste gezicht?
1: Nou ja, er zitten wel aardappelen onder, maar ze zijn eigenlijk, ja, eigenlijk veel te klein voor het doel waarvoor we ze telen. Deze aardappelen die gaan naar, die zouden naar de McDonald's toe moeten, maar ja, zijn eigenlijk ja, veel te klein. En ja, we verwachten niet dat er nog heel veel lengte bij gaat komen. Dus ja, de opbrengst van dit perceel is 50% van wat het eigenlijk zou moeten zijn.
0: En wat gebeurt er nu met die aardappelen?
1: Nou, die aardappelen gaan we natuurlijk straks wel oogsten. En proberen het te verkopen. Het is deels contract. Dus ja, goed, dat die zullen wel afgenomen wezen. Want ik denk dat we in heel Noordwest-Europa problemen hebben met de droogte. En met de kleine aardappelen. En met mindere aardappelen. Dus er zal wel een afnemer voor zijn. Alleen ja, het zullen iets kortere frietjes worden dit jaar.
0: Nou hebben jullie deze beregend, hè, die aardappollen. Ja. Zijn er nog grote verschillen met andere delen van Zeeland? Hier op Tolen heb je natuurlijk het volkrak zo meer dichtbij. Hoe zit dat elders?
1: Nou ja, in ieder geval Tolen hebben we dan geluk dat we inderdaad zoet water hebben. Alleen ja, in andere delen van Zeeland zijn we toch afhankelijk van met name van het grondwater wat er eventueel zit. Waar nog zoete bronnen zijn en daar kan uitberegend worden. Maar ik verwacht echt een dramatisch lage aardappeloogst voor aankomend najaar.
0: Dat zijn dan de aardappelen. Hoe doen de suikerbieten en de uien? Want die heeft u ook.
1: Ja, nou de suikerbieten die hebben het ook zwaar hè, op dit moment. Dan zie je wel dat op die kleigrond dat er nog wel vocht in zit. En de suikerbiet gaat heel diep de grond in. Dus ze groeien niet hard, maar ze gaan niet dood, zeg maar.
0: En stevige producten, zeg ja, maar, stevige wortels.
1: Ja, die doen het eigenlijk over het algemeen gewoon goed. Omdat ze gewoon ook een goed wortelgestel hebben. En ja, uien zie je eigenlijk hetzelfde beeld als bij veel aardappelen. Van die, ja, die laten het ook afweten met dit soort weersomstandigheden. En die wortelen juist ook niet zo diep.
0: En gaat die uienoogst ook zo tegenvallen in Zeeland? Net als die aardappel, of is dat iets minder dramatisch?
1: Maar je zag het eigenlijk al aankomen hè, voor de langste dag. En dan moet een uiengewas gewoon heel veel loof hebben gemaakt. En
0: lekker hoog staan?
1: Lekker hoog staan. Hè, want dat zegt hij vaak iets over de opbrengst van wat er later in het seizoen onder kan komen. En je zag gewoon veel uien die hebben gewoon 10 tot 20 centimeter te weinig loof gemaakt. En dat scheelt gewoon een hoop opbrengst. En ja, dan gaan we straks ook terugzien dat de opbrengst ook gewoon heel erg laag zal zijn in de en de zaaieën.
24: Zei Hendrik ten Katen, landbouwer op Tolen en bestuurder van de ZLTO, de Land- en Tuinbouworganisatie. De Kater verwacht overigens dat de plantenuien, die als bolletje de grond ingaan, een betere oog zullen geven dan de zaaieuien die als zaadjes de grond ingaan. Straks na 12:30 is het tijd voor de Zeeuwse Kamer. Dit keer op stap zijn we met Kees en Jan Ploegstra. Zij moeten hun broer Herman al bijna 16 jaar missen. Herman verdween in oktober 2010. De kraammachinist uit IJzendijken kwam na een kickboxles in Breskens niet meer thuis. Zijn auto werd tussen Breskens en nummer 1 aangetroffen. Meerdere keren leek een oplossing van zijn vermissing dichtbij, maar tot op heden is Herman niet gevonden. Toch blijven de broers strijdbaar, zegt broer Jan.
2: Ik vind het heel erg jammer dat ik nog steeds niet een duidelijk beeld heb van naar dat scenario. Daar moeten we echt wat achter gaan zoeken of wat meer kansen zou kunnen bevatten dan de andere scenario's. Kan voor mij nog steeds alle kanten op. En het liefst had ik gehoord na het cold case onderzoek dat ze hadden gezegd, jullie broertje zat in dat en dat, of had daar en daar mee te maken, of het ging daar en daar

0: dat naar Zeeland komen, dat is voor mij van ongeschikt belang. Je wil maar één ding en daar maken wij ons heel hard voor, dat je antwoorden wil.
1: En aandacht ook voor de zoektocht die jullie nog hebben?
0: Ja, heel graag, heel fijn. Want je merkt wel, als er niks naar buiten gaat, dat er ook niks binnenkomt. En je gaat niet iets naar buiten brengen om maar iets binnen te krijgen. Nee, je hoopt dat de mensen actief blijven. Dat er misschien mensen vroeging krijgen. En dat wel het verhaal een keer op tafel komt.
2: Zometeen om 12:30 het langere gesprek met beide broers en de Peter R. de Vries Foundation, die zich sinds 2024 met deze zaak bezighoudt. Het is 12:15. Wat gaat het weer doen de komende dagen? Blijft die droogte of gaat het toch een klein beetje regenvallen? Je hoort het na de Beatles.

0: The Beatles en Here Comes the Sun. Het is Omroep Zeeland en laten we eens kijken naar dat weer en of die zon vanmiddag iets meer tevoorschijn gaat komen. John Havinga, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Want hij is op sommige plekken toch wel verstopt, hè, achter de bewolking op dit moment.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben deze ochtend wat vaker te maken met bewolking. Ook op dit moment is dat het geval. Maar we zien wel dat er... vanuit het westen toch weer wat bredere opklaringen gaan komen in de loop van de middag. Dus dat betekent dat het vanmiddag geleidelijk ook weer vrij zonnig wordt. Bovendien, de luchtsoort waar we op dit moment mee te maken hebben is enigszins onstabiel. Dus een enkel lokaal buitje, ik heb hem dan met name boven Zeeuws-Vlaanderen staan, daar sluit ik niet helemaal uit. Maar ja, wat we natuurlijk vooral merken is dat de temperatuur een stuk omlaag is gegaan ten opzichte van gisteren. Het is een stuk minder warm. Gisteren om dezelfde tijd was het al 30 graden. Op dit moment schommelt het kwik rond de 23, 24 graden. Dus dat scheelt nogal wat. En ik denk ook dat de wind ervoor zorgt dat die maximumtemperaturen niet hoger komen dan 23 tot 27 graden. Met dan de hoogste temperaturen wat verder de provincie in het oosten natuurlijk. En vlak aan zee wordt het zo'n 23 tot 24 graden. En we merken het ook al, hè, dat die wind wat sterker is. Die is matig tot vrij krachtig. En die komt uit het westen tot zuidwesten.
0: Ja, toch is dat iets cooler.

0: weer van korte duur. Want volgens mij gaan we langzaam alweer richting de 30 graden de komende dagen.
1: Ja, inderdaad, het schommelt wel. De temperatuur die gaat morgen nog even iets omlaag. Een klein stukje naar 20 tot 24. En dat is dan ook meteen weer de koelere dag van het rijtje. Want daarna zien we de temperaturen weer omhoog kruipen of stijgen. Morgen dus 20 tot 24 graden. Met een wind uit een westelijke richting. Meest matig is die, rond windkracht 4. Waarschijnlijk af en toe eventjes tippend aan windkracht 5. Maar dus niet al te sterk, maar genoeg om dus de nog wat koelere lucht aan te voeren. Maar vanaf vrijdag zien we dat het hoge drukgebied een redelijk hoog drukgebied boven Frankrijk zich weer uitbreidt richting onze omgeving. En die neemt ook toch wel weer die warmere lucht met zich mee. Nou, vrijdag wordt het zo'n 25 graden gemiddeld. Ik denk dat we zaterdag oplopen naar een 28, 29 graden gemiddeld. Wellicht dus al dat de 30 ook zaterdag alweer gehaald wordt. En in ieder geval op zondag wordt het zo'n 30 of 31 graden gemiddeld. Dus dan zitten we zijn we eigenlijk weer terug bij af. Of in ieder geval terug bij waar we maandag mee zijn begonnen. Ja. Met die temperaturen ruim boven de 30 graden.
0: Oké, duidelijk. Beter even voldoende. John Avega, dankjewel.

0: Sabrina Carpenter en Taste hier bij Omroep Zeeland. Laten we eens kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Het gaat onder andere over SpaceX en ook over de vereniging Eigen Huis. Want zij openen een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. Dat is nodig, want het gaat vaak fout bij de aanschaf van bijvoorbeeld een thuisbatterij, warmtepomp of zonnepanelen. De vraag naar dat soort spullen om je huis te verduurzamen groeit. En malafide bedrijven die maken daar misbruik van, zegt de vereniging Eigen Huis.
1: Het gaat dan veelal aan de deur of telefonisch. Nou, je kent het wel, je zit net te eten en de deurbel gaat. Dan wordt er vervolgens aangedrongen op een snelle handtekening. Er wordt gezegd, nu tekenen, want anders is de aanbieding niet meer geldig. En voor je het weet zit je aan een product vast dat helemaal niet werkt of niet bij je past.
0: Eigen Huis wil met de meldingen erachter komen welke praktijken het vaakst voorkomen. Want zo kan de organisatie huiseigenaren beter waarschuwen. En hoewel de omzet steeg, heeft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, de afgelopen 3 maanden een verlies geleden van ruim $500 miljoen. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters komt dat doordat het bedrijf veel geld steekt in AI.
2: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar. Dus er gaan enorm veel geld aan het trainen van modellen voor kunstmatige intelligentie, AI dus.
0: Ja, SpaceX ging 2 maanden geleden naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. En daarmee is de koers stevig gedaald, maar het verlies is wel minder dan beleggers hadden verwacht. En Albert Heijn gooit vanaf 7 september het koopzegelsysteem op de schop. Dat betekent dat het 2 keer zo lang duurt straks voordat je een vol spaarboekje hebt. Klanten die krijgen dan voortaan 1 koopzegel per €2 aan boodschappen. Momenteel is het €1 aan boodschappen. De bekendmaking van de supermarktketen leidt tot kritiek bij klanten. Het spaarsysteem van de supermarkt bestaat al ruim 70 jaar. En klanten hebben zo hun eigen redenen om mee te sparen, legt deze retaildeskundige uit.
3: Mensen gebruiken het ook als een soort van spaarpotje. Van ja, ik kan later mijn concertkaart ervan kopen of een vakantie van betalen. Dus ze laten het geld daar ook langer staan. Dan is die 6% ineens niet meer waar als je hem niet gelijk inwisselt. Of als je hem langer dan 1 jaar laat staan. Dus dat is, ze gebruiken het ook anders dan het echt bedoeld is.
0: Nou, 6 jaar geleden stopte het supermarktbedrijf met het papieren koopzegels die in een boekje geplakt moesten worden. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Naar muziek van Ronan Keating.

0: met Life is a Rollercoaster. Bijna 12:30, het laatste Zeeuwse nieuws. Dat krijg je zo van Floris-Jan. Wat zit daarin?
1: Ja, nou, bijvoorbeeld dat al sinds dit weekend de mensen al hele dagen voor hun plezier in een gymzaal in Vlissingen zitten opgesloten. Waarom precies? Dat hoor je zo.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Iets na 12:30, zometeen het verhaal van de broers van Herman Ploegstra in de Zeeuwse Kamer. Eerst het Zeeuwse nieuws, want nog veel vragen over de toekomst van het afgebrande hoompje. Florian Sietsema, goedemiddag.
1: Giel, goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wat met het afgebrande pand van het hoompje gaat gebeuren. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Chris Simons. De oude kostschool tussen Sluis en Sint-Anna Termuiden is vannacht helemaal uitgebrand en alleen de buitenmuren staan nog overeind. Er is nu overleg nodig met de eigenaar, Ronnie van der Putten, over het pand. Maar dat zal niet zomaar gaan, omdat hij al jaren geen contact wil met de gemeente. De storing aan de Vlaken spoorbrug is weer opgelost en dus rijden er weer treinen tussen Kruiningen-Ierseke en Goes. Sinds vanmorgen even voor 10:00 waren de problemen met de brug, waardoor ook tijdelijk hinder voor de scheepvaart kon ontstaan. De aardappel- en de uienoogst zal dit jaar dramatisch laag uitvallen. Dat is de verwachting van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. Vooral in het westen van de provincie hebben de planten veel last van de droogte. Door het gebrek aan neerslag groeien de aardappelen niet goed genoeg en de uien hebben door de droogte in het voorjaar te weinig loof gemaakt. En twee schakers leiden momenteel bij het Scheldemond schaaktoernooi in Vlissingen. De Brit Daniel Howard Fernandez en Max Warmerdam. Ze wonnen al hun 5 partijen en met nog 4 partijen te gaan zijn ze dus nog ongeslagen. Vanavond dan treffen de twee grootmeesters elkaar. Het schaaktoernooi in de gymzaal van het Scheldemond College bestaat uit 9 rondes. Zaterdagmiddag staat de slotpartij op het programma. Het weer dan in de provincie. Het wordt vanmiddag 23 tot 27 graden. Ondertussen staat er een matige tot vrij krachtige zuid-zuidwestenwind. Het is wisselend bewolkt. In de loop van de middag wordt het dan vrij zonnig opnieuw. Maar een enkel buitje in Zeeuws-Vlaanderen is niet helemaal uitgesloten. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 12:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Nelly Sherry en 7 Seconds hier bij Omroep Zeeland. Bijna 7:30. In de Zeeuwse Kamer vandaag, de broers Kees en Jan Ploegstra. Zij moeten hun broer Herman al bijna 16 jaar missen. Herman Ploegstra uit IJsendijk is vermist sinds oktober 2010. Hij verdween 's avonds nadat hij een kickboksenles had gevolgd in Breskens. Zijn auto werd bij nummer 1 teruggevonden met daarin bloedsporen, maar geen spoor van Herman zelf. Meerdere keren leek een oplossing van zijn vermissing dichtbij, maar tot op heden is Herman niet gevonden. Toch blijven de broers strijdbaar. Samen met de Peter R. de Vries Foundation willen ze de zaak oplossen. Mark van Leijden die sprak met de broers.
1: We zitten hier op een bijzondere plek in de Braakman. Want dit is een plek waar jullie voor het laatst gezocht hebben naar Herman.
2: Jan. Ja, dat is helemaal waar. Wij hebben hier vorig jaar september heeft justitie hier gezocht. Met een negatief resultaat. Waarbij wij uiteindelijk verder zijn gegaan en wij uiteindelijk afgelopen januari hebben we zelf mogen graven op de desbetreffende plek. Ook zonder resultaat. En wij voelen, wij merken dat er mogelijk wel meer is.
1: Want het was naar aanleiding van een anonieme tipgever die een tip heeft gegeven waar Herman begraven zou kunnen liggen.
2: Er zijn wat anonieme brieven binnengekomen bij de Peter R. de Vries Foundation. Naar aanleiding van die dingen is alles gaan rollen. Ook na de eerste keer zijn er weer brieven binnengekomen met meer details. Daar hebben we uiteindelijk zelf op geacteerd. Zonder resultaat. Maar wij hebben het gevoel dat we totaal niet uitgesproken zijn met deze anonieme briefschrijver. En daar willen we toch heel graag mee verder.
1: Ja. Je doet dit samen met je broer, Kees. Kees, hoe is dit om dit samen met Jan te doen?
3: Nou, hoe is dit om samen met Jan te doen? Dat voelt niet om iets samen te doen. Dit is gewoon, dit pak je op en dit ga je gewoon doen. Alle tips die boven komen, daar worden we mee op de hoogte gesteld. En die wil je uitgewerkt zien. En ik denk ook dat Jan als ik daarmee door blijven gaan. Ja. Wij willen gewoon weten waar Herman is.
1: Ja, want hoe bepalend is de verdwijning van Herman voor jullie leven?
2: Jan? Ja, hoe bepalend is dat? Heel bepalend. Je mist een broer. Je mist een familielid. Onze moeder mist een kind. Ga er eens over nadenken. En dat hangt erin. Dat blijft erin haken. En omdat er geen antwoorden bij zijn, vinden wij dat, ja, dat is gewoon onmenselijk. Dat is waar.
1: Maar hoe hou je dat al 16, bijna 16 jaar vol, Kees? Die onzekerheid.
3: Dit blijf je volhouden omdat er nog wel steeds aandacht is. Wij krijgen aan alle kanten nog volledig aandacht door media, door de foundation. Zolang dat
1: Peter R. de Vries Foundation?
3: Peter R. de Vries Foundation, ja. Zolang alles maar opgerateld blijft gaan, blijf je hoop houden. En die hoop is er zeker nog.
1: Annemiek van Spanje, je bent van de Peter R. de Vries Foundation. De cold case Herman Ploegstra is wel heel belangrijk voor jullie.
4: Het is zeker een hele belangrijke zaak. Zoals er meer zaken heel belangrijk zijn. Zolang er nabestaanden zijn of achterblijvers die zoeken naar antwoorden. Ja, dan voelen wij ons geroepen om te helpen. En je hebt net geluisterd naar de broers. Welke lijdensweg zij eigenlijk ondergaan. Omdat ze een broer missen en hun moeder een kind mist. Wij hopen dat wij ze kunnen helpen. En zijn elke keer op zoek naar nieuwe manieren om deze zaak onder de aandacht te blijven houden.
1: Nou, daarin is jullie werkwijze wel drastisch veranderd.
4: Klopt, ja. De eerste 5 jaar van het bestaan van de foundation hebben we vooral vastgehouden aan de eerste blauwdruk die Peter ons gaf. En dat was het uitloven van hoge tipgelden. In de hoop dat de gouden tip in ons binnen zou komen. En dat heeft zeker tot succes geleid. In ieder geval in 2 zaken. Maar op een gegeven moment zijn we toch met elkaar bij elkaar gekomen. We hebben gezegd, moeten we niet meer? Weet je, dat knagende gevoel dat we meer zouden moeten kunnen en willen. En in de zaak van Herman zijn we eigenlijk voor het eerst een andere weg ingeslagen. En dat was wel heel rigoureus. Want toen zijn we met elkaar echt gaan graven naar een vermist persoon. Maar dat was ook de eerste keer dat we daar heel concreet aanleiding toe zagen. En nu, ja, sinds afgelopen jaar, eigenlijk sinds ik directeur ben geworden, hopen we meer echt feitelijk onze handen vuil te maken, zo maar te zeggen. Er zijn inmiddels ook verschillende oud-rechercheurs die zich bij ons hebben aangemeld. Die met meer dan 40 jaar ervaring in het politievak, die niet stil kunnen zitten, ondanks dat ze met pensioen zijn, die aan de slag zijn gegaan, ook in andere zaken. En zo is de foundation aan het groeien. Qua personen, qua capaciteit, maar ook met wat we kunnen doen en willen betekenen voor mensen zoals Jan en Kees.
1: Ja, want Jan en Kees, hoe merken jullie dat een andere aanpak is nu van de foundation? Kun je daar iets over zeggen?
2: Nou, je merkt heel sterk dat ze heel sterk hebben gemaakt om bij die gravenactie daadwerkelijk te kunnen graven. Dus alle dingen achter de schermen voor ons, bij de burgemeester, bij een staatsbosbeheer, alles al af te vangen. Zodat we met elkaar het daadwerkelijke graafwerk konden gaan doen. Dat zijn taken, daar zijn wij minder in thuis. Ik zeg niet dat we niet hadden gered, maar dit was wel heel fijn dat het wel gebeurde.
1: Ja, dan kun je je concentreren in feite op
2: het zoeken. Kan je, ja. Kan je echt naar het zoeken gaan denken. En de aandacht die er rondom de foundation is voor deze zaak, die is gewoon heel belangrijk voor ons. Ja. En dat ze nu nieuwe methoden, oud-rechercheurs binnen de club hebben, ja, dat kan alleen maar in je voordeel werken.
1: Want worden jullie nou überhaupt persoonlijk benaderd met tips, of loopt het allemaal via de foundation? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, in de wandelgangen hoor je links en rechts, horen we allemaal wel eens wat. En dat zijn geruchten. Die kunnen via mij, via Kees, via Zeeland kunnen binnenkomen. Via anonieme brieven die bij de foundation worden bezorgd. Het gaat over allerlei schijven. En als we wat denken, daar zit wat tussen, ja, dan wordt het groot getrokken en dan gaan we verder zoeken.
1: Hoe was dat om dan die tip binnen te krijgen, anonieme tip, dat er op een plek gegraven moest worden, daarna dat er dieper gegraven moest worden. Jullie zijn aan de gang gegaan. Wat doet dat met jullie?
3: Wat doet dat met ons? Kijk, als de NFI op niks stuit en eigenlijk het gesloten
1: Francis
3: zou zijn.
1: Instituut?
3: Ja, dus eigenlijk zou het daar gesloten zijn en dat we daar niet verder mee kunnen. En je loopt wel met het gevoel van er is meer. Dan ben je blij met de mensen om je heen die kunnen regelen dat je meer zou mogen. En dat je dan met z'n allen in gesprek kan gaan dat we daar meer mogen doen. Dat was voor ons eigenlijk een hele mooie dag. En op de dag zelf voelt het dan ook niet zo van je bent aan het zoeken naar. Eind van de dag is het een grote teleurstelling dat je niks gezocht hebt of niks gevonden hebt. Maar je bent wel blij dat je deze stappen allemaal mag doen.
1: In hoeverre zijn de scenario's die er uitgesproken zijn over de verdwijning van Herman van belang voor jullie om te denken in een bepaalde kant of te zoeken in een bepaalde richting? Want er zijn natuurlijk verschillende scenario's zijn er afgeschoten. Zelfmoord, vrijwillige verdwijning. Er zijn andere scenario's nog steeds wel intact. Hoe kunnen jullie daar naar kijken en helpt dat jullie in het zoeken?
2: Nou, er zijn zeker heel veel scenario's. Ik vind het heel erg jammer dat ik nog steeds niet een duidelijk beeld heb van naar dat scenario, daar moeten we echt wat achtergezoeken of wat meer kansen zou kunnen bevatten dan de andere scenario's. Kan voor mij nog steeds alle kanten op. En het liefst had ik gehoord na het cold case onderzoek dat ze hadden gezegd, hey, jullie broertje zat in dat en dat, of had daar en daar mee te maken, of het ging daar en daar om. Dat hebben ze nog steeds niet kunnen bevestigen.
1: Dus dat is nog steeds een duister eigenlijk.
2: Ja, je moet ernaar nog steeds heel breed zoeken. En anders zou je echt kunnen richten op iets. En niet alleen wij, ook zijn vrouw, zijn dochter, de recherche, alles wat ermee bezig is, dat kan ze echt op dat puntje richten. En dat is nog steeds niet aan de orde.
1: Nee, en je moet ook elke keer naar Zeeland komen om dat uit te gaan zoeken als er weer iets nieuws bekend wordt.
2: Ja, maar dat naar Zeeland komen, dat is voor mij van ongeschikt belang. Je wil maar één ding en daar maken wij ons heel hard voor, dat je antwoorden wil.
1: En aandacht ook voor de zoektocht die jullie nog hebben?
2: Ja, heel graag, heel fijn. Want je merkt wel, als er niks naar buiten gaat, dat er ook niks binnenkomt. En je gaat niet iets naar buiten brengen om maar iets binnen te krijgen. Nee, je hoopt dat de mensen actief blijven. Dat er misschien mensen vroeg in krijgen. En dat wel het verhaal een keer op tafel komt.
1: Ja. Nou, laten we eens even naar de plek gaan waar jullie voor het laatst gegraven hebben. Om te kijken hoe de laatste stand van zaken is. Ja. Kees en Jan, we zijn inmiddels in Braakman Noord aangekomen op de plek waar jullie eigenlijk voor het laatst hebben gekeken of Herman hier zou kunnen liggen. Hoe is het om hier te zijn?
2: Ja, we zijn zeker kort bij de plek. Ja, voor mij toen we aankwamen lopen kwamen net wel weer de herinneringen van die dag boven. De spanning die je die ochtend had, die in de loop van de dag weer afzakte. Het doet mij wel wat, ja. En ik geloof ook dat er hier... Ja, het kan goed dat er wel wat is. En dat vind ik best, hoe moeilijk dat ook is. Omdat je daar geen grip op hebt. Geen tastbaar iets. Ja, er blijft iets in mijn hoofd knagen dat zegt, er is hier misschien wel wat. Het is voor mij niet uitgesloten.
1: Ja, Kees, hoe is dat? Want de antwoorden kunnen hier liggen.
3: Ja, we komen hier net aanlopen. En ook ik heb het gevoel van, ben ik nou heel dicht bij mijn broertje? Dat weten we pas van hem gevonden hebben natuurlijk. En de antwoorden kunnen hier liggen, zegt u. Maar dan hebben we wel hulp van andere mensen nodig die beter uitleggen waar Herman misschien zou kunnen liggen. De vorige antwoord was dat we niet diep genoeg hebben gezeten. Nou, wij denken dat we aardig op diepte zijn geweest en we hebben geen verstoringen meer gezien. Dus dat was voor ons uitgesloten, maar zitten we precies op de plaats? En dat antwoord zou ik wel heel graag willen weten. En of die ook teruggekoppeld kan worden naar de Peter R. de Vries Foundation. Dat die het op kunnen pakken. En dat hoeft niet van dezelfde beste man of vrouw zijn geweest. Al weten andere mensen het, dan zouden wij erop blij mee wezen. Maar geef ons een antwoord van waar is Herman?
1: Ja, Annemiek van Spanje staat er ook hierbij. Wat kan de Peter R. de Vries Foundation hierin betekenen?
4: Nou ja, ik heb Jan en Kees ook voorgehouden. Wij nemen natuurlijk deze anonieme tipgever heel serieus. Tegelijkertijd weet ik ook dat we in de afgelopen paar jaren vaker brieven hebben gekregen of e-mails. Waarvan in ieder geval mijn hart sneller ging kloppen. En dat als dat uitgelopen wordt, dat het toch niet iets blijkt te zijn. En het is heel moeilijk voor te stellen dat er mensen zijn die grapjes uithalen. Dus misschien is dit iemand die wel een deel van de waarheid kent, maar niet de volledige waarheid. Maar het kan ook zo zijn dat die informatie hier gewoon echt niet klopt. Dat gezegd hebbende, er zal sowieso iemand rondlopen hier in Zeeland die meer weet. Of dat nou deze tipgever is, waardoor we nu op deze plek staan, of dat het iemand anders is.
1: Maar jullie zijn niet voor niks op basis van die anonieme tipgever hier gaan zoeken.
4: Absoluut, we namen dat uiterst serieus, dat nemen we nog steeds. Dus als deze tipgever al dan niet anoniem contact met ons zou leggen, komen we daar heel graag mee in gesprek. Maar we willen ook met andere mensen spreken. Er zijn sowieso hoe dan ook meer mensen die weten over de vermissing van Herman en over een mogelijke locatie waar Herman zich bevindt. En met die mensen proberen wij in contact te komen.
1: Jan en Kees, jullie moeten steeds van ver komen hier in Zeeland rond te rijden om het verhaal van Herman ook onder de aandacht te blijven houden. In ieder geval sowieso in Zeeland. Rijden jullie dan ook nog wel eens door IJsendijk heen? Dat je zegt van, daar ligt de sleutel ook, wat jullie betreft?
2: Nou, de sleutel kan daar liggen, rijden we daar doorheen. Ja, daar komen we ook wel eens. En wij komen ook op de plek waar zijn auto heeft gestaan. Daar kom ik ook.
1: Bij nummer 1 daar.
2: Bij nummer 1, ja. Kijk, je komt overal. Kees komt ook overal hier in Zeeuws-Vlaanderen. Je hoort ook dingetjes, verhalen. Je merkt dat het heel erg leeft onder de mensen hier. Dat is als je een mensje uit Zeeuws-Vlaanderen spreekt, dan iedereen kent de zaak. En iedereen wil er ook wel meer van weten. Met die gedachte dat je mogelijk wel eens met iemand in contact bent geweest die er meer van weet. Want ook dat kan. Dat het misschien wel heel dichtbij is geweest of iets verder weg. Maar ik ben ook in de veronderstelling dat er echt mensen zijn die het weten. Alleen die hebben tot op heden niks naar ons verteld.
1: Nou Kees, je bent hier samen met je broer. Hoe doe je dat samen? Jullie komen op de weg hier naartoe, praat je natuurlijk daarover. Hoe gaat zo'n gesprek dan?
3: We hebben erover van wat nu. Wat kom je tegen? Wie kan daar wat mee? Maar je staat wel te wachten op mensen die echt dat zeggen. Wij komen wel eens op beurzen of andere dingen. Of shows. En dan spreek je ook mensen van jongens, we hebben jullie op televisie gezien. Of je hebt een verhaal gehoord op de radio. Het speelt heel erg. En we delen alles. En dan denk ik, ja jongens, is er dan nooit iemand die nou naar voren durft te stappen. En durft te zeggen van joh, dit is er in werkelijkheid gebeurd. En dat mis ik wel heel erg.
1: Kun je uitleggen wat voor jullie het meest belangrijkste is in deze hele zaak?
2: Nou ja, een waarheid die zou je willen weten. Maar het vinden van is voor ons echt het belangrijkst. Dat je iets kan afsluiten. Dat je afscheid kan nemen. Niet alleen voor ons. Ook voor zijn vrouw, zijn dochter, onze moeder, zijn schoonmoeder. Roep het. Iedereen gun je dat ze afscheid kunnen nemen. En er zijn een aantal mensen bij die zijn op leeftijd. Dus ja, je hoopt dat het komt. Dat is één. En voor jezelf, en ik denk ook voor de familie, je wil de rust in je hoofd terug. Je wil niet bij alles wat je doet weer een flits langs voelen komen. Want je voelt hem. Als je 's nachts wakker legt en er is wat, er speelt wat, dan weet je waar je die nacht aan denkt. Feestdagen, zijn het nog wel feestdagen? Dat zijn allemaal van die dingetjes, daar hoor je niet altijd blij van. En dat blijft spelen. En door misschien een antwoord van een tip geven, hoop je uit het wereldje te komen. En gewoon duidelijkheid te hebben.
1: Want jullie willen geen stilte rondom Herman?
3: Nee, zeker niet. Maar ik denk ook zelf wel dat in het plaatsje IJsendijken, als dit opgelost mag wezen, dat ook een rust geeft. Want ik heb zelf het gevoel, het speelt daar ook heel erg. En mensen willen het ook opgelost zien.
1: Annemiek, wat is jullie rol als Peter R. de Vries Foundation hier nog in? Wat kunnen jullie betekenen?
4: Ja, we hebben natuurlijk in eerste instantie tipgeld uitgeloofd. Daarna is er een podcast gemaakt, Cold Cases tegen het licht. Naar aanleiding daarvan zijn we in contact gekomen met die anonieme tipgever. Toen hebben we contact gelegd met de politie. Is er een zoekactie geweest met het Nederlands Forensisch Instituut. Dat heeft toen niets opgeleverd. Daarna is er een graafactie geweest. Die is uitgevoerd door de broers zelf. Maar wij als foundation waren daarbij aanwezig. En we vooral gefaciliteerd dat kon plaatsvinden binnen de wet en regelgeving. In contact te leggen met de politie, de burgemeester, staatsbosbeheer. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Dat een familie zelf gaat graven naar een vermist familielid. Ja, en daarna is het, hebben we nog wel wat brieven gekregen, maar is het eigenlijk een beetje stil komen te liggen. Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken, gezegd, wat kunnen we nu nog? Ja, in de praktijk is dat vooral praten met mensen zoals jou, de media. Hopen dat die media-aandacht misschien nog iemand over de streep trekt om contact te leggen met de foundation. Want er moet iemand rondlopen. Of dat nou in IJsendijken is, of in Zeeland, of in Nederland. Er zijn absoluut meer mensen die weten over de vermissing van Herman. Die ons van informatie kunnen voorzien. Op basis waarvan wij weer aan de slag kunnen. En dat doen we dolgraag.
1: Wat kunnen mensen nu nog doen?
4: Nou ja, uit het feit dat het een cold case is. En dat er weinig tips binnenkomen. Althans geen tips waar wij mee verder kunnen. Daar maken wij uit op dat diegenen die informatie hebben, het misschien moeilijk vinden om die informatie met ons te delen. En daarom hebben wij in onze podcast, maar wil ik dat nu opnieuw benadrukken, de mogelijkheid om anoniem te tippen. Deze tipgever moet weten dat advocaten een beroepsgeheim hebben. Dus je kan naar een advocaat bij in de buurt stappen. En die kan contact met ons leggen en zal nooit jouw identiteit prijsgeven, maar wel de informatie die je met ons kunt delen. Maar je mag ook contact leggen met Anno Huisman. Dat is een advocaat die betaald wordt door de PTR de Vries Foundation. Die zal ons niet vertellen wie er contact met hem heeft gelegd. Maar die kan wel die informatie met ons delen waar wij weer mee verder kunnen. Schroom niet. Maak daar gebruik van. Deel die informatie en zorg dat deze familie weer rust krijgt.
1: Want die anonimiteit is echt anoniem.
4: Echt anoniem.
1: Kees en Jan, jullie blijven zoeken zolang het nodig is en zolang er nog geen definitief antwoord is?
2: Ja, we blijven zoeken. Ja, we geven niet op. Hier kunnen we niet meer leven.
1: Kees?
3: Ja, ga zeker door. Om de kleinste dingen ga ik toch aan de gang. We geven de moed niet op. Maar wij zijn niet de enigste die de moed niet opgeven.
0: Maar hier worden de broers Kees en Jan Ploegstra en ook Annemiek van Spanje van de PTR de Vries Foundation in gesprek met Mark van Leijden over de cold case-zaak van Herman Ploegstra. Meer daarover vind je online op de site en in de app. En zometeen na 1 uur, dan hoor je de Muziekmiddag met Stefan Danen.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
8: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
9: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
14: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn twee agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
18: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
21: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
23: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
24: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
23: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
24: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
25: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
27: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

America met You Can Do Magic. Goedemiddag en van harte welkom bij de Muziekmiddag op deze woensdag. Misschien heb je gisteren ook wel geluisterd. Toen draaide ik A Horse With No Name, ook van America. En toen dacht ik, weet je, het is ook wel eens lekker om deze te draaien. You Can Do Magic dus, in de Muziekmiddag. En heel leuk dat jij erbij bent. En nu hoor je Ed Sheeran met Azizem.

Ja, mooi pianootje, hè? Dan komt hij nog één keer, het fragment. En later dit uur hoor je hem helemaal. Eerst is Douwe Bob hier met Funny.

Tja, stilzitten is lastig hè, bij Nancy Sinatra. These boots are made for walking. In de muziekmiddag hoor je straks dit lied. Denk er nog heel even over wat voor lied dat kan zijn. Straks hoor je ook het laatste Zeeuwse nieuws. Maar eerst gaan we luisteren naar Taylor Swift.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, Floris-Jan Sietsema met het Zeeuwse nieuws. Een Zeeuwse fruitteler wordt verdacht van het importeren en gebruik van een verboden bestrijdingsmiddel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen. Dat gif werd onderschept door de douane en zat verstopt in pakken hondenvoer uit Azië. Uit onderzoek blijkt dat de Zeeuwse teler in totaal vermoedelijk 150 kilo van het verboden middel uit China heeft besteld. De aardappel- en uienoogst dit jaar zal dramatisch laag uitvallen. Dat is de verwachting van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. Vooral in het westen van de provincie hebben de planten veel last van de droogte. Door het gebrek aan neerslag groeien de aardappel en uien niet genoeg. Het is nog niet duidelijk wat er met de verbrande resten van het hoompje gaat gebeuren. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Chris Simons. De oude kostschool tussen Sluis en Sint-Anna-Termuiden is vannacht helemaal uitgebrand en alleen de buitenmuren staan nog overeind. Er is nu overleg nodig met de eigenaar, Ronnie van der Putten, over het pand. Maar dat zal niet zomaar gaan omdat hij al jaren contact weigert met de gemeente. En twee schakers leiden momenteel bij het Scheldemond schaaktoernooi in Vlissingen. De Brit Daniel Howard Fernandes en de Nederlander Max Warmerdam. Ze wonnen al hun 5 partijen en zijn met nog 4 partijen te gaan, dus nog ongeslagen. Vanavond treffen de twee grootmeesters elkaar. Dat schaaktoernooi in de gymzaal van het Scheldemond College bestaat uit 9 rondes. En zaterdagmiddag dan staan de slotpartijen op het programma. Het weer in onze provincie, het is 23 tot 27 graden bij een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Het is wisselend bewolkt. In de loop van de middag wordt het dan weer vrij zonnig. Een enkel buitje in Zeeuws-Vlaanderen is trouwens niet helemaal uitgesloten. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek.

Baby, baby van Amy Grant in de muziekmiddag. En jij bent natuurlijk helemaal bezig met dat muziekspelletje. Dat fragmentje dat ik je net liet horen, komt hij nog één keer. Ja, veel piano in dat fragment, maar om welk lied gaat het? Nou, ik geef je nu het antwoord. Het is Coldplay met, ja, het prachtige, dat moet erbij gezegd worden, All My Love. We've been through

0: Zeg, Snivende Tears met Driver's Seat in de muziekmiddag.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, daar gaan we nu mee verder. Een lekker zomerse plaat van Inge met Good Day.

0: openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna €90 miljoen aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
10: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
13: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

ABBA met One of Us in de muziekmiddag. Ik pak de verjaardagskalender eens even bij. Wie zijn er vandaag allemaal jarig? Op 5 augustus, nou, voormalig handballer Estefana Poelman viert vandaag haar 34ste verjaardag. Ze speelde tussen 2010 en 2025 207 interlands voor Oranje en maakte daarin 685 doelpunten. Ja, dat zijn serieuze aantallen. Neil Armstrong, het is zijn geboortedag. Hij zou vandaag 96 jaar zijn geworden. De Amerikaanse astronaut schreef geschiedenis in 1969 als eerste man op de maan. En daarnaast werkte hij als gevechts- en testpiloot, ingenieur en hoogleraar. Voormalig voetballer Salomon Kalou is 41 jaar geworden. De aanvaller uit de Ivoorkust speelde tijdens zijn loopbaan voor verschillende clubs, ook bij Feyenoord. En hij kwam ook jarenlang uit voor het nationale elftal van zijn land. En voormalig politicus Fred Teven viert vandaag zijn 68ste verjaardag. Hij was staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Tweede Kamerlid voor de VVD en eerder ook officier van Justitie in Amsterdam. Maar ook, ja, buschauffeur.

zijn live had zien optreden in New York. Het was het begin van een carrière met heel veel verkochte albums, tientallen miljoenen. En op deze dag in 1984 speelde Bruce Springsteen het eerste van 10 uitverkochte concerten in het Meadowlands Complex in New Jersey. Ja, die optredens maakten deel uit van de succesvolle Born in the USA Tour, die uiteindelijk tientallen miljoenen dollars opbracht en uitgroeide tot de grootste tournee uit zijn carrière. Op deze dag, 5 augustus 1957, ging het televisieprogramma American Bandstand van start. Presentator Dick Clark maakte van de show het podium voor nieuwe artiesten. En in de jaren die volgden traden verschillende artiesten op, zoals ABBA, The Doors, Madonna, Pink Floyd en R.E.M.

0: Zandje aan de zee.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Herkenbare sound van Maroon 5. Dit was Memories. En daarvoor hoorde je Zoë Liefhey met Huisje aan de Zee. Ja, misschien heb je nu al lekker vakantie. Zit je in een huisje aan de zee naar de muziekmiddag te luisteren? Of op het strand? Maar ja, het kan natuurlijk ook dat je net als ik aan het werk ben. Nou, dan wens ik je een fijne werkdag. En als je vakantie hebt, natuurlijk heel veel plezier. Ik zorg ondertussen wel voor fijne platen. Of je nu aan het werk bent of vakantie hebt. Hier moet je zijn bij de muziekmiddag. De Beach Boys hoor je nu met I Can Hear Music.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Een heel goedemiddag. Floris Jan Sietsema met het Zeeuwse nieuws. Een Zeeuwse fruitteler wordt verdacht van het importeren en gebruiken van een verboden bestrijdingsmiddel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen. Dat gif werd onderschept door de douane en zat verstopt in pakken hondenvoer uit Azië. Uit onderzoek blijkt dat de Zeeuwse teler in totaal vermoedelijk 150 kilo van dat verboden middel uit China had besteld. De aardappel- en de uienoogst zal dit jaar dramatisch laag uitvallen. Dat verwacht de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. Vooral in het westen van Zeeland hebben de planten veel last van de droogte. Door het gebrek aan neerslag groeien de aardappelen en de uien niet genoeg. Het is nog niet duidelijk wat er met het afgebrande pand het Hoompje gaat gebeuren. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Chris Simons. De oude kostschool tussen Sluis en Sint-Anna ter Muiden is vannacht helemaal uitgebrand en alleen de buitenmuren staan nog overeind. Er is nu eerst overleg nodig met de eigenaar van het pand, Ronnie van de Putten. Maar dat zal niet zomaar gaan omdat hij al jaren het contact met de gemeente weigert. En twee schakers leiden momenteel bij het Scheldemond schaaktoernooi in Vlissingen. De Brit Daniel Howard Fernandez en Max Warmerdam. Ze wonnen tot nu toe al hun vijfde partijen en met nog vier partijen te gaan zijn ze dus nog ongeslagen. Vanavond dan treffen de twee grootmeesters elkaar. Het schaaktoernooi is in de gymzaal van het Scheldemond College en bestaat uit 9 rondes. Komende zaterdagmiddag staan de slotpartijen op het programma. Het weer in Zeeland, het is 22 tot 27 graden vanmiddag. Er staat een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Het is wisselend bewolkt. In de loop van de middag zou er wat meer zon tevoorschijn moeten komen. In Zeeuws-Vlaanderen is een enkel buitje niet helemaal uitgesloten. En tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.

Alweer zo'n fijne plaat in de muziekmiddag. Joe Cocker met You Can Leave Your Head On. Ja, de muziekmiddag hoor je tot 4 uur bij Omroep Zeeland. En ik beloof je nu alvast dat je tot die tijd een hoop fijne muziek hoort. Ook mooie muziek, zoals deze van Sommieu, Have a Little Faith.

0: mee.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Your Body is a Wonderland. Van John Mayer. En van John Mayer gaan we meteen door naar een hit van dit moment. Ze staat in de hitlijsten. Ik heb het over Benten met 3-2-1.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
9: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
10: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek

Altijd fijn om de police weer eens te horen. De doe-doe-doe, de da-da-da in een nieuw uur van de Muziekmiddag. Goedemiddag en leuk dat je luistert. Tot 4 uur hoor je die Muziekmiddag op Omroep Zeeland. Natuurlijk. En we gaan door met een zangeres waar ik stiekem wel fan van ben, hoor. Olivia Dean. So easy.

0: Dat waren de Bee Gees met You Win Again in de Muziekmiddag. En in de Muziekmiddag, en trouwens op heel Omroep Zeeland Radio, natuurlijk ook aandacht voor
1: muziek uit Zeeland.
0: En nu is het de beurt aan Pop Trash Inc. met een lekkere zomerse disco-single. Dit is Mi Corazón.

lekkerste muziek hoor je bij Omroep Zeeland. Dit waren de Coors met Breedless. Je moet ook bij Omroep Zeeland zijn voor het laatste Zeeuwse nieuws. Zometeen krijg je een overzicht van de nieuwslezer. Ondertussen luisteren naar Level 42 met Love Games.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, Floris-Jan Sietsema met het Zeeuwse nieuws. De A58 is rond het middaguur korte tijd dicht geweest vanwege het onschadelijk maken van een aantal granaten. Ze werden gevonden tijdens explosieve onderzoek in een akker, omdat daar een nieuwe leiding moet worden aangelegd. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaten vervolgens begraven onder een berg klei, waarna ze gecontroleerd tot ontploffing konden worden gebracht. Volgens HV Zeeland was de dreun in de omgeving goed voelbaar. Een Zeeuwse fruitteler wordt verdacht van het importeren en gebruiken van verboden bestrijdingsmiddel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen. Dat gif werd onderschept door de douane en zat verstopt in pakken hondenvoer uit Azië. Uit onderzoek blijkt de Zeeuwse teler in totaal vermoedelijk 150 kilo van dat verboden middel uit China te hebben besteld. En de aardappel- en uienoogst zal dit jaar dramatisch laag uitvallen. Dat is de verwachting van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO. Vooral in het westen van Zeeland hebben de planten veel last van de droogte. Door het gebrek aan neerslag groeien de aardappelen en de uien niet goed genoeg. Het weer in de provincie, 23 tot 27 graden is het. Staat een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Wisselend bewolkt is het, maar in de loop van de middag wordt het steeds wat zonniger. Behalve in Zeeuws-Vlaanderen, want daar is een enkel buitje niet uitgesloten. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Dan is er nog verkeersinformatie en melding van de ANWB. En dat gaat over de A58, de afrit bij Capelle in de richting van Vlissingen. Die is dicht. Er staat daar een kapotte vrachtauto. Dus als je naar Capelle moet, moet je een afslag eerder of later nemen en omrijden.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Alex Warren met Eternity. En dan gaan we door naar Ella Langley, een Amerikaanse artiest. En die is behoorlijk hot in Amerika, want ze staat voor de 15e week op nummer 1 daar. En ik heb het idee dat ze in Nederland ook steeds iets bekender wordt. In ieder geval hier in Zeeland, want je hoort haar nu in de muziekmiddag. Ella Langley dus, met haar hit Tune.

0: Bruno Mars gehad. We kunnen er tegenaan. Dit was On My Soul in de muziekmiddag. En die muziekmiddag zit er bijna op. Maar hou de radio lekker aan, want vanaf 4 uur hoor je Zeeland komt thuis. Met Michiel. Michiel, wat zit er allemaal in jouw show?
1: Nou, je hoort onder andere Annemiek van Spanje van de Peter R. de Vries Foundation. Want ze staan de broers van Herman Ploegstra bij. Al bijna 16 jaar zoeken zij naar hun broer Herman. Hoor je meer over na 4 uur in Zeeland komt thuis. En in Zegt u het maar gaat het over panden die al jaren leeg staan. Kijk bijvoorbeeld naar Sluis, waar vannacht het Hoompje, de oude kostschool, volledig is uitgebrand. Kijk naar het Arsenaal, waar al jaren niks gebeurt en de gemeente kan ingrijpen, maar dat nog niet doet. De stelling waar je op kunt reageren alvast via ons WhatsApp-kanaal. Gemeenten moeten sneller ingrijpen bij panden die al jaren leeg staan. Erg benieuwd naar je mening of misschien wel een pand bij jou in de buurt waar aandacht voor zou moeten zijn. Laat het weten. Zometeen om 5:30 praten we erover verder. Inzicht u het maar.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Venray in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in het natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor €90 miljoen aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Met 1 melding op dit moment. Dat is op de A58 Bergen op Zoom naar Vlissingen. Daar is een kapotte vrachtauto. Die staat bij de afrit Capelle. Daarom is de afrit nu afgesloten. En ook op de N57, daar sta je stil. Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Ouderhoorn. 3 kilometer, daar 5 minuten vertraging.
12: Dag Jaap.
13: Hi.
12: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
12: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
13: Klopt.
14: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
12: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kas.

0: tikkie anders doet.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
8: Al bijna 16 jaar zoeken Kees en Jan Ploegstra naar hun broer Herman Ploegstra. Die zoektocht doen ze niet alleen. Ze krijgen steun van de Peter R. de Vries Foundation. En daar hoor je zo meer over in Zeeland komt thuis. Hoe is het om schaakfotograaf te zijn? We volgen een aantal sportfotografen deze zomer. Het verhaal van Tina Rauwendal hoor je zo. En in Ierland nemen we een kijkje in het leven van Zeeuwen in het buitenland, Eveline Dingemansen. En nemen we vooral een kijkje vandaag in haar groentetuin. Want er wordt veel uitgehaald deze dagen. Hoor je zo meteen meer over in Zeeland komt thuis. Allemaal op je woensdagmiddag. Met zomerse muziek van Karol G.
9: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: Gigantes to Bierro Conocido, muziek van Karol G. Hierbij Omroep Zeeland op je woensdagmiddag. Ga naar het nieuws van vandaag. Daarin de broers Kees en Jan Ploestra. Zij moeten hun broer Herman al bijna 16 jaar missen. Want in oktober 2010 verdween Herman 's avonds na een kickboxles in Breskens. Zijn auto werd diezelfde nacht teruggevonden. De politie vond daarin ook bloedsporen. Meerdere keren leek een oplossing van zijn vermissing dichtbij te zijn. Toch is tot op heden Herman niet gevonden. Toch blijven de broers strijdbaar en staan niet alleen. De Peter R. de Vries Foundation die probeert de broers nog steeds te helpen, zegt directeur Annemiek van Spanje.
1: Dit gaat om iemand die al vermist is sinds 2010. Die een dochter en een vrouw achterlaat, een moeder en twee broers en nog meer familie en vrienden die heel graag willen weten wat er met hem is gebeurd. En willen wij daarbij graag helpen om die antwoorden te krijgen.
2: Ja, in 2011 heeft Peter de Vries zelf aandacht gegeven aan de zaak. In 2018 is de zaak zelfs heropend geweest. Toch is er in de tussentijd is niet duidelijk geworden wat er nu met Herman gebeurd is.
1: Nee, klopt. En er is natuurlijk een hoop tijd verlopen. En ja, dat kan je als een nadeel zien, hè, want het geheugen van mensen wordt minder met de loop van de tijd. Aan de andere kant weten we ook dat de tijd je ook verder kan helpen. Hè. Wie weet zijn er mensen die inmiddels gescheiden zijn, waarvan de partner nu ineens wel wil praten. Mensen die op het sterfbed toch nog hun mond opentrekken en informatie delen. Soms kan tijd ook in je voordeel werken. Het is in ieder geval voor ons geen reden om te stoppen. We blijven gewoon doorgaan met het vragen om aandacht voor deze vermissing.
2: Ja, maar jullie hebben wel een duidelijke keuze gemaakt om jullie werkwijze aan te passen.
1: Ja, klopt. We hebben in de eerste 5 jaar vastgehouden aan de blauwdruk die Peter ons gaf, kort voor zijn overlijden. En dat was het uitloven van grote bedragen tipgeld en het vragen van media-aandacht voor bepaalde zaken. Dat heeft resultaat opgeleverd. Maar ja, we merkten de afgelopen periode ook wel dat we eigenlijk heel graag meer wilden en ook steeds meer kunnen. De foundation is aan het uitbreiden. We hebben allerlei vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Daar zitten allerlei soorten deskundigen bij. Maar we hebben ook inmiddels al een aantal oud-regisseurs met meer dan 40 jaar ervaring die niet stil kunnen zitten, met pensioen zijn, die hebben aangeboden om ons te helpen. En zo zijn we langzaamaan aan het uitbreiden, zowel qua mankracht en capaciteit als ook in wat we kunnen en willen doen voor mensen.
2: Sluit een boek zoals deze zaak van Herman Ploegstra ooit voor jullie?
1: Kijk, er kan altijd een moment zijn, en daarover zijn we ook altijd heel transparant, dat we met elkaar om de tafel zitten en zeggen, ja, op dit moment zie ik even niet wat we nu nog kunnen doen. Zo'n moment hebben we ook eerder al gehad met de broers van Herman. En daar zijn we dan ook heel eerlijk over. Maar ja, in elke zaak, als het gaat om een cold case zaak, waar wij een tip over binnenkrijgen, dat hoeft ook niet per se een zaak te zijn die bij ons op de website staat, maar waarvan wij denken dat wij daar de zaak mee verder kunnen brengen, ja, die nemen wij gewoon heel serieus. We krijgen ook tips binnen over zaken die bij ons nog helemaal niet bekend zijn. En ook die blijven niet liggen. Kijken we toch of we daarmee naar politie en justitie moeten, of dat we daar op een andere manier iets mee moeten. Elke cold case zaak verdient aandacht.
0: Dus Annemiek van Spanje, directeur van de Peter R. de Vries Foundation. En dat vertelde ze aan verslaggever Mark van Leijden.

0: Queen hoorde je, Friends Will Be Friends. Het is 4:15 geweest. Gaan eens kijken naar het weer in Zeeland. En dat doen we met John Haviga. John, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Was de bewolking eerder vandaag nog wel echt flink aanwezig? De zon heeft wel het terrein gewonnen vanmiddag.
1: Ja, dat klopt inderdaad. De zon heeft terrein gewonnen. Maar er is ook nog wel steeds bewolking aanwezig. Dus we hebben op dit moment eigenlijk een beetje een afwisseling van die bewolking en zonneschijn. Op sommige plekken kwam die best wel even goed tevoorschijn hoor vanmiddag. En dat heeft er nog voor gezorgd dat de maximumtemperaturen zijn uitgekomen op 25 tot 28 graden. De hoogste temperatuur in Westdorpen. Ja, en wat je eigenlijk ook wel merkt is dat het daarmee een stuk minder warm is geworden.

0: bezig. En uiteindelijk zien we dat het vannacht allemaal wat rustiger wordt. Met brede opklaringen en minimumtemperaturen van 14 tot 18 graden. Nou, dan kunnen we morgenochtend even de ramen en deuren openzetten om nog de laatste warmte even te verdrijven. Met de wind die dan uit het westen komt, zullen de temperaturen nog even wat lager komen te liggen. Tussen de 20 en 24 graden. En het is morgen eigenlijk best een hele aardige dag. Vrij zonnig en het blijft ook droog. Dan zien we eigenlijk dat op de weerkaart de hoge drukzone die zich boven Frankrijk bevindt, met daar ook de warmere lucht, dat die weer onze kant op gaat komen. En dat merken we dan ook meteen aan de temperaturen op vrijdag. Die zullen alweer een stuk hoog liggen. Gemiddeld zo'n 25 graden. Wellicht een enkel lokaal buitje, maar dat mag niet heel erg veel naam hebben. Het zal ook niet heel veel voorstellen. In het weekend wordt het dan weer zonniger en blijft het droog. En dan zien we die temperatuur weer gewoon terug omhoog schieten richting die tropische temperaturen. Gemiddeld wordt het zaterdag zo'n 28 graden. En ik denk dat we op zondag boven de 30 uitkomen. En wellicht op sommige plekken, op de warmste plek in Zeeland, misschien wel weer 32 of 33 graden. Dus dan zijn we eigenlijk weer terug bij wat we het begin van deze week ook hebben gehad.
1: Oké, dus we moeten genieten. Vooral morgen dan nog eventjes.
0: Ja, als we niet genieten van de tropische temperaturen, moeten we inderdaad vandaag en morgen even genieten.
1: Oké, gaan we dat doen, John Afrika, dankjewel. Op de weg eens kijken met vertraging op de N57 van Middelburg naar de Brouwersdam. Voor Sirruskerk 2 kilometer, daar 5 minuten. De N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 3 kilometer. Ook daar is je vertraging zo'n 5 minuten. En nou rekening met vertraging op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Bij de afrit Capelle staat een kapotte vrachtauto. De afrit is daarom afgesloten.

0: Eerder vandaag nog in het natuurgebied bij Venray, België onder andere die meeholp, maar ook veiligheidsregio's uit Utrecht, IJsseland en Overijssel om de grond daar nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Allemaal rondom die natuurbrand dus bij Venray.
1: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding, waardoor je meerdere, kijk maar naar je tuin, als je die tuin beregent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten over een bepaalde lengte en die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
0: De brand in een natuurgebied brak maandag eind van de ochtend uit. Rond 3:50 is het brand zijn meester gegeven daar door de brandweer. Op de luchthaven van Leipzig is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. Dat maakt het incident anders dan bij andere drones, vertelt deze correspondent van de NOS.
2: Bijna dagelijks is ergens in Duitsland wel dat het vliegverkeer tijdelijk wordt stilgelegd in verband met het zien van onbekende drones. Dat zijn dan ofwel hobbydrones of mogelijke spionagedrones, waarbij het dus meer gaat om observatie. Maar nu gaat het dus om een explosief eraan. Het ene medium meldt dat de explosieve opruimingsdienst het in beslag heeft genomen. De andere meldt dat het tot ontploffing is gebracht. En ook van de bestuurder van de drone ontbreekt ieder spoor.
0: De drone die zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. En winkeliers in de Oude A in Helmond die hebben reclameborden als hindernissen op straat gezet. Daarmee willen ze fatbikers afremmen die volgens hen soms met 40 km per uur door het smalle winkelgebied rijden. Op die manier mensen van de sokken rijden. Eigenlijk is het een soort slalomparcours geworden. Hoorde je bij Omroep Brabant vandaag.
3: Komt er een beetje lang?
4: Ja, zeker. Zigzag.
3: Maar u mag hier ook helemaal niet fietsen?
4: Jawel, dat zie je toch zo vaak. Fatbikes, whatever. Dus ja, ik fiets gewoon 5 km per uur, toch?
3: Jij loopt netjes met de fatbike door deze straat.
5: Ja?
3: Ja, dat is heel goed.
5: Oké. Okay.
0: Ja, de ondernemers die hopen dat de gemeente daar dan uiteindelijk met een definitieve oplossing komt. We zien het van buiten onze provincie. Floris-Jan die praat je zo meteen bij. Wat is het nieuws in Zeeland? We reizen af naar Ierland. Neem een kijkje in de groentetuin van Eveline Dingemansen. Eerst de Spice Girls.

0: Something Good van Ilse de Lange hier bij Omroep Zeeland. Met zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Florian, wat zit erin?
1: Ja, bij twee Middelburgers werd een geladen wapen gevonden en bij anders ook. En ook nog eens 80 kilo softdrugs. Vandaag ging het over hun zaak in de rechtbank.
0: Zometeen meer daarover.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar. Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
0: Het is 16:30 geweest, we reizen zo meteen af naar Zeeuw in het buitenland. Eveline Dingemans in Ierland. Eerst een rechtszaak over wapenhandel. Zeeuwse Nieuws en Florian. Florian, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag. Drie Middelburgers die verdacht worden van wapenhandel moeten dit najaar voor de rechter verschijnen. De drie kwamen in beeld na tips over de handel in vuurwapens. Twee van de verdachten werden in Vrouwpolder aangehouden met een geladen vuurwapen in hun auto. Bij de aanhouding van de andere verdachten werden ook vuurwapens aangetroffen en ook nog eens 80 kilo softdrugs. Bij een aanrijding tussen een lijnbus en een wielrenner in Vlissingen zijn meerdere mensen licht gewond geraakt. Volgens de politie zou de wielrenner plots zijn overgestoken, waarop de bus een noodstop moest maken en meerdere passagiers door de bus werden geslingerd. De wielrenner en een inzittende zijn door ambulancepersoneel ter plekke behandeld aan letsel aan arm en been. De A58 is rond het middaguur korte tijd dicht geweest vanwege het onschadelijk maken van een aantal granaten. Ze werden gevonden tijdens explosieve onderzoek in een akker, omdat er een nieuwe leiding moet worden aangelegd. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaten begraven onder een berg klei, waarna ze gecontroleerd tot ontploffing konden worden gebracht. Volgens HV Zeeland was de dreun daarbij in de omgeving goed voelbaar. En een Zeeuwse fruitteler wordt verdacht van het importeren en gebruiken van een verboden bestrijdingsmiddel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen. Dat gif werd onderschept door de douane en zat verstopt in pakken hondenvoer uit Azië. Uit onderzoek blijkt dat de Zeeuwse teler in totaal vermoedelijk 150 kilo van dat verboden middel uit China heeft besteld. Het weer dan in onze provincie. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden, matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Wisselend bewolkt is het, maar inmiddels op de meeste plaatsen toch vooral ook zon. Op een enkel buitje in Zeeuws-Vlaanderen na, dat niet helemaal kan worden uitgesloten. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 16:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Florian. Met op de weg twee meldingen, de N57. Dat is van Rotterdam naar Middelburg. Daar sta je stil voor de afrit Hellevoetsluizen-Oudehoorn. 3 kilometer is de lengte van de file. Je vertraging in minuten een kleine 10. De A58, Berg op Zoom naar Vlissingen. Daar nog steeds een kapotte vrachtauto bij de afrit Capelle. Hou daar rekening met vertraging, want de afrit is nog steeds afgesloten.
5: Goedemiddag, Zeeland.

0: Here in the Camera, hier bij Omroep Zeeland. Vind ik altijd een leuk moment in dit programma. Dat we eventjes over de wereld gaan reizen en eens neerstrijken bij een van onze ziel in het buitenland om te kijken hoe het is in hun leven en in hun omgeving. Eveline Dingemans, een goede middag.
1: Hallo, goeiedag.
0: Uit Ierland, waar je al... hoe lang woon je daar toch al?
1: 27 jaar.
0: Bizar zeg.
1: Ja, het is verbiervlogen eigenlijk.
0: Ja, dat geloof ik. En jullie hebben iets in Ierland wat wij niet hebben?
1: Ik zou het niet weten, regen.
0: Nou, 15 mm regen inderdaad.
1: Ja, nou, daar waren we laat blij mee. Maar nog nooit zo blij als met een druppeltje regen.
0: Nee, dat geloof ik. Zoals jij zou zeggen, een stik jaloers zijn we erop.
1: Ja, nou ja, goed. En voor zender, dan geven ze weer regen af. Dus dat ben ik te missen. Altijd kom mee, want ze geven wel altijd wat regen af. Maar dan zien we het ten noorden van ons allemaal een verbiesgeven.
0: Ja, maar wat wij een beetje in het zuiden hadden de afgelopen dagen. Dat we dachten, oh, dan komt het. En dan komt het toch ineens weer niet. Dus
1: dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is hier ook precies heen. Maar goed, het is ook eigenlijk nog maar een druppel op de gloeiende pleet.
0: Ja.
1: Maar gewoon, ik denk een hele week nodig dat het is een beetje regent.
0: Het zou eigenlijk wel lekker zijn.
1: Lekker regent.
0: Ja, nou precies,
1: ja, dat zou heerlijk wezen. Heerlijk, want het is echt verschrikkelijk zo droog.
0: Toch lijkt het weinig effect te hebben op jouw groentetuin. Want die doet het aardig goed, hè?
1: Ja, nou, dat geef ik qua weter met de slangen natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Dat let ik allemaal niet voorkomen natuurlijk. Dat kan niet.
0: Nee, als ik de foto's zie die je stuurt, het groeit allemaal als kool. Ik zie komkommer op zuur staan onder andere.
1: Ja, god, ik heb zoveel komkommers dat mijn eigen gereed mee weten. Ik deel het maar een beetje uit en ik steek het maar in een potje. Dan kan ik dat ook weggeven.
0: Ja, maar ik zag tomaten ook voorbij komen.
1: Ja, van die grote reuzentomaten. Heerlijk ben die, want ik maak altijd sap. Oh, kijk, daar komen de komkommers.
0: Ja, jij kijkt in de vertraging. Dus de tomaten vliegen ze ook nog voorbij op tv.
1: Oké. Okay.
0: En de vangst van vandaag ook.
1: Jan, die tomaten. Sorry. Ja.
0: Nou, de vangst van vandaag, die was ook niet misselijk als ik het mandje zag.
1: Ja, nou, dat is iedere dag zo. Op het moment. Dus ja, dat is iedere dag mee kijken wat ik ermee doe. En wat ik weggeef. En wat ik zelf hou. Dus ja, goed. Het is hartstikke, ik vind het hartstikke leuk om te doen.
0: En je kunt de hele buurt bevoorraden toch bijna.
1: Zo zachtjes aan. En de familie natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ja, nou, ook kijk, dit komt het mandje. Ja, dat heb ik nu ook alweer verwerkt. Tenminste, ik doe de al niet in de koelkast in de slaascentrifuge.
0: Ja.
1: Maar dat is een artikel wat daar ooit is aangeschaft. Ik zou het niet meer willen messen.
0: De slaascentrifuge?
1: Ja,
0: is die goed?
1: Wat het een euro kost heeft van zijn leven.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ah, ja,
1: en ik gebruik het altijd. Zeker voor mijn eigen slee. Want er zit natuurlijk wel eens een beetje vult in. Want het is Nina, het is de slee die jij natuurlijk in de supermarkt koopt.
0: Nee, precies. Nee, dat is waar. Dat is waar. Oké, maar de slaascentrifuge, we schrijven hem op inderdaad. Dat is de aankoop van je leven. Verder, want in Ierland zei je vorig weekend was het de bankholiday. De holiday en dat soort zaken. Het was enorm druk met toeristen, toch?
1: Oh, verschrikkelijk. Maar het is nog steeds hartstikke druk. Oh. Ja, het is nog steeds vakantie hier natuurlijk.
0: Kun je ze ontwijken een beetje, of is het lastig?
1: Nou ja, hoe je maar vroeg genoeg op stap gaat om je boodschappen en al te doen. En dan valt het allemaal mee.
0: Okay.
1: Want wij gaan hier over de River Slaney is een brug, net de stad toe. Nou, dat is een tweebaans brug. Eén keer heen en één keer terug. Dus ja, dat is, zit altijd vast.
0: Dat is aanschuiven, ja precies.
1: Dat is gewoon aanschuiven. Ja, soms is het twee heel een kwartier. Dat vinden we vreselijk.
0: Ja, precies. Hey, uit de groententuin, wat staat er vanavond op het menu?
1: Nou, we eten van even mossels.
0: Dat komt niet uit de groententuin.
1: Nee, dat komt van de Ierse Zee. Of tenminste, van uit de zee hier. Dus dat, maar ja, dat zijn onze eigen mosseltjes. Dus ja, dat is ook...
0: Heerlijk.
1: Het is al van onze eigen.
0: Nou, geniet ervan.
1: We zijn werkelijk waar sustainable bezig, zoals ze dat hier noemen.
0: Precies, het mooi Nederlands inderdaad. Sustainable, het mooie Zeeuws. Goed, Eveline Dingemans, dankjewel. Eet smakelijk en tot volgende week maar weer.
1: Ja, groeten allemaal.
0: Dag.

hoorde je en Take On Me hier bij Omroep Zeeland. Het is 16:45. Zometeen om 17:30 ons reactieprogramma, zegt u het maar. Je kunt reageren elke dag op een stelling en sowieso op een nieuwsbericht. Vandaag gaat het over de brand in Sluis in het Hoompje. Die oude kostschool is volledig uitgebrand. Het monumentale pand dat stond al tientallen jaren leeg en raakt eigenlijk steeds verder in verval. En ondanks jarenlange procedures lukte het de gemeente niet om de eigenaar het gebouw te laten opknappen. Maar had dit voorkomen kunnen worden als er eerder was ingegrepen? De stelling van vandaag is: gemeenten moeten sneller ingrijpen bij panden die al jaren leeg staan. Kijk dan bijvoorbeeld dus naar het Hoompje in Sluis, maar kijk ook naar het Arsenaal in Vlissingen. En ongetwijfeld ken jij in jouw gemeente ook wel zo'n gebouw wat al jaren leeg staat. Ik ben op zoek naar die gebouwen. Reageren op de stelling kan dus al via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. 96% is het daarmee eens trouwens met die stelling, dat gemeenten sneller moeten ingrijpen bij panden die dus al jaren leeg staan. Om 17:30 praten we erover verder in...

0: Maar sorry, en I just might. De afgelopen zomerperiode heeft de sportredactie van Omroep Zeeland sportfotografen in het zonnetje gezet. En in het achtste en laatste deel van die serie schaakfotograaf Tina Rauwendal, die daarin centraal staat. In een gesprek met verslaggever Mark Samson vertelt ze onder meer wat het werk van een schaakfotograaf inhoudt en wat daar nou eigenlijk allemaal bij komt kijken.
1: Ik ben Tina Rauwendal. Ik fotografeer eigenlijk al jarenlang bij schaaktoernooien. In het begin vooral jeugdschaaktoernooien. Maar sinds een paar jaar, wat dan eerst het HZ-toernooi heette en nu het Gelremond schaaktoernooi. En dit wordt de vierde keer dat ik dit vast ga leggen. En dat is een heel groot gebeuren hier zo.
2: Als ik het goed heb, is dit het vierde schaaktoernooi voor u. Brengt dat spanning met zich mee of valt het allemaal wel mee inmiddels?
1: Aan de ene kant is er een klein beetje spanning wel. En zeker dit jaar, nieuwe ruimte. Dus dat zal ook wennen zijn met het licht en de standpunten die je kan innemen. Maar ja, aan de andere kant vertrouw ik gewoon ook wel op mijn ervaring. Dat ik dat goed kan en dat ik er wel weer iets van maak.
2: Kunt u eens uitleggen waar u allemaal rekening mee moet houden?
1: Het is een heel ander soort sport dan natuurlijk voetbal, waar je aan de zijlijn staat en waar mensen aan het rennen zijn en waar je echt flitsende acties hebt. Maar ook schakers bewegen, dus daar moet ik toch wel rekening mee houden. Het verschil is, je zit hier binnen, je hebt 110, 120 partijen tegelijk die aan de gang zijn, dus ik heb heel veel tegelijk om te zien.
2: U vertelde mij dat er 230 deelnemers gaan meedoen aan dit toernooi, hè? Dat klopt.
1: Ja, dat klopt.
2: Is dan vooraf het doel om ook echt iedere deelnemer op de foto te gaan zetten?
1: Ja, dat is zeker de bedoeling. Het is een toernooi waarbij mensen die elders uit Nederland komen of uit het buitenland, die zijn een hele week van huis. Ja, ook voor thuisfront is het dan leuk als ze hun geliefde terug kunnen zien. En vaak vinden schakers het ook leuk om zichzelf wel terug te zien. Niet iedereen hoor, niet iedereen.
2: In die tijd dat u fotografeert, is er dan een specifiek moment dat u is bijgebleven van, ja, dat vond ik zo geweldig om eigenlijk op camera vast te mogen leggen, of misschien wel een grappig moment dat u heeft meegemaakt?
1: Ja, dat klopt. Ik was bij een van de jeugdschaaktoernooien. En jeugdschakers, wat daar heel leuk aan is, die zijn heel spontaan. Die nemen allerlei gekke houdingen mee en die trekken gezichten. Daar kan je echt aan aflezen, soms ook hoe de partij gaat. En dat was één keer een meisje die echt met hele grote ogen eerst verontwaardigd naar het bord keek en vervolgens naar de tegenstander. En dat moment heb ik vast kunnen leggen.
2: En als u dan naar de toekomst gaat kijken, dan zult u dit nog heel lang willen doen. Zit daar dan misschien ook wel een droomfoto bij?
1: Ja, altijd. Je wil altijd natuurlijk een mooie, sprekende, betere foto maken. Maar ja, wat is beter? Als je terugkijkt naar foto's, dan denk ik, gaat het om een mooie foto? Is het een interessante foto? Je kan een foto's wat dat betreft op heel veel manieren beoordelen.
0: Nou, dus Tina Rauwendal, zij is schaakfotograaf. Een van die bijzondere de plaatjes, die moet je zeker even kijken op de site omroepzeelandsport.nl. Een grootmeester die zit te denken. Indrukwekkende foto is dat. En die vind je dus op de site, maar ook in

0: Yeah. Damiano David hoorde je een Talk to Me hier bij Omroep Zeeland met het Zeeuwse nieuws van vandaag. Daarin onder andere de toekomst van het Hoompje, want brand daar geweest in Sluis vannacht. Alleen de buitenmuren staan nog van dat monumentale pand. Hoe moet het verder? Hoor je zometeen na 5 uur. En de landbouw, moeten zij leren leven met droge, hete periodes? Het antwoord gaan we proberen te zoeken. Zometeen na 5 uur in Zeeland, kom thuis. Omroep
1: Zeeland. Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Vijf uur is het geweest met één vertraging op de weg op dit moment. De A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen bij Capelle. Daar staat een kapotte vrachtauto. Afrit is daarom nog steeds afgesloten.
10: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
16: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Neem terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Omroep Zeeland.
19: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
18: Omroep Zeeland.
0: De toekomst van het hoopje is onzeker na de verwoestende brand van afgelopen nacht. Meer daarover, dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. Boeren hebben het moeilijk met de droogte. Moet de landbouw leren leven eigenlijk met droge, hete periodes? En die droogte leidt dan weer tot de boel van het waterschap. Zij willen namelijk kijken of boeren sneller van voldoende zoet water kunnen worden voorzien. Ja, dan 6:05. Een hele goede middag. Ja, wat moet er nu gebeuren met het afgebrande het hoompje in Sluis? De afgebrande oude kostschool daar. Moet de komende tijd duidelijk worden. De felle brand vannacht heeft ervoor gezorgd dat van het monumentenbrand alleen nog maar de buitenmuren over zijn gebleven. Verslaggever Niels Schuurbiers, die sprak met de buren.
20: Een steenworp afstand, zo kun je het noemen. De afstand van het huis van de buren aan de andere kant van de straat met het hoompje. Meneer, u was hier ook vannacht met de brand. Wat heeft u gezien?
21: Rond 12:45 ben ik wakker geworden van een brandlucht. Ik heb door de venster gekeken, zag niks aan deze kant. En toen hoorde ik meisjes heel hard schreeuwen. Maar ik dacht, ja, het is ergens markt of het gebeurt hier zo dikwijls dat er kinderen of jongeren hier in het kasteeltje zitten. Ik noem het kasteeltje, het hoompje. En toen ben ik naar voren gaan kijken, omdat ik vuurwerk hoorde. Ik zei, het is toch onmogelijk dat zij nu vuurwerk afsteken. En ik ging aan de voorkamer kijken en zag een zeer hevige brand. Maar de wind zat gelukkig over ons huis en over de buren hun huis. En de brandweer heeft dat schitterend gedaan. Heeft onmiddellijk ons huis besproken. En daarom hebben we ook heel veel opruimwerk die je nou
20: Ik zie ook de tuinslang in de tuin liggen en de vlonder al hier en daar behoorlijk goed nat en schoongespoten. Uw vrouw en u hebben dit vannacht van dichtbij meegemaakt. Zijn jullie bang geweest?
21: Ja, toch wel. Even als dat zo hevig was. Maar ja, dan was het pas zoveel materiaal. Dat kon niet verkeerd gaan. En de brandweer heeft dat heel erg goed gedaan. Ze zijn naar achter gelopen om te kijken of er daar gevaar was. Op het eerste moment waren we heel erg bang. Mijn vrouw moest huilen toen ze het zag. Ik eigenlijk ook een beetje. Ik was bang. Bang, ja.
20: Het is een bijzonder pand wat u tegenover u hebt, het hoompje. Het stond al jaren te verkrotten. Wat doet het met u dat er dan nu brand is geweest en dat de toekomst van het gebouw misschien nog onzekerder is geworden?
21: Ja, dat doet toch altijd iets als er met zo'n monument iets gebeurt. Maar nu hoop ik dat ze het zo laten, want voor mij moet er daar geen nieuw complex komen, want ze hebben daar ooit wel eens over gesproken. Om daar iets nieuws te... Voor mij hoeft het niet, mag het zo blijven. Prachtig natuurgebied, heel veel wild. Onze eekhoorns wonen daar. Onze sperwers, onze buizerd woont daar. Dus die zo jammer zijn, moesten ze dat schoonmaken.
20: Loop ik door naar een van de andere buren van het hoompje. Wat is hier vannacht gebeurd, meneer?
1: Ja, vannacht was het, mevrouw zegt, het is wel een beetje vroeg voor december voor vuurwerk. Ze zegt, de bellen had. Je moet naar beneden de bellen had. Ik ga naar beneden, ik zie daar iemand aan. Een hele lieve buurman. Die zegt, Gerard, kom je zo in brand. Ik kon het niet geloven.
20: Wat vindt u ervan dat dat verkrotte monument bij u aan de overkant van de straat is gebeurd?
1: De sporen zijn nu weg. Het is niet te geloven. Er zijn geen sporen meer. Dus ze moeten er niet meer zijn, die kwal jongens. Maar iemand heeft hem daar geflekt. Iemand heeft hem daar geflekt.
20: Wat hoopt u dat er nu met het hoompje gaat gebeuren? Restaureren of denkt u dat dat niet meer kan?
1: Dat wordt nooit meer gerestaureerd. Nooit. Dat is afgelopen. Einde verhaal. Opgelost.
20: En wat vindt u daarvan?
1: Ik weet niet wat ik moet oplossen financieel. Want je moet eerst vragen aan de gemeenschap. Wat mag er? En dat kan je het moet opbrengen. Dus er gaat niks gebeuren. Het blijft mooi zo. En nu is het allemaal netjes opgeruimd.
2: Nou, wat er nu met het hoompje gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Want eerst wordt onderzocht of de overgebleven muren nog te redden zijn. En of dat het pand gesloopt moet gaan worden. Daarover moet dan de gemeente weer in gesprek met de eigenaar van de putten. Alleen is er al geen jaren contact met hem. Ja, boeren die hebben het moeilijk. Door de droogte verschrompelen hun gewassen op grote schaal. Land- en tuinbouworganisatie ZLTO verwacht een schrale uienoogst en heeft het zelfs over een dramatische aardappeloogst. Maar moet de landbouw leren leven met droge, hete periodes? En is dit nou zo'n typisch gevolg van klimaatverandering? Verslaggever Marcel de Kranen vroeg het aan onze eigen weerman, Jules Gernaerts. Eerste vraag natuurlijk, hoe droog is het eigenlijk op dit moment in Zeeland?
22: Ja, heel weinig neerslag, heel weinig regen is er gevallen. Zeker de laatste maand natuurlijk. En ook sowieso de laatste 3 maanden, de zomerperiode. Er is er nu zo'n 55 tot 60 gevallen. Dus ja, dat ongeveer 30% van wat we normaal zouden moeten hebben.
23: En normaal is vorig jaar en het jaar daarvoor?
22: 60 tot 70 per zomermaand. Dus reken maar uit, dan zit je rond de 200.
23: Is Zeeland afwijkend van andere provincies? Is het hier nog droger?
22: Ja, we hebben het echt extreem droog nu in vergelijking met andere streken. Hoewel het westen, hele westen en ook het midden van het land ook al met de grote droge periode meedoen. Het noordoosten, daar valt het allemaal mee. Er is de laatste paar weken zo'n 30 tot 40 gevallen. Dus het is vooral inderdaad het zuidwesten van het land wat extreem droog is.
23: En binnen Zeeland, zijn daar verschillen?
22: Ja, dat valt mee. Kijk, droog en extreem droog maakt niet zoveel uit. Vorige maand kwamen we tot 1 tot 8 millimeter. Ja, dat is inderdaad 1 of 2 druppels op die gloeiende plaat. Dus dat maakt weinig verschil. Maar West-Vlaanderen is misschien nog wel het ergste qua droogte.
23: En de komende weken, is er neerslag te verwachten of niet?
22: Kan altijd natuurlijk. Hè? Want als je augustus ingaat, dan is de kans op een regen of onweersbui altijd wat groter. Stiekem ook gebeurt het dan wel, als dat vochtig begint te worden. Maar de luchtdruk blijft vrij hoog de komende week tot 10 dagen. Dus veel neerslag verwacht ik niet. 1, 2, 3, dat er gaat vallen.
23: Is dit nu de toekomst, zo'n droge zomer, als je denkt aan klimaatverandering? Of is daar nog weinig van te zeggen?
22: Ja, dat is toch een moeilijk woord, hè? Klimaatverandering. Laten we even de dingen uit elkaar halen. Je hebt klimaatopwarming, hè, door de CO2 die extra in de lucht zit en is gekomen. En daaruit komen dan klimaatveranderingen, veranderingen in het patroon die je dan ziet. Ja, meer warmteperiodes, hittegolven ook. Soms ook wat langere periodes met veel regen in de herfst en in de winter natuurlijk. Maar ook dit soort periodes, van langere periodes met droog tot zeer droog weer, dat komt dan vaker voor. Dus dat kun je wel wat vaker inderdaad toch al verwacht, deze klimaatverandering.
23: Maar ik voel wel een soort voorzichtigheid.
22: Nou, dat niet hoor. Het is al bekend, de KNMI heeft dat doorgerekend, dat die patronen met dat langer standvastig weer, of nat weer, of warm, en dus ook droog weer, dat is zeer waarschijnlijk volgens die doorrekening.
23: Meer extreem eigenlijk ook.
22: Nou, dat is dan ook weer de vraag. Het wordt natuurlijk warmer, dus de warmte-extremen worden ook groter. Een paar jaar geleden hebben we de 40 graden gehad. Wie had dat gedacht, 20 jaar geleden? Dus extremen komen er meer voor. Maar dit soort extreem droge periodes zijn al eerder voorgekomen. Het droogtejaar, of het droogste jaar alle tijden is natuurlijk 1921. Toen hadden we een heel droog jaar. Toen stonden alle rivieren ook echt helemaal droog. Toen was er bijna helemaal geen drinkwater meer op een gegeven moment.
23: En toen had nog niemand van klimaatverandering gehoord?
22: Dat dan weer ook wel. Men had aangetoond dat meer CO2 in de lucht de atmosfeer kon opwarmen. Maar het zou nog even duren voordat dat kwartje was gevallen, inderdaad.
23: Voordat het gemeengoed werd.
22: Inderdaad.
2: Nou, dus weerman Jules Gernaert over de droge, hete zomer die we op dit moment meemaken.

0: Not Fair hoorde je hier bij Omroep Zeeland. Met temperaturen die vandaag opliepen tot zo'n 27 graden. Iets koeler dus. En nog koeler weer is er dan weer onderweg. Maar richting de 30 graden, daar gaan we ook alweer, hè, John Haviga?
1: Ja, inderdaad, het schommelt wel. De temperatuur die gaat morgen nog even iets omlaag, een klein stukje, naar 20 tot 24. En dat is dan ook meteen weer de koelere dag van het rijtje. Want daarna zien we de temperaturen weer omhoog kruipen of stijgen. Morgen dus 20 tot 24 graden met een wind uit een westelijke richting. Meest matig is die, rond windkracht 4. Waarschijnlijk af en toe eventjes tippend aan windkracht 5. Maar dus niet al te sterk, maar genoeg om dus de nog wat koelere lucht aan te voeren. Maar vanaf vrijdag zien we dat het hoogdrukgebied een redelijk hoogdrukgebied boven Frankrijk zich weer uitbreidt richting onze omgeving. En die neemt ook toch wel weer die warmere lucht met zich mee. Nou, vrijdag wordt het zo'n 25 graden gemiddeld. Ik denk dat we zaterdag oplopen naar een 28, 29 graden gemiddeld. Wellicht dus al dat de 30 ook zaterdag alweer gehaald wordt. En in ieder geval op zondag wordt het zo'n 30 of 31 graden gemiddeld. Dus dan zitten we zijn we eigenlijk weer terug bij af. Of in ieder geval terug bij waar we maandag mee zijn begonnen. Ja. Met die temperaturen ruim boven de 30 graden.
0: Oké, duidelijk. John Haviga, dankjewel.

0: En dat water, dat is zoet. En daar, het spuikanaal zegt het al, de naam. Het water wordt gespuit en zoet water verdwijnt in de Westerschelde. En voordat het in de Westerschelde gaat, wordt het hier onttrokken. En dat doen we nu met, in de bestaande situatie met 10 kubieke meter per minuut. Dat doen we al sinds 1994. En ja, de vraag is natuurlijk steeds groter vanuit het omliggende gebied dat men daar ook zoet water wil hebben. En we kijken nu of we dus inderdaad daadwerkelijk dat gebied groter kunnen maken. En dan hebben we de capaciteit op dit moment verdubbeld.
1: Jullie gaan dit allemaal in de gaten houden. Dan hebben jullie straks een hele bak aan data, denk ik. Wat hopen jullie daaruit te kunnen halen?
0: We zijn het inderdaad constant aan het monitoren. We hebben overal debietmetingen. We willen natuurlijk weten of het watersysteem dit aan kan. En dan kunnen we sneller een volgende stap nemen. Zodat we volgend jaar misschien al wel met de quick wins daadwerkelijk aan de slag kunnen. Zodat het gebied ook groter wordt.
1: Nog eventjes terug naar die aanhoudende droogte. Hoe erg is het nou eigenlijk in Zeeland gesteld?
0: Nou, het is echt heel erg gesteld. We zitten nu in het grootste gedeelte van Zeeland al dik boven de 300 mm neerslagtekort. En dat is echt fors meer dan in de rest van Nederland. En in sommige gedeeltes van onze provincie, en voornamelijk aan de westzijde, de kop van Schouwen, maar ook in Walcheren en in West-Vlaanderen, zitten we al richting de 400 mm neerslagtekort. We lopen nu ook al in lijn met de droge jaren 2018 en 1976, het droogste jaar ooit. En dat geeft aan dat het echt heel erg dramatisch is. En dat kan iedereen overal zien. Dus het is echt,
1: De komende periode, hoe ziet die eruit voor het waterschap? Hebben jullie nog meer of extra maatregelen gepland staan?
0: Ze geven nog steeds niet heel veel regen af. Het heeft weliswaar een heel klein beetje gedruppeld. Maar dat zijn echt druppels op de gloeiende plaat. Dat stelt eigenlijk helemaal niks voor. Maar ja, als waterschap doen we er echt alles aan. We houden het effluent, brengen we terug in het systeem om in bepaalde gebieden het pijl wat op te krikken. Zodat we daar veeninklinking kunnen tegengaan. We hebben een verbod op oppervlaktewateronttrekkingen. En we proberen alles zo goed mogelijk te monitoren. En zo zuinig mogelijk te zijn op het water.
2: En als de proef slaagt, dan kunnen boeren in de omtrek in de toekomst bij langdurige droogte snel van extra zoet water worden voorzien.

0: Nederland. Ja, de zomer kun je in Middelburg spelen met handhaving. Kinderen doen dat dan in het spel Jachtseizoen. Het is een modern politie- en boefjespelletje eigenlijk. De kinderen zijn de boeven en die moeten een uur lang uit handen blijven van de boa's.
1: Om de 5 minuten krijgen zij een melding waar wij zijn, waar de boeven zijn. De boeven zien niet waar de boa's zijn.
2: Heb je een tactiek om weg te blijven?
3: Gewoon allemaal paadjes in rennen en dan ben ik ze uiteindelijk wel kwijt.
4: Wegrennen?
5: Eigenlijk niet.
1: Kijken of de boa's ons kunnen pakken als boeven zijnde. Ze straatje in, straatje uit omdraaien. Spannend.
0: Hoe het eruit zag en hoe het is afgelopen zie je op de social media kanalen van Omroep Zeeland. Dit is nieuwe muziek van Emma Hees, dus Harten Breek.

0: Sting en Love is the Seventh Wave. Het is bijna 5:30. Zometeen tijd voor Zegt u het maar. Je kunt meepraten over het nieuwsonderwerp van vandaag. Het gaat vandaag over vervallen panden. En gemeentes moeten die nou eigenlijk sneller ingrijpen bij panden die al jaren leeg staan. Zometeen om 5:30 hoop ik je reactie te horen. En Florian, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. Wat zit erin?
1: Nou, misschien grijp je binnenkort wel mis in de supermarkt bij het groenteschap. Niet vanwege de droogte, maar wel vanwege de warmte. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Het is 5:30, zometeen een nieuwe editie van Zegt u het maar. Er komt geen onderzoek naar de oorzaak van de brand bij het hoompje. Florian Sietsema, die weet er meer over het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag. De brand van afgelopen nacht bij het afgebrande pand bij het hoompje is mogelijk aangestoken. Dat meldt de politie, maar toch zijn er op dit moment geen aanknopingspunten voor verder onderzoek, laten ze weten. De oude kostschool, het hoompje tussen Sluis en Sint-Anna-Termuiden, is helemaal afgebrand en alleen de buitenmuren staan nog overeind. De afgelopen jaren was het monument al danig in verval geraakt. De politie heeft vanmiddag al meerdere meldingen gekregen uit Goes vanwege oplichters die zich voordoen als politieagenten. Ze bellen met de mededeling dat ze straks langskomen om waardevolle spullen op te halen omdat er inbrekers actief zouden zijn. De politie benadrukt dat ze nooit spullen meenemen en dat mensen bij het vermoeden van oplichters altijd meteen 112 moeten bellen. Door het warme weer van de afgelopen weken is groente eerder rijp dan normaal en dat zorgt voor problemen in de verwerking. Boeren, transporteurs en verwerkingsbedrijven van de groente zijn allemaal nauwgezet op elkaar ingespeeld. Maar nu de groente dus eerder van het land moet, werkt die wisselwerking niet meer goed, met lege schappen tot gevolg. De problemen van de droogte zullen pas later in de supermarkt merkbaar zijn. En bij een aanrijding tussen een lijnbus en een wielrenner in Vlissingen zijn meerdere mensen licht gewond geraakt. Volgens de politie zou de wielrenner plots zijn overgestoken, waarop de bus een noodstop moest maken en meerdere passagiers door de bus werden geslingerd. De wielrenner en 1 inzittende zijn door ambulancepersoneel ter plekke behandeld aan letsel aan arm en been. Het weer dan in de provincie. Er staat een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind en we hebben droog weer met een afwisseling van bewolking en zon. Het is nu rond de graad of 25. Vannacht koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 24 graden, opnieuw vrij zonnig en een matige westelijke wind. Vrijdag en in het weekend wordt het weer zomers warm. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 5:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
3: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
0: Hele goedemiddag. Het is iets over 5:30. We gaan zo meteen beginnen aan een nieuwe editie van Zegt u het maar. En je hoort het in het nieuws al bij Florian. Het hoompje in Sluis. Vannacht volledig uitgebrand. Monumentale band, dat stond al tientallen jaren leeg en het raakte steeds verder in verval. Ondanks procedures die jarenlang al duurden, lukt het de gemeente niet om de eigenaar het gebouw te laten opknappen. Dat zie je op meer plekken. Kijk naar het Arsenaal bijvoorbeeld in Vlissingen, waar het er ook al jarenlang vervallen bij staat, maar er wordt niks gedaan. De gemeente kan daar ook ingrijpen, maar had dit voorkomen kunnen worden, die brand bij het hoompje in Sluis? We gaan over praten in Zegt u het maar. En wat denk jij, moet de gemeente eigenlijk sneller ingrijpen bij panden die al jaren leeg staan? Misschien heb je zelf wel zo'n pand in de buurt waarvan je denkt, nou, daar moeten ze eens goed naar kijken. Daarmee moeten ze aan de slag gaan. Zeer benieuwd naar je mening. Die kun je achterlaten door te bellen 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken in een nieuwe editie van Zegt u het maar.

Dominic Schilder. En Relights hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag. We starten met een nieuwe editie van Zicht Doet Maar. Gemeenten die moeten sneller ingrijpen bij panden die al jarenlang leeg staan. Dat is de stelling van vandaag allemaal naar aanleiding van de brand in Sluis in het Helmpje. Eigenlijk de buitenmuren die zijn alleen overgebleven. Van de rest is niks meer over van dat monumentale pand. Ja, er gebeurde al jaren niks. Het stond al jarenlang, tientallen jaren zelfs, leeg. En het raakte steeds verder in verval. Maar onlangs hadden we het nieuws over het arsenaal, waar Vlissingen niet hoeft af te wachten totdat de eigenaar zelf in actie komt en een pand opknapt. De gemeente die mag namelijk zelf ingrijpen. Er is een voorbeeld uit Wassenaar wat gevolgd werd. Daar ook een villa die historisch daar stond, maar al jarenlang eigenlijk in verval was. En de gemeente heeft zelf het initiatief genomen en die kosten die werden er verhaald op de eigenaar. Zou dat ook moeten gebeuren met panden zoals het arsenaal? Of nu dan te laat, maar met het Hoompje in Sluis. Schiep je zelf wel zo'n gebouw in jouw gemeente waarvan je denkt, hier moet de gemeente echt mee aan de slag gaan, want dit kan zo niet langer. Zeer benieuwd naar je mening, die kun je achterlaten. 0118-499-999. Jaap die zegt, in Scharendijken heb je de voormalige gereformeerde kerk al 20 jaar in de gemeente. Laat dit maar gebeuren. Misschien heb je ook zo'n voorbeeld wat Jaap dan heeft. Laat het achter. 0118-499-999.

Rama stuurt nog een berichtje en die zegt zeker, de gemeente moet kunnen ingrijpen. Hier rond hoek staan ook een vijftal van die kadavers. Afschuwelijk ingrijpen. Ik snap ook niet waarom niet eigenlijk. Groetjes van Janna. Dank voor je reactie, Janna. En jij mag ook reageren via de WhatsApp. Maar bellen is veel gezelliger, want dan kunnen we erover kletsen over het nieuws van vandaag. Reageer, inzegt u het maar.

0: The Drug. Eerste beller die is er in, zegt u het maar, waar we het hebben dus over het ingrijpen van gemeentes bij panden die al jarenlang leeg staan. Erg benieuwd naar je mening. Onder andere naar de mening van meneer Rijk vanuit Middelburg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe denkt u erover?
1: Nou, wij zijn ook zo gelukkig met de panden van de kantorencomplex in Delmerdalen.
0: Vertel.
1: Nou, dat complex staat ook al 10 jaar leeg.
0: En er gebeurt dus helemaal niks?
1: Dat moet ik niet zeggen. De laatste jaar hebben ze van de gemeente behoorlijk wat opgeknapt. Tenminste opgeknapt. Ze hebben de ramen dichtgetimmerd en wat andere dingetjes. Maar het is natuurlijk geen gezicht.
0: Nee, het klinkt meer als provincie dan dat er echt iets verbeterd is. Toch?
1: Ja. Maar hiervoor hadden we altijd, tenminste bijna elke dag, ja, allemaal jonge gasten die roffigheid uithaalden. En dat is gelukkig een klein beetje voorbij.
0: Ja, dat is dan prettig om te horen. Maar inderdaad, ja, zo'n leegstaand pand, ja, het trekt toch mensen aan die daar niet horen te zijn, natuurlijk.
1: Nee, maar ja, dat is gelukkig. Maar we kijken natuurlijk wel hier het appartement Goudend. Kijken we op een complex. Ja, wat niet is om aan te zien.
0: Nee.
1: En wat op het ogenblik het ergste is, dat is het onkruid. Je kan bijna er niet meer overheen kijken. Zo hoog staat het. En het komt zelfs op de openbare weg.
0: Maar dan moet de gemeente daar toch iets aan doen?
1: Dat dachten wij eigenlijk ook. En daar zouden we eigenlijk al heel blij mee zijn dat ze daar iets aan zouden kunnen zien.
0: Ja,
1: ja, want we zitten hier straks bij het huisarts met de apotheken allemaal. Mm. En dan komen daar al die patiënten komen daar langs. Nou, dit is er niet eentje die even blijft staan om te kijken hoe die puinhoop eruit ziet.
0: Nee.
1: Het is echt verschrikkelijk.
0: Ik kan me voorstellen dat je snel langs loopt.
1: Ja, het is gewoon de puinhoop. En ja.
0: Maar als u dan zo'n voorbeeld hoort van Sluis, waar dan ook zo'n monumentaal pand wat al tientallen jaren leeg staat, ja, en dat brandt volledig af. Is er dan geen angst dat dat dan bij u in de buurt in Middelburg ook gaat gebeuren met zo'n pand wat daar maar staat?
1: Ze hebben het een keer geprobeerd om het in de fik te steken, maar de brandweer is er behoorlijk alert op, want ze waren in een mumvertijd aanwezig.
0: Ja, ja. Oké, okay, maar als ik het goed samenvat, de gemeente Middelburg doet er dus wel wat aan. Ze hebben het een beetje afgesloten, zodat in ieder geval geen narigheid daar meer kan gebeuren. Maar er zou nog meer nodig moeten zijn dus.
1: Ja, natuurlijk. Een puinhoop mooi maken, dat is natuurlijk niet de oplossing. Hè?
0: Nee, precies.
1: Maar als ik heb ook wel geprobeerd via de gemeente, via de wethouder. Doen jullie er wat aan? En dan krijg je te horen, ja, we zijn ermee bezig. Maar ja, op het bureautje met een stukje papier. Hey, ik zou de burgemeester met de wethouders een keer willen uitnodigen om eens een keer te komen kijken hoe een puinhoop het is hier zo.
0: Ja, nou, die uitnodiging die is dan gedaan bij deze. Maar het is inderdaad wat u zegt, er wordt een belofte gedaan. En het heeft onze aandacht, zeggen ze dan vaak inderdaad, of we zijn ermee bezig. Maar ja, wanneer dan? Het is vrijblijvend, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Dank in ieder geval eventjes om te reageren, meneer Rijk, in Zichtuut, maar vanuit Middelburg. Gaan we eventjes door naar Klaas Otto in Vlissingen. Goedemiddag.
2: Hey, Michiel, een hele goede middag. Ja, ik zit ook mee te luisteren over die panden.
0: Ja.
2: Maar het me ons maar eigenlijk wel eens diep in die eigenaren. Die eigenaren laten dit toch niet zomaar verslonsen. Ze kunnen het niet meer betalen. En als ze niet meer kunnen betalen, dan gaat het langzaam achteruit. Stapje voor stapje. En als er een strakke gemeente op je stoep staat die jou gaat dwingen. Maar waar ga je dan van betalen? Als er geen geld is, is er geen geld.
0: Nee,
2: maar ik denk dat we met die mensen mee moeten leven. Want als je zo'n prachtig pand had, hè, dan hebben we hier in Vlissingen ook. We hebben de misverkiezingen gehouden. En van alles en nog wat. En nu staat het te verpauperen. Laten we dan als Vlissingers, als we dit pand niet kwijt willen, een crowdfunding oprichten om dat pand te behouden. Want het hoort bij Vlissingen. Zover als ik weet, staat het al 75 jaar daar op die hoek.
0: Ja.
2: En nu wordt er straks gedwongen naar die eigenaar die er misschien te langzaam onderdoor gaat, of zijn pand zo verpaupert, maar geen geld heeft. En zo iemand kan toch niet dwingen, hij kan toch een geld tevoorschijn toveren. Nou, geen één bank gaat op dat pand zoveel geld lenen aan zo'n persoon. Dat gebeurt gewoon niet. Maar die bank ziet er helemaal niks in. Er zijn er maar een paar die staan te springen. En dat zijn projectontwikkelaars. Die lopen er langs en die hebben het al lang ingedeeld. Slopen die handel, paar dure hoge flatten neerzetten. Die staan te springen van blijdschap.
0: Er komt ook een berichtje.
2: Er
0: komt ook een berichtje binnen. Waarom die lege panden dan niet gaan ombouwen tot appartementen, tot woningen? Want er zijn te weinig huizen.
2: Ja, maar is dat brandveilig? Wat moet er dan wel niet geïnvesteerd worden? En zo'n oud concertgebouw, dat moeten we toch niet kwijt willen in Vlissingen? Dat hoort bij Vlissingen. Zolang als ik in Vlissingen woont, is het er al. En voor mijn tijd was het er ook al. Ik heb daar zaterdagavonden muziek mee gemaakt. Hè. Ik noemde het maar van de Shadows. Shadows of weet je, met die gitaren.
0: Ja.
2: Toen was het er ook al. Het hoort gewoon bij Vlissingen.
0: Maar dat zullen de mensen in Sluis ook zeggen, van het hoompje. Maar ja, daar is ook niks meer van over natuurlijk.
2: Nee,
0: het stond er ook al jaren in verval.
2: Tot men op een gegeven moment iemand zover krijgt, want dat is het om een kerel, om dat pand in brand te steken. Dus er een berg problemen gelijktijdig opgelost. Weg.
0: Maar is dat een echte oplossing?
2: Ruimte vrij, Michiel. En dan komen die projectontwikkelaars. En die doen weer een lekker dansje. Want ze kunnen weer gaan bouwen met hele dure projecten.
0: Maar bent u niet bang dat in Vlissingen ook gaat gebeuren dan op een gegeven moment?
2: Ja, daar kunnen we ook weer zitten wachten. En daarom moeten we, laten we morgen een omroep doen via Omroep Zeeland. Een crowdfunding. Om dit gebouw in Vlissingen te houden met z'n allen. En op te laten knappen van z'n allen. Dan is het nog steeds van ons allen, van Vlissingen.
0: Ja, of de gemeente moet dat doen. Want ze kunnen ingrijpen. Ze kunnen gewoon zeggen, oké, wij gaan dit opknappen. En dan gaat die rekening dan wel naar de eigenaar. Maar ze kunnen het doen.
2: Dat ze dwangmatig iets op te laten knappen. En dat die man daar geen geld heeft. Welke aannemer trapt erin? Van ja, ik ga het wel helemaal voor je opknappen. We gaan tekeningen, nieuwe tekeningen maken. En dat geld, dat komt later wel. Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, maar dan zou de gemeente... De gemeente trekt dan het voortouw daarin. Hè? Dus de gemeente doet dat dan. En aan het einde gaat het bonnetje rechtstreeks naar de eigenaar. Dat zou kunnen.
2: Als de gemeente nou zo open is en meegehandeld is... waarom heeft hij dan tot nu toe geen stappen ondernomen... Waarom laat je het dan zo ver gaan? Ja. Gemeenten willen hier geen geld in steken. De gemeente die gaat gewoon met die projectontwikkelaars aan tafel zitten... en zitten ze rekenen hoeveel mooie, hoge, dure flatgebouwen daar kunnen komen op die punt. Daar is de gemeente mee bezig. En niet om dat pand op te knappen. Want dat interesseert zich geen bal, want dan hadden ze het al lang gedaan.
0: Okay. Klaas Otto, dank eventjes om te reageren. Die zegt u maar. En een fijne avond. Dag.
2: Fijne avond. Doei, doei.
0: Even kijken in de app. Want daar werd dus zojuist gereageerd. Onder andere door Lia. En ik zie Thea daar ook op reageren. Inderdaad, waarom dan niet ombouwen tot woningen? Want er is toch zo'n woningentekort. Peter die zegt, ik snap niet dat ze die leegpanden van oude kantoren... maar ook ziekenhuizen, dat ze daar dan niet gewoon woonruimtes van kunnen maken. Doen ze met kerken ook gewoon. Even kijken, hier nog Leonard Vlissingen, die heeft geen rotzin. Dus dat gaat lastig worden om dat daar te doen. Goed, hoe kijk jij daarnaar? Gemeenten die moeten sneller ingrijpen bij panden die al jaren leeg staan. Veel eensgezindheid op ons WhatsApp-kanaal. 96% is het er maar liefst eens met die WhatsApp-stelling. En een kleine 4% dus niet. Hoe denk jij daarover? Erg benieuwd om jouw reactie te horen. Ja, we moeten van de gemeente onze eigendommen onderhouden. En deze panden die kunnen zomaar verpauperen, zegt Erik dan nog. Oké, dank voor die reactie. Jouw reactie, die is welkom. Laat hem achter 0118-499-999.

Moeten gemeenten sneller ingrijpen bij panden die al jaren leeg staan? Misschien heb je zelf wel zo'n pand bij jou in de buurt. Worden net al voorbeelden onder andere uit Middelburg, uit Vlissingen, waar dat soort panden staan. Nou, ongetwijfeld bij jou in de buurt ook. Benieuwd naar je verhaal. Deel die in, zegt u het maar, bellen en appen. Je kunt het allemaal doen om te reageren dus op het nieuws van vandaag.

De Lemoneers en Ho Hey In, zegt u het maar, vandaag over panden. Moeten daar sneller op worden ingegrepen door gemeenten eigenlijk, als die al jaren leeg staan, als die verloederen, als er maar niks gebeurt. Het oude ziekenhuis in Goes, daar hebben ze ook woningen van gemaakt. Dus dat zou een optie zijn, komt er binnen. En Maddy die zegt nog, hoi Michiel. Ja, ik vind dat de gemeente veel eerder moet ingrijpen bij een pand. Dat staat er verpauperen. Zeer zeker als het om een monument gaat. Kijk dan bijvoorbeeld naar die brand vandaag in Sluis bij het Hoompje. Alleen de buitenmuren zijn daar nog van overgebleven. Goed, reageren, dat kun je voorlopig nog wat doen op het WhatsApp-kanaal. Onder andere kun je appen, maar ook reageren dus op de stelling van vandaag. Zometeen na zessen, dan gaan we het nog eens hebben over die droogte. Want dramatisch zou de oogst zijn van aardappelen en ook van uien. Allemaal door die droogte. Bespreken we zometeen en nog veel meer na zessen in Zeeland Komt Thuis. Ik tried

0: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosteren is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
12: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche 7e symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
24: Dramatisch laag, dat is de verwachting wat de oogst zou zijn van aardappelen, maar ook de uienoogst van dit seizoen. Meer daarover, dat hoor je zo meteen nog in Zeeland komt thuis. Want boeren die hebben dus te maken met die droogte. Blikken terug op Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle gaat trouwen. Het trouwjurken passen was een van de opdrachten die ze kreeg. Rita Beun is onze Zeeuw van de dag. Die viert feest niet voor zichzelf, maar wel in de familie. En waarom precies, hoor je zo meteen. Bijna 8 minuten over 6. Woensdagavond is begonnen met Omroep Zeeland. Muziek van Shakira. Come on.

0: Hierbij hoorde je en zo. De aardappeloogst en de uienoogst zullen dit jaar dramatisch laag zijn, is de verwachting van land- en tuinbouworganisatie ZLTO. Door de droogte staan de gewassen te verschrompelen op het land en ook de komende weken komt er geen neerslag van betekenis aan. Economieverslaggever Marcel de Kranen bezocht Hendrik ten Katen. Hij is landbouwer in Poortvliet en bestuurder van ZLTO.
1: Ik loop over, over de akker met Hendrik-Jan ten Katen, agrariër op Tolen. Staat er allemaal een beetje droog en dor bij? Is dat normaal?
2: Ja, nou kijk, op zich is het normaal dat die aardappelplant afsterft. Alleen we zijn wel eigenlijk ongeveer 4 weken te vroeg. En nou ja, goed, het is eigenlijk al een beetje dramatisch uitzicht zoals dat nu ziet. Die aardappelen gaan bijna niet meer groeien. En nou, we gaan er nu eentje uittrekken en dan gaan we even kijken wat eronder zit.
1: Wordt even gegraven. Nou, er komen wat aardappelen naar boven. 1, 2, 3 zie ik er. Oké.
2: Ja, hier nog wat kleintjes.
1: Wat kleintjes.
2: Ja.
1: Hoe ziet het eruit zo op het eerste gezicht?
2: Nou ja, er zitten wel aardappelen onder, maar ze zijn eigenlijk, ja, eigenlijk veel te klein voor het doel waarvoor we ze telen. Deze aardappelen die gaan naar, die zouden naar de McDonald's toe moeten, maar ja, zijn eigenlijk, ja, veel te klein. En ja, we verwachten niet dat er nog heel veel lengte bij gaat komen. Dus ja, de opbrengst van dit perceel is 50% van wat het eigenlijk zou moeten zijn.
1: En wat gebeurt er nu met die aardappelen?
2: Nou, die aardappelen gaan we natuurlijk straks wel oogsten. En proberen het te verkopen. Het is deels contract. Dus ja, goed, dat die zullen wel afgenomen wezen. Want ik denk dat we in heel Noordwest-Europa problemen hebben met de droogte. En met de kleine aardappelen. En met mindere aardappelen. Dus, er zal wel een afnemer voor zijn. Alleen ja, het zullen iets kortere frietjes worden dit jaar.
1: Nou hebben jullie deze beregend, hè, die aardappollen. Ja. Zijn er nog grote verschillen met andere delen van Zeeland? Hier op Tolen heb je natuurlijk het volkrak zo meer dichtbij. Hoe zit dat elders?
2: Nou ja, in ieder geval Tolen hebben we dan geluk dat we inderdaad zoet water hebben. Alleen ja, in andere delen van Zeeland zijn we toch afhankelijk van met name van het grondwater wat er eventueel zit. Waar nog zoete bronnen zijn en daar kan uit beregend worden. Maar ik verwacht echt een dramatisch lage aardappeloogst voor aankomend najaar.
1: Dat zijn dan de aardappelen. Hoe doen de suikerbieten en de uien? Want die heeft u ook.
2: Ja, nou, de suikerbieten die hebben het ook zwaar, hè, op dit moment. Dan zie je wel dat op die kleigrond dat er nog wel vocht in zit. En de suikerbiet gaat heel diep de grond in. Dus ze groeien niet hard, maar ze gaan niet dood, zeg maar.
1: En stevige producten, zeg maar, stevige wortels.
2: Ja, die doen het eigenlijk over het algemeen gewoon goed. Omdat ze gewoon ook een goed wortelgestel hebben. En ja, uien zie je eigenlijk hetzelfde beeld als bij veel aardappelen. Die laten het ook afweten met dit soort weersomstandigheden. En die wortelen je juist ook niet zo diep.
1: En gaat die uienoogst ook zo tegenvallen in Zeeland? Net als die aardappel, of is dat iets minder dramatisch?
2: Maar je zag het eigenlijk al aankomen, hè, voor de langste dag. En dan moet een uiengewas gewoon heel veel loof hebben gemaakt. En
1: lekker hoog staan.
2: Lekker hoog staan. Hè, want dat zegt hij vaak iets over de opbrengst van wat er later in het seizoen onder kan komen. En je zag gewoon veel uien die hebben gewoon 10 tot 20 centimeter te weinig loof gemaakt. En dat scheelt gewoon een hoop opbrengst. En ja, dan gaan we straks ook terugzien dat de opbrengst ook gewoon heel erg laag zal zijn in de zaaieien.
0: Ja, en hoe onze weerman Sjoe Gennert daarnaar kijkt, naar die droogte, en of dit nou iets is wat, ik loop een beetje vast, of dit nou iets is, wil ik zeggen, waar boeren voortaan rekening mee moeten houden met dus deze droge omstandigheden, dat lees je op onze site en ook in de app van Omroep Zeeland. Zometeen naar onze andere weerman, John Haviga, die weet wat we de komende dagen kunnen verwachten. Iets groener weer, maar het gaat ook weer warmer worden. Details heeft hij zo. Eerst muziek hoor je van de Beatles.

0: naar John Havega. Temperaturen tot 27 hebben we vandaag gezien. Maar laten we vooruitkijken naar morgen. En dan al langzaam een beetje richting het weekend, John.
1: Ja, richting het weekend inderdaad. Het is natuurlijk door het midden van de week heen. We hebben vanavond gewoon nog steeds die opklaringen. Ook af en toe wat bewolking. De wind die blijft ook wel aanwezig. En uiteindelijk zien we dat het vannacht allemaal wat rustiger wordt. Met brede opklaringen en minimumtemperaturen van 14 tot 18 graden. Nou, dan kunnen we morgenochtend even de ramen en deuren openzetten om nog de laatste warmte even te verdrijven.

0: gewoon 25 graden. Wellicht een enkel lokaal buitje, maar dat mag niet heel erg veel naam hebben. Het zal ook niet heel veel voorstellen. In het weekend wordt het dan weer zonniger en blijft het droog. En dan zien we die temperatuur weer gewoon terug omhoog schieten richting die tropische temperaturen. Gemiddeld wordt het zaterdag zo'n 28 graden. En ik denk dat we op zondag boven de 30 uitkomen. En wellicht op sommige plekken, op de warmste plek in Zeeland, misschien wel weer 32 of 33 graden. Dus dan zijn we eigenlijk weer terug bij wat we het begin van deze week ook hebben gehad.
1: Oké, John Haviga, dankjewel.

0: Summer hoorde je en Undressed bij Omroep Zeeland. We gaan naar Goedemorgen Zeeland on tour deze zomer. Ja, in Grijpskerke vandaag. En Veerle die gaat trouwen. De opdracht van vandaag was, ga trouwjurken passen. Oké, gaat het worden jurk 1, 2 of gaat ze toch voor nummertje 3?
1: De gordijnen zijn nog dicht, maar we kunnen al een klein beetje, kan ik naar binnen piepen?
2: Niet naar binnen gluren door de gordijnen,
1: okay.
2: Dat is niet netjes.
1: Nou, kom maar met jurk 2. We gaan de gordijnen open. Nou, dit is echt iets heel anders. Een soort glamourjurk vind ik dit meer. Met heel veel glitter. Ook iets bloter. Met dunne bandjes. En wel weer een wijde rok, maar dan van tulle. Met geborduurde bloemen. En een soort van sleepje. En oh, nu heb je een diadeem in je haar. Dat ziet er ook meteen heel anders uit. Hoe voelt dit?
2: Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel heel mooi vind. Hij valt heel mooi. En hij is heel wat lichter dan de jurk net. Dus als je de hele dag loopt, denk ik, oh ja, hier word je niet moe van. Ik voel me wel een beetje een elfje uit de Efteling ineens. Oh ja. In een, ja, met die glitters.
1: Ik dacht een Disney prinses. Ja. Maak even een pirouette.

0: apparaatje om te kijken of die lekker draait.
1: Het is moeilijk met de sleep natuurlijk.
0: Ja, voorzichtig dat je er niet op trapt.
1: Ik zal een stukje lopen.
0: Ja, en dan komt toch ook weer de zitproef. Zit die lekker?
1: Ik vind deze toch wel heel mooi eigenlijk ook.
2: Prachtig.
0: Ja, zo met die lege stoel ernaast lijkt het net alsof de bruidegom elk moment kan komen zitten. Maar zo zou dat dan zijn. Zullen we maar gewoon naar de derde gaan?
1: Ja, dat is goed.
0: De derde. Ik ben heel benieuwd. Dokter Renate trekt hem open. Oh, dit is echt iets heel anders.
2: Ik ben helemaal aangekleed al door Renate en Marianne. Dus ik heb ook allemaal accessoires aan.
0: Dit is een soort filmsterrenjurk, vind ik. Wit, dat sowieso. Met heel veel geborduurde bloemen. Blote rug. Een stuk strakker dan die andere. En een enorme split. Bijna tot aan je navel wilde ik zeggen. Oh ja, en er komen een paar charmante groene sokken van onder. Maar daar zullen we dan maar even niet op letten. Draai eens even om voor de achterkant. Want daar zit nog een soort sleepje aan. Hè? Marianne die legt het nu even een beetje... Dat het ligt zoals het hoort.
2: Dit zit het lekkerste van wat ik tot nu toe aan heb gehad. Het is echt heel licht. Hele zachte stof. Hier kan je echt de hele avond in dansen. Dat is één ding
0: dat
2: zeker is.
0: En dat is de bedoeling, toch?
2: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Maar kun je hiermee zitten? Of komen er dan twee benen helemaal bloot?
2: Nee, dan gaat er één been uit. Ja, je moet er wel een beetje als een dame mee zitten. Anders dan komt het niet goed met deze jurk.
0: En zeker geen groene sokken onder die trouwjurk aandoen, hè?
2: Nee, ik zal mijn groene sokken niet aandoen op de bruiloft.
0: Oké.
3: Ja. Welke gaat het worden, jurk 1, 2 of 3? Goedemorgen Zeeland on tour op tv. Je kunt het hele avond zien of op het YouTube-kanaal ook van Omroep Zeeland. Spannend.
4: Let's go, girls.

0: Passionite, Wayne bij Omroep Zeeland. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Florian, wat zit erin?
1: Denken als een brandweerman. Dat moeten we allemaal gaan doen als het aan de gemeente Schouwen-Duiverland ligt. Maar wat dat precies betekent, dat hoor je zo.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
0: Goedenavond. Het is 6:30 geweest. De knopjes waren sneller dan ik dacht. Ja, alertheid is geboden vanwege het hoge risico op natuurbranden. Zeeuwse nieuws, Florian. Goedenavond.
1: Michiel, goedenavond. Op tientallen plekken op de kop van Schouwen worden vandaag en morgen waarschuwingsborden neergezet om te informeren over brandgevaar. Op de borden staat de tekst Think like a firefighter, met daarbij dan 4 dingen waar je op moet letten als de natuur zo droog is als nu. De informatie komt te staan bij vakantieparken, bij strandovergangen en bij fietsverhuurlocaties. De brand van afgelopen nacht in het Hoompje is mogelijk aangestoken, dat meldt de politie. En toch zijn er op dit moment geen aanknopingspunten voor verder onderzoek, laten ze weten. De oude kostschool, het Hoompje, tussen Sluis en Sint-Anna ter Muiden, is helemaal uitgebrand en alleen de buitenmuren staan nog overeind. De afgelopen jaren was het monument al danig in verval geraakt. De politie heeft vandaag al meerdere meldingen uit Goes gekregen van oplichters die zich voordoen als politieagenten. Ze bellen dan met de mededeling dat ze straks langskomen om waardevolle spullen thuis op te halen, omdat er inbrekers actief zijn. De politie benadrukt dat ze nooit spullen meenemen en dat mensen bij het vermoeden van oplichters altijd meteen 112 moeten bellen. En door het warme weer van de afgelopen weken is groente eerder rijp dan normaal en dat zorgt voor problemen in de verwerking. Boeren, transporteurs en verwerkingsbedrijven van groenten zijn namelijk allemaal nauwgezet op elkaar ingespeeld, normaal gesproken. Maar nu de groente dus eerder van het land moet, werkt die wisselwerking niet goed en dat heeft mogelijk lege schappen tot gevolg. De problemen met de droogte zullen pas later in de supermarkt merkbaar zijn. Het weer dan in Zeeland. Vannacht koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgen wordt het ietsje frisser dan vandaag, 20 tot 24 graden. Vrij zonnig opnieuw en een matige westelijke wind. Vrijdag en in het weekend wordt het weer zomers. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 6:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedenavond, Zeeland komt thuis.

0: altijd gewacht op jou.
1: Acta en de Munnik. En sneller samen, oftewel de Puma's. Op jou heb ik gewacht, hier bij Omroep Zeeland. 72 jaar getrouwd. Het is nogal wat, de ouders van Rita Beun overkwam het vandaag. Spreek haar zo meteen, Rita is onze zilveren dag.

0: Olivia Dean en The Man I Need. Ze zijn niet 10, niet 20, niet 30, 40. 50 jaar denk je dan misschien? Nee, ook niet 60 jaar. Nee, nog een stapje daarboven. 72 jaar getrouwd. De ouders van onze ziel van de dag, Rita Beun. Rita, goedenavond.
1: Goedenavond, Michiel.
0: Hallo. Hoe noemen ze dat ook alweer, zo'n huwelijk? Want dat hoor je niet heel vaak, hè?
1: Dat ik het niet weet, 72 jaar, maar ik weet niet welke benaming dat het heeft.
0: Ik dacht het gevonden te hebben, een titanium huwelijk.
1: Oké, dat zou best mogelijk zijn.
0: Hoe is het geweest vandaag?
1: Heel leuke dag gehad. Even vanochtend is de wethouder geweest. De krant is langs geweest. De fotograaf is langs geweest. De familie. En ze hebben er echt tijd in van genoten.
0: Ja? Oh, wat
1: ja,
0: fijn
1: zeker zijn. Wel. Ja. En ze hebben er zo van genoten dat Maal al ligt te slapen.
0: Wat heerlijk, ja. Zeg. Die moet helemaal bijkomen van alles wat er is gebeurd.
1: Wat zegt u?
0: Die moet helemaal bijkomen van alles wat er is gebeurd.
1: Ja. Want er is best een impact op die meisjes. En toch wat meer visite dan normaal.
0: Ja, dat geloof
1: maar
0: ik.
1: Ze vonden het fijn.
0: Want hoe oud zijn ze allebei, als ik mag vragen?
1: Mijn pa is 95.
0: Ja.
1: En die wordt, als het goed is, volgende maand 96.
0: Ja.
1: En mijn mama is 92 jaar.
0: Kijk eens. En hoe oud ben jij zelf, Rita, als ik mag vragen?
1: Ik ben 65.
0: Hoe fijn is het dat je op 65-jarige leeftijd dit mag vieren met je ouders?
1: Ja, het is echt uitzonderlijk. Hey, ik ben zo blij dat ze er nog zijn en dat we het kunnen vieren samen. Dat is
0: heel bijzonder, zeg.
1: Ja, dat is echt wel. Dus dat is wel emotioneel.
0: Hebben zij dat zelf ook door, dat dit wel echt heel bijzonder is?
1: Mijn pa wel, mijn ma niet.
0: Nee?
1: Nee, maar ze aan het dementeren.
0: Ach.
1: Dus dat is dan een beetje moeilijker, maar pa wel, want die zag er gisteravond was er dan uit aan het kijken dat de wethouder ging komen.
0: Oh, wat fijn zeg.
1: Ja, die zegt, ik moet vroeg heel bed, anders ben ik niet wakker.
0: Moet me goed maken inderdaad voor de wethouder. Ah, wat fijn om te horen zeg.
1: Ja.
0: Rita, wat goed om te horen dat het vandaag fijn is geweest. Geniet nog na, zou ik zeggen. Maar ik denk dat jij toch ook wel de moe bent na alles wat er is gebeurd vandaag.
1: Nou nee, ik ben nu nog eventjes bij Pama.
0: Oh, kijk. Nou, geniet na, zou ik zeggen. En dank dat je onze ziel van de dag was. En gefeliciteerd. Ja. Ook voor hun nogmaals. Als Ma dan weer wakker wordt, feliciteren ook namens iedereen bij Om op Zeeland.
1: Ik ga dat zeker doen, Michiel.
0: Rita, dank je wel. En een fijne avond. Dag, hè.
1: Hetzelfde voor jullie. Dag.

0: Danny Vera.
1: Rollercoaster.
0: Terugblikken op wat je vandaag hebt gemist hier op de radio bij Omroep Zeeland. Nou, de dag begon met nieuws over het Hoompje. Nou, de kostschool aan de weg tussen Sluizen en Sint-Anna Termuiden was al jarenlang verpauperd. En vannacht was er een felle brand. Weinig is er maar over van die kostschool, hoorde je de brandweerofficier vanochtend vertellen. In Zeeland wordt wakker.
2: We zouden zeggen dat de binnenkant mooi schoongebrand is. Net de buitengevel staat nog overeind. Een gigantische vuurzee met vonkverspreiding richting de omgeving. En in deze droge periode hebben we daar volop ingezet om uitbreiding naar de omgeving te voorkomen.
0: Nou, en dat is dus gelukt. Zometeen nog meer over het Hoompje. Eerst naar Duchenne Heroes. In september voor de 20ste keer. Dat is een meerdaagse mountainbike en graveltocht in Europa. Er wordt 3 of 7 dagen gefietst om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Team Blubberen voor Brett uit Hengstdijk doet voor de 12e keer al mee. En moeder van Brett, Patricia Vervaak, is blij met alle sponsors.
3: En dankzij hun kunnen wij deelnemen. Want je moet toch per fietser moet je toch €2500 meenemen.
4: Zo.
3: Anders mag je niet eens starten.
4: Oeh, wat dus een bedrag.
3: Ja, dat is een serieus bedrag.
4: En hoe groot is jullie team?
3: Ons team bestaat uit 8 fietsers, waarvan 6 de 7-daagse fietsen. En we hebben ook nog 2 nieuwkomers in ons team. Die gaan 3 dagen fietsen. Er zijn 2 dames die rond de 60 zijn en die willen de uitdaging toch ook wel aan voor Brett om eens 3 dagen op de mountainbike te zetten.
0: Ja, en daarover vind je dan weer meer op onze social media kanalen op het account van Goedemorgen Zeeland. Daar vind je veel meer. En hadden we het net al even over het Hoompje in Sluis. Ja, wat ook met jarenlange procedures lukte het de gemeente daar niet om de eigenaar het gebouw te laten opknappen. Want dat stond er al lang verlaten bij. Had het voorkomen kunnen worden, deze brand, als er eerder was ingegrepen? We hadden het erover in Zegt u het maar, want bij meneer Rijk is er in de buurt ook zo'n gebouw wat erg lang al leeg staat.
5: Nou, we zijn ook zo gelukkig met de panden van de kantorencomplex in Delmerdalen.
0: Vertel.
5: Nou, dat complexje staat ook al 10 jaar leeg.
0: En er gebeurt dus helemaal niks?
5: Dat moet ik niet zeggen. De laatste jaar hebben ze van de gemeente behoorlijk wat opgeknapt. Tenminste opgeknapt. Ze hebben de ramen dichtgetimmerd en wat andere dingetjes. Maar ja, het is natuurlijk geen gezicht.
0: Nee, het klinkt meer als provincie dan dat er echt iets verbeterd is.
5: Maar hiervoor hadden we altijd, tenminste bijna elke dag, allemaal jonge gasten die roffigheid uithaalden. En dat is gelukkig een klein beetje voorbij.
0: Ja, dat is dan prettig om te horen. Maar inderdaad, ja, zo'n leegstaand pand, ja, het trekt toch mensen aan die daar niet horen te zijn, natuurlijk.
5: Nee, maar ja, dat is gelukkig. Maar we kijken natuurlijk wel hier het appartement Goudend. Kijken we op een complex, ja, wat niet is om aan te zien.
0: Nou, dus meneer Rijk, in Zegt u het maar. Dat gesprek gaat nog verder via ons WhatsApp-kanaal. Want dan kun je nog reageren op de stelling in ieder geval van vandaag. Zometeen, na 7 uur, fijne muziek van Lost Frequencies. Sam Milieu zag ik onder andere voorbij komen. Het laatste nieuws van Omroep Zeeland. Natuurlijk de hele avond via onze app en de site. En morgenochtend, dan is Remco er vanaf 6 uur met Zeeland wordt wakker. Dit is Taylor Dane, Tell It To My Heart.

0: Op donderdag 20 augustus verandert het Molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
13: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij, hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheerder.
12: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
14: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
12: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
2: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
1: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
3: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
1: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat ook heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Bij Omroep Zeeland. Altijd.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Sikki Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.